0: etter stinn ur.
1: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
2: Zranazani, Naskip, Naf you.
3: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Connected naar Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
2: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. TNCU keeping us in touch.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Hemelse Vader, we zeggen u dank voor het voorrecht dat wij deze avond opnieuw ontvangen hebben om voor de troon van genade van u te mogen komen als uw kinderen. We danken u, mijn God, dat wij het besef in ons hart hebben dat u bent zo'n lieve vader, een trouwe vader, een goede vader, een helpende vader, een troostende vader, een genezende vader, een herstellende vader. We zeggen u dank, o mijn vader, dat wij het besef in ons hart mogen hebben dat wat het ook is dat wij tot u komen, waarmee wij tot u komen, dat u ons nimmer zo zal laten. U hoort graag naar ons, u luistert naar ons en u wil ons graag helpen, Vader. Zo deze avond hebben we reden genoeg om u te danken. Danken voor de afgelopen dag. Danken voor alles wat er is geweest. Heer, problemen die er waren, strijd die er was, Heer, maar ook elke overwinning die u ons gegeven hebt. Elke doorbraak, elke uitkomst. We danken u, mijn Vader, dat u hebt voorzien op een wonderbaarlijke wijze in datgene wat we nodig hebben. Vader, dank u wel voor gebeden die u op een wonderbaarlijke wijze hebt verhoord. Dank u wel dat u ons kracht hebt gegeven, Heer, om dwars door alles, Heer, onze ogen gericht te mogen houden op u, om op u te vertrouwen, om het van u te verwachten, Heer, en ons volledig aan u over te geven, Heer. Heer, woorden schieten ons tekort. Woorden schieten ons tekort om u te danken. Danken voor uw goedheid. Danken voor uw barmhartigheid. Danken voor uw liefde, uw trouw. We danken u, Vader. We hebben alle reden vandaag om u te danken, Heer. Heer, we danken u niet om dat wat u voor ons hebt gedaan, maar we danken u voor wie u bent, Heer. Dat wij te alle tijden ons mogen, ja, Heer, overgeven aan u. En die mogen aanbidden. Het is een voorrecht, o mijn God, om kinderen, om zonen en dochters van u te zijn. Om u te verheerlijken. Om u te eren. Om u te aanbidden. O mijn God, er is voor ons geen andere God voor wie we ons willen nederbuigen. Wij roepen u aan. Wij aanbidden u. Wij verheerlijken u. Omdat wij beseffen, o mijn God, dat u de enige waarachtige God bent. Er is geen andere. Er is geen andere bevrijder. Er is geen andere verlosser. Er is geen andere trooster. Er is geen andere Heer. Er is geen andere heiland. Er is geen andere koning. U bent onze koning der koningen. U bent onze Heer der heerscharen. U bent onze vredevorst. Onze sterke God. U bent onze, ja, u bent onze, ja, Heren. U bent onze enige houvast en enige hoop in dit leven. We hebben niemand anders tot wie we mogen naderen. Wij komen tot u in al onze problemen, in al onze noden, met al onze vragen, met alles waarmee we zitten, Heren. Komen wij tot u en wij beseffen, wij weten en zijn ervan overtuigd dat u ons nimmer beschaamt, Heren. Dat u altijd, Heren, altijd bereid bent om naar ons te luisteren. Dat u altijd klaar staat om ons te ontmoeten, Heren. En we danken u voor uw genade. We danken u voor uw liefde. We danken u voor uw trouw. We danken u, Heer. O mijn God, Heer. Wij buigen ons neder in alle nederigheid. En wij zeggen deze avond tot u. Het geheel ons hart. We houden van u. Heer, ons leven is zonder u. Niks waard, o mijn God, Heer. We houden van u. We willen u verheerlijken. We willen u verhogen. We willen u waarachtig dienen. We willen u aanbidden met geheel ons hart. Geheel ons ziel. Geheel ons verstand. En geheel onze kracht. Wil u geven, Heer, alle eer, alle lof, alle dank, Heer. Wil u prijzen en aanbidden. U bent het waard om verheerlijk en verhoogd te worden. En ik zeg u dank, mijn God, Heer, dat we van u mogen houden. Niet vanwege wat u hebt gedaan voor ons, maar vanwege wie u bent. En wij eren u. Wij verheerlijken u. Wij verhogen u. We zeggen u dank, koning. Ons hart loopt over van dankbaarheid. En we zeggen u alle dank, Heer, alle lof en alle glorie komt u toe. Er is geen andere. Er is geen andere voor wie wij ons nederbuigen. Er is geen andere die wij aanroepen. Er is geen andere God die wij vertrouwen. Er is geen andere God in wie wij onze hoop en ons vertrouwen hebben gesteld. Dan de enige waarachtige God. De God van Abraham. De God van Israël. En de God van David. We zeggen u dank. Dat we op u mogen vertrouwen. En dat u een God bent die heeft gezegd in uw woord. Allen die hun geloof op u hebben gesteld. Nimmer beschaamd zullen uitkomen. En daaraan houden wij vast. We eren u. We aanbidden u. We verheerlijken en verhogen u, Vader. Het komt u toe. U bent de koning der koningen. De Heer der heerscharen. Dank u wel voor uw genade. In Jezus wonderbare en machtige naam. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: Het is 11 uur.
1: Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Bij overspel gaat het om ontrouw in het huwelijk. Je bedriegt je man of je vrouw. Sommige mensen noemen dat uitlopen. De wijze koning Salomo schrijft: het begint misschien onschuldig, maar het zal steeds erger worden. Net als wanneer je een vlam bij de punt van je jas houdt, dan zal je hele jas in brand vliegen. Of wanneer je over gloeiende kolen loopt, dan zullen je voeten helemaal verbranden. Spreuken 6, vers 27 tot 29 uit de Bijbel in gewone taal. Met uitlopen doe je God tekort, je partner tekort en jezelf tekort. En wat is herstel vaak een moeizame weg? Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Tayori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

many overcomers. I overcame. I overcame.

Yevarechecha Adonai Vishum Recha. Ya'er Adonai Panavelecha Vechunika. Yisa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha, wow.
1: This is for the Lord child with no father.

1-2-3-5-7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger komt facile.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Liefdevolle Vader, we zeggen u dank dat ook op deze avond we wederom voor de troon van genade mogen komen. Het is andermaal een voorrecht om dat te mogen doen. We hebben reden genoeg om als kinderen u te danken. Danken voor alles wat er is geweest. Lieve Vader, ik wil u bidden dat wij als uw kinderen het besef zullen hebben in ons hart hoe belangrijk het is om in deze tijd ernstig te zijn in het dienen van u. Om u te dienen met geheel ons hart, geheel onze ziel, geheel ons verstand en geheel ons kracht. Dat wij alles op alles zullen doen om u te behagen in alles wat we zeggen, in alles wat we ondernemen, in onze leven, in onze handel, in onze wandel. Mijn God, ik bid u dat wij in onze harten het verlangen zullen hebben om u ernstig te dienen, om u waarachtig te dienen met alles wat in ons is. Dat wij ons uiterste best zullen doen om rein en heilig te leven, om u te behagen op alles, in alles wat we zeggen, en nogmaals, alles wat we doen. Mijn God, het is een voorrecht om kinderen van u te mogen zijn. Ik bid, mijn God, dat wij het verlangen zullen hebben om bruikbare instrumenten in uw handen te zijn. Dat u wil gebruiken om uw naam te verheerlijken, om u te verhogen. Dat u wil gebruiken wanneer u wil, waar u wil, hoe u wil, zoveel als u wil, zo lang als u wil. Dat wij waarachtig reine en heilige instrumenten in uw handen mogen zijn. Het is een voorrecht om u te mogen dienen. U hebt naar ons omgekeken. U hebt ons getrokken uit deze duistere wereld. U hebt ons rein gewassen. U hebt ons een nieuw begin gegeven. U hebt ons een compleet nieuw leven gegeven. En ik dank u wel, mijn God, Heer. Velen van ons zijn al jaren op de weg. U kent onze handel. U kent onze wandel. U kent onze gedachten. U weet waarmee we ons bezighouden. Maar ik bid, mijn God, dat in deze tijd wij intens verlangen zullen hebben, Heer, om u te behagen in alles wat we doen. In alles wat we zeggen. In alles wat we ondernemen, dat we u mogen verheerlijken. Dat men Jezus Christus in en door ons mag zien. Dat men mag beseffen dat wij anders zijn. Heer, we zullen niet anders zijn wanneer we gaan staan plaatsen en zeggen ik ben anders. Maar we zullen anders zijn wanneer mensen zien aan ons leven dat we heel anders zijn geworden. Vader, ik zeg u dank voor uw genade. Ik zeg u dank voor uw liefde. Dank u wel voor uw trouw. Mijn God, Heer. U kent ons. U weet precies hoe we in elkaar zitten. En deze avond wil ik u ook oprecht bidden, Koning Jezus. Dat u ons wil schenken het karakter en de gezindheid van u. De bewogenheid van u, Heer Jezus Christus. Dat we mag zijn zoals u bent. Dat we mag spreken, dat wij mogen spreken zoals u spreekt. Dat wij mogen handelen zoals u handelt. Dat wij mogen denken zoals u denkt. En dat, Heer, wij bewogenheid mogen hebben voor ons medemens. We danken u voor uw genade. We danken u voor uw trouw. We danken u voor uw liefde. Heer, woorden schieten ons tekort. Maar geef u alle lof en alle eer. Help ons zo, mijn God, Heer, om u waarachtig te dienen met een volkomen toegewijd en overgegeven hart. Om u te behagen in alles wat wij doen. We danken u, Vader. We danken u dat ons leven mag zijn als een offerande aan u. Dat u werkelijk behagen mag scheppen in alles wat wij doen. Heer, wij allen weten waarmee we nog zitten. Maar ik bid dat wij, Heer, in alle nederigheid en oprechtheid des harten alle dingen zullen brengen voor de troon van genade die u niet behagen. En u alle ruimte zullen geven om te doen in ons leven wat u wilt doen. In de wonderbare en machtige naam van uw Zoon Jezus Christus. Heilige Geest, we hebben uw hulp nodig. Help ons, Heilige Geest, opdat wij mogen leven, een leven dat de Vader en de Zoon behagen mag. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00.
1: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.
2: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
3: Goedemorgen luisteraars, u hoort dominee Diana de Graven en dit is het programma Een Goed Begin. Gisteren lazen wij uit het evangelie van Lucas en we concentreerden ons op hoofdstuk 5, waar Jezus aan Petrus zei, je zal visser van mensen zijn. Vandaag lezen we ook weer uit het evangelie van Lucas. Maar we gaan naar hoofdstuk 14 en we lezen vanaf vers 25 door tot en met vers 33. Lucas 14, vers 25 tot en met 33. Alles verlaten om Jezus wil. Vele scharen reisden met Jezus mee. En toen hij zich omkeerde, zei hij tot hen: indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neer om de kosten te berekenen of hij het werk zal kunnen volbrengen? Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had en het werk niet kon voltooien, allen die het zagen, beginnen hem te bespotten, zeggende: die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien. Of welke koning die tegen een andere koning wil optrekken om met hem tot een treffen te komen, zet zich niet eerst neer om te beraadslagen of hij in staat is met 10.000 man iemand te ontmoeten die met 20.000 tegen hem optrekt? En zo niet, dan zendt hij, als de ander nog veraf is, een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn. Tot zover de versen 25 tot en met 33 uit Lucas 14. Alles verlaten om Jezus wil. Ons thema: vangen van mensen. Gij zult mensen vangen. Die woorden die we hier horen uit de mond van Jezus, analectie, zijn zwaarwegende woorden. Jezus geeft hier aan: luister, als je mij wil volgen, als je een discipel van mij wil zijn, ga je alles achter moeten laten. En hij gaat zo ver om te zeggen: jezelf. Dus je ego, je grootheidswaanzin, je hoogmoed, je trots. Je zal jezelf ook achter moeten laten. Wil je een discipel van mij zijn als je zegt dat je achter mij aankomt? Je zal je zo nederig als nederig en nederig moeten opstellen. Als je je kruis niet draagt en achter mij komt, kan je mijn discipel niet zijn. Als je jezelf ook niet achterlaat, kan je mijn discipel niet zijn. De sap nanga saye biging. Teetaki miwa volg Jezus. Heer Jezus, kom in mijn hart. Heer, ik wil u volgen, u dienen. Weet waarmee je begint. En dan haalt hij twee voorbeelden aan. Een man zei dat mogo bouwen of zo. Dan heb ik een berekening, een offerte, een offerteboom. Ja? Een begroting, nee, klopt. Dan helaas aan een man bouw. Het is altijd een doorn in mijn oog geweest. En nog steeds om te zien hoeveel onafgemaakte woningen er staan. Begroeid, overwoekerd. Men is begonnen met de bouw en men kan daarmee niet verder. Ik heb altijd gezegd, en u mag het me kwalijk nemen, maar ik blijf hierbij. Dat is zonde. Beginnen met iets en het niet afmaken. En Jezus zegt, men gaat je bespotten. Men gaat over je praten. Dat is niet goed. Maar je werkt het in de hand. Natuurlijk, er kunnen situaties zijn welke jij niet in de hand hebt gehad. Maar weet waarmee je begint. Als je achter Jezus aangaat, weet dat je een kruis te dragen hebt. Niet in die zin waarin zo vaak over kruisdragers wordt gesproken. Van ieder huisje heeft zo'n kruisje. Wat we daarmee bedoelen is dat iedereen wel wat te verduren heeft. Iedereen heeft te maken met ziekte of met tegenslag. Overal komen we het tegen. Niemand is daarvan gevrijwaard. Ook de heiligste onder de heiligen niet. Iedereen heeft wel wat te verduren. We komen steeds weer mensen tegen. En het gaat nooit iemand helemaal altijd voor de wind. We hebben het over een kruis dat je niet zelf opneemt. Integendeel, niemand kiest ervoor om jicht te hebben. Niemand kiest ervoor om reumatiek te hebben. Niemand kiest ervoor om kanker te hebben. Niemand kiest ervoor om een hartinfarct te hebben. Jezus heeft dit niet voor ogen als hij het heeft over je moet je kruis dragen. Jezus denkt aan de haat van medemensen, aan verdrukking en vervolging, aan martelingen, aan folteringen, terwille van het evangelie. Dat is een kruis. Dat is, je kan het van je afgooien. Maar een kruis van ziekte of een beperking kan je niet van je afgooien. Dus achter Jezus aangaan en je kruis dragen, dat doet geen mens, omdat hij niet anders kan. Dat doe je alleen omdat je het wil. Omdat je je daartoe geroepen voelt. Jezus volgen, lieve mensen, gaat niet zonder pijn en moeite. Sma mofo odena yu tapu. Sma ai odena yu tapu. Hebben we het ervoor over? Hebben het ervoor over om uitgelachen te worden? Hebben het ervoor over om ouderwets gevonden te worden? Hebben het erover om achteruitgesteld te worden? Om misschien zelf opgepakt te worden? Veroordeeld, gemarteld, gedood te worden? Terwille van Jezus en zijn koninkrijk? Kan je dat opbrengen? Wil je dat opbrengen? Jezus zegt, weet waaraan je begint. Die massa was groot. Vele scharen reisden met hem mee en hij keerde zich om en hij zei, indien iemand tot mij komt en niet haat, en dan noemt hij je ouders, je vrouw, je kinderen, je broers, je zussen, als je zelfs je eigen niet haat. Daar kan je mijn discipel niet zijn. kan je dat opbrengen? Weet waaraan je begint. Als je mij wil volgen, zegt hij, weet waaraan je begint. Hij zegt niet, blijven jullie weg. Hij zegt, gaan jullie naar huis. Hij zegt ze alleen waar het op aankomt. Wat je kan verwachten. Hij roept ons tot navolgers. Hij roept ons niet tot meelopers. Navolgers. Te zijn zoals hij is. God roept ons mensen tot de daad. Het werk wacht, treed dan aan. God roept ons om vissers te zijn van mensen. Om mensen te vertellen over al Gods werken. En niet denken, als ik dat doe, dan gaat het allemaal goed gaan. Dan mijn bedje gespreid. Dan mijn passie kring. Oh, Yoshi, Aladdin struikelblok.

0: Gods woord, God mensen aan om zonder te verzagen het smalle pad te gaan en stil het kruis te dragen achter de heiland aan. Er zijn vele mensen die een kruis dragen achter Jezus aan. Er zijn vele mensen. We kunnen alleen maar vragen om volharding en goede moed. Dat ze omstraald worden door het licht van Pasen. Maar dat ook wij, dapper de weg achter Jezus aangaan. Hoe smal die weg ook mag zijn. Jezus zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Weet waar je aan begint. Als je een navolger van mij wil zijn, mensen wil vangen voor het Koninkrijk van God. Ik wens u een hele fijne dag. Tot morgen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Navio.
4: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TeenSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
5: Connected, alassé. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. TeenSU keeping us in touch.

Rhapsody Time, Reality Time. Happy beautiful morning, geliefde. Vandaag hebben we als thema over welke dingen wij ook spreken. Halleluja. En onze thematekst is 1 Korinthe 2 vers 12. Wij hebben nu niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest van God, omdat wij zouden weten wat God ons vrijelijk heeft gegeven. Een van de redenen, geliefde, waarom de Heilige Geest in uw leven is gekomen, is om u te helpen de dingen van God te kennen en u bewust te maken van wat God u vrijelijk heeft gegeven. 1 Korinthe 2 vers 11 tot 13 legt dit opvallend uit. Er staat daar geschreven: de dingen van God kent niemand, behalve de geest van God. Wij hebben immers niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God is. Omdat wij de dingen zouden kennen die God ons vrijelijk heeft gegeven. En die dingen spreken wij niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. En vergelijken geestelijke dingen met geestelijke dingen. Halleluja. Wat een rijkdom, geliefde, dat in ons zit. Let nu op iets absoluut opmerkelijks in de Bijbel, versen 12 en 13, geliefde. Er zijn mensen die christenen bekritiseren omdat ze het woord spreken of beleden, vooral als het gaat om voorspoed, gezondheid, overwinning of heerschappij in Christus. Maar hun probleem is onwetendheid van het woord. Er zijn maar twee richtingen. Als u geen voorspoed en gezondheid verkondigt, dan keurt u gebrek en ziekte goed. Er is geen middenweg, geliefde. 3 Johannes 1 vers 2 bewijst dat God geïnteresseerd is in uw volledige voorspoed. Het gaat dan om uw materiële voorspoed en de voorspoed van uw ziel. Geliefde, ik wil bovenal, zegt God, dat u voorspoedig bent en gezond, zoals uw ziel voorspoedig is. De Heilige Geest openbaart u niet alleen deze en andere verbazingwekkende waarheden over uw erfgoed en uw identiteit in Christus, maar hij leert u ook hoe u ze moet uitspreken. Het christendom is voor mensen die spreken, geliefde. Als u niet spreekt over wat God u heeft gegeven, dan beoefent u het christendom niet zoals het in de schriften is geopenbaard. We spreken over onze erfgoed. We verklaren onze identiteit. We beleiden ons erfgoed. We verkondigen vol vertrouwen wat we hebben en wie we zijn in Christus. Dat is het principe van overwinning, geliefde. Namelijk zeggen wat God heeft gezegd. Hebreeën 13 vers 5 vers 6 zegt het zo mooi. Hij heeft gezegd, zodat wij met vertrouwen kunnen zeggen, halleluja. Naarmate u blijft zeggen, geliefde, wat God heeft gezegd, manifesteren de realiteiten van het koninkrijk zich in uw leven. Verklaar daarom uw overwinning elke dag. Bevestig uw heerschappij. Spreek uw voorspoed en gezondheid uit. Spreek het woord met vertrouwen en zie hoe uw leven van glorie tot glorie vooruit zal gaan. Halleluja, halleluja, geliefde. Wauw, wat een rhapsodie. Het christendom is voor mensen die spreken. Wees niet moe om te spreken, geliefde. Spreek het woord van God uit. Dat is rema, spreek het uit. Geliefde, we zullen samen bidden. U mag me nazeggen in gebed. U zegt, lieve vader, dank u voor de Heilige Geest, die mij de dingen leert, die u mij zo vrijelijk heeft gegeven. Mijn mond is gevuld met uw woord en ik spreek vol vertrouwen. Ik wandel in overwinning, heerschappij en voorspoed. Mijn leven wordt van glorie tot glorie veranderd. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Halleluja, geliefde. Bedankt voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van de Realiteiten. En de thema van de dag nogmaals is over welke dingen wij ook spreken. U mag dit sturen naar het nummer 8646446. En u krijgt dan de Rhapsody opgestuurd van de dag. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen,
bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. Dat is ons adres. Ik ben Michelle Afsinde. Ik groet u en ik hoor van u. Wees u lief voor uzelf en voor een ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Mevarichecha Adonai Vishum Recha. Yair Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u.

Een hele goedemorgen, lieve luisteraars. Shalom, familie. Shalom. Want God bless you day vandaag. En ik dank u wel voor het afgestemd zijn op Radio Shalom vanmorgen. Goedemorgen. Het is momenteel 6:03 in Sweetie Sranang. 19 mei vandaag en het is weer tijd voor een nieuwe editie, een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending van onze programma The Morning Move. Mijn naam is Ian Mourassim en ik heet u van harte welkom vandaag. Ik dank u wel nogmaals. Ik groet u in de naam, dat is boven alle namen, de naam van Jezus Christus. In de naam waar er kracht is, zoveel power. In de naam waar er vergeving is. In de naam waar er zoveel liefde, vrede. In de naam waar er is oplossing, genezing. In die naam groet ik u en mogen u gezegend worden vanmorgen. Ik ben vanmorgen super enthousiast, zoals elke ochtend weer wanneer ik in de uitzending kom. Om u te mogen bemoedigen, om met u in contact te mogen komen. Maar al voor we beginnen, dan vraag ik u toch even snel een WhatsApp bericht te sturen op het nummer 875-5358. Als u nieuw bent bij Radio Shalom, ik heet u van harte welkom. Welkom bij de Shalom familie. En ik bid en hoop dat de Heere u mag aanraken vanmorgen. Ik geloof dat de Heere vanmorgen grote dingen gaat doen door Radio Shalom. Maar dat Jezus centraal mag staan in dit alles. Mooi zo. Stuur even snel een WhatsApp bericht op het nummer 875-5358. Laat weten als je al wakker bent. Laat weten van waar je uit luistert. Laat weten als je via livestream luistert. Laat weten als je via gewoon de normale radio luistert. Laat weten als u ready bent voor de boodschap van vanmorgen. Want de boodschap van vanmorgen, die heeft mij ook al aangesproken. Want terwijl ik me bereid me voor, dan word ik zo opgekrikt, word ik zo bemoedigd. Dus ik geloof ook zelf dat deze boodschap u ook gaat bemoedigen vanmorgen. Dus toen in even snel laat weten dat u wacht op de boodschap. Laat weten dat u wakker bent. Laat weten dat u ready bent. Come on. We gaan even, terwijl u zo aan het appen bent, toch? Want ik zie al een paar appjes binnenkomen. Zend de appjes boem snel op het nummer 875-5358. Terwijl we zo wachten op die WhatsApp berichten. Want we gaan precies 6:15 starten. We hebben ongeveer nog 8 minuten. 8 minuten ongeveer, 9 minuten. Al voor wij dan starten met de boodschap. We arkie wan pokoe even. En daarna ben ik terug bij u live in de uitzending. Stuur even snel een WhatsApp bericht op het nummer 875-5358. Tot zo.

Yes, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place with the atmosphere. Ja, dat is waarnaar ik verlang. Ik hoop u ook. Ik hoop dat u een beetje ready bent. Niet een beetje, maar dat u zich ready maakt. Geestelijk. Dat u voorbereidt op Pinksteren. Dat u ready maakt, geestelijk, voor een nieuwe aanraking, voor de beweging van de Heilige Geest de komend weekend. Ja. Ik hoop dat u tenminste één dag...

hoor. Ik ben al ongeveer 15 jaar tot bekering gekomen. En ja, 15 jaar wedergeboren. En altijd gebeurt er wat tijdens Pinksteren. There's just something about Pentecost. The Holy Spirit is still alive. En hij doet nog steeds machtige dingen hier op aarde. Ja, sommige mensen zeggen van, ah, Holy Spirit was dat was voor vroeger. How dare you? Hoe durf je dat te zeggen? De Heilige Geest is actueel. De Heilige Geest leeft nog steeds. En hij leeft in u. En hij beweegt nog steeds. Hij werkt nog steeds. Precies zoals God de Vader nog steeds werkt. En Jezus de Zoon nog steeds werkt. Precies zo werkt de Heilige Geest. En hij heeft een huis. En dat is u. En dat bent u. Dat is uw lichaam. Zo. Als de Heilige Geest wilt gaan werken, dan gaat hij door u moeten werken. Maar dan moet u dus wel tijd nemen met God. Zo. Er zijn een paar appjes binnengekomen. En ik ben jullie zo dankbaar. Wacht, ik kom met de telefoon even. Moment, al 13 over 6. Dat is ongeveer nog 2 minuten. Ja, er zijn een aantal appjes binnengekomen. Als u uw appje nog niet heeft gestuurd, doe het toch even snel. Het duurt niet eens lang. 30 seconden maar, man. Neem even je telefoon en stuur je WhatsApp bericht op het nummer 875-5358. Ja, met goedemorgen of shalom. Laat weten als de uitzending helder is. Laat weten als de livestream het doet. Laat weten als het kraakt. Of is het helemaal prima. Want niets is zo prettig om naar een heldere uitzending te luisteren. En we bidden de Heere vanmorgen voor een heldere uitzending. Maar ook een heldere boodschap. En dat u opgekrikt mag worden. Bemoedigd mag raken. Elke morgen weer. Wanneer u zo luistert naar Radio Shalom. Ja. Ja, goedemorgen, goedemorgen. Ja, zuster Cindy, goedemorgen. Zuster Julia, goedemorgen. Broeder John, goedemorgen. Mi brada Fukwata. Ik zie Siomara, goedemorgen. Henry, bless you, mante, mi brada. Brada Karil, good morning. Mama Shirley, good morning. Good morning, good morning to all of you. Stuur even snel een WhatsApp bericht op het nummer 875-5358. Mama Florence, goedemorgen. Armand, goedemorgen. Of Andrew, no? Goedemorgen. En zoals u weet, dan koppel ik altijd een titel aan mijn bemoediging. En de titel van vanmorgen is: wees gevoelig voor de stem van de Heilige Geest. Wees gevoelig voor de stem van de Heilige Geest. Ik hoop dat u notities maakt wanneer u luistert naar Radio Shalom, wanneer u programma's volgt. Toch, de bemoedigingen van de morgen wanneer Sabrina praat, zuster Michelle, ik. Het is altijd goed om dan voor uzelf terug te gaan, om even te overpeinzen. Maar ook wanneer u naar een prediking luistert in de kerk, om notities te maken. Wees gevoelig voor de stem van de Heilige Geest. Dat heeft u ook wel eens al gehoord in de gemeente bij u, de gemeente dat u bezoekt. En een spreker heeft dat zeker wel al gezegd. Het is niet iets nieuws, maar het is niet iets dat wij graag doen. We horen het wel, we weten het wel.

wel, maar doen we het wel? Zijn wij gevoelig voor de stem van de Heilige Geest? En wat betekent ik? Wat betekent het om gevoelig te zijn voor de stem van de Heilige Geest? Wat bedoel ik daarmee? Wanneer u, in het Engels zeggen ze vulnerable, toch? Vulnerable, ja. Gevoelig zijn, kwetsbaar zijn, gevoelig voor de stem van de Heilige Geest. Wanneer je gevoelig bent voor iemand, toch? Dan is het zo dat je houdt rekening. Je bent gevoelig. Ze zeggen als je lichaam gevoelig is, toch? Je huid is gevoelig. Het wordt snel beïnvloed. Je kan snel puistjes krijgen als je een verkeerde ding eet. Je bent gevoelig voor de regen. Je wordt snel ziek. Maar wanneer je gevoelig bent voor de Heilige Geest, de stem van de Heilige Geest, dat wil zeggen, wens aan Heilige Geest en fluister, dat je gelijk weet van, dit is de Heilige Geest. Met andere woorden, wees zo attent, wees zo aandachtig voor de stem van de Heilige Geest. Met andere woorden, spits je oor voor wanneer de Heilige Geest spreekt. Want weet u, mijn broeders en mijn zusters, wanneer de Heilige Geest spreekt, is het om u iets aan te leren? Is het om u te waarschuwen? Om u richting te geven? Het is om u te onderwijzen? Het is om u te bemoedigen, om u aan te sporen, om u te troosten, om u te helpen? En wanneer u dan niet gevoelig bent voor de stem van de Heilige Geest, dan we mis de zin die zie. Weet u, sinds ik echt in contact ben gekomen met de Heilige Geest, dan merk op dat de Heilige Geest echt een prater is. Ja, hij praat zoveel. Maar omdat hij van u houdt, Isabi, wanneer je, en ik hou ervan om deze voorbeeld aan te halen, omdat het gewoon al past in de relatie met God. Onze God is een sprekende God. Hij praat heel veel. We merken het in de Bijbel, zijn allemaal Gods woorden. Al de woorden die geschreven zijn, die zijn allemaal woorden geïnspireerd door de Heilige Geest. Ishi ofuru gado etaki. En even terug naar het voorbeeld. Is dat die idee van relatie toch? Wanneer je in een relatie bent. En vooral pas. Dan heb je zoveel te vertellen. Weet u, de Heilige Geest is, als het aan hem ligt, 1x24 uur verliefd op je. U bent zo kostbaar in zijn ogen. Hij houdt zo verschrikkelijk veel van u. Weet u, de Heilige Geest, Jezus de Zoon en God de Vader, die zijn ene. De praxeri asem fasi. Ze hebben één gedachte, ze zijn eenparig. Ze werken ook eenparig. Ze hebben één doel, één missie. En dat wil ook zeggen, Taki, als u zoveel waarde heeft in de ogen van de Vader, heeft u evenveel waarde in de ogen van de Zoon. Dan heeft u ook evenveel waarde in de ogen van de Heilige Geest. Waarom zou de Heilige Geest u zo graag willen helpen? Omdat hij van u houdt. En hij wilt u aanleren al hetgene aangaande hetgeen dat Jezus heeft gesproken hier op aarde. Lik van Jezus bij wakka, na precies zo aan leren voor jou voor ook te wakka. Lik van Jezus bij taki, na precies zo als santa je wan leren je ook toe van mustaki. Lik van Jezus e prakseri,
na precies so asanta yeye wan leer yo ook toe fu prakseri. Lek van Jezus, belibi. Precies zoals hij leefde hier op aarde, precies zo wilt de Heilige Geest ons ook aanleren om te leven hier op aarde. Om uiteindelijk op Jezus te lijken. Want zijn wij zonen en dochters van God, dan moeten wij ook leven als zonen en dochters van God. Maar dat gaat u alleen kunnen doen door de leiding van de Heilige Geest. En weet je dat onze geest een sprekende geest is? Hij is geen stille geest. Maar het probleem is, wij luisteren niet. Ik heb het gemerkt bij mijn dochtertje. Mijn dochtertje luistert wel, hoor. Maar ze luistert wel, maar af en toe, daar koppig. Jela. Papa zegt nee, je moet het niet doen. Je mag het niet doen. Je gaat niet klimmen, anders ga je vallen. Uiteindelijk, toch af wat doen. Maar ik heb je gezegd. Je luistert gewoon niet. Je hoort me wel, maar je luistert niet. En zo is het ook bij ons. Soms horen we de Heilige Geest, maar we luisteren niet. En soms is het ook zo dat we niet eens doorhebben dat de Heilige Geest spreekt. Waarom? Omdat we niet genoeg tijd nemen met de Heilige Geest. En une versta asanta yeye. We kunnen geen onderscheid maken tussen de stem van de Heilige Geest, onze eigen stem, en de stem van Satan. Want je hebt takru yeye ook toe, sa etak nangayu. Je hebt ook Satan zijn trawanter, die spreekt. En daarom is het goed om gevoelig te zijn voor de stem van de Heilige Geest. Waarom? Want als u niet gevoelig bent, dan gaat u onder de leiding beginnen te leven van andere stemmen, van andere geesten. En dat wilt u niet hebben. Want wat gaat dan gebeuren? U gaat dan verkeerde beslissingen maken. Ben je bedenkt dat de Heilige Geest betaki, na Satan betaki. Begrijpt u me? Het is zo van eminent belang. Het is zo belangrijk dat u gaat luisteren naar Gods stem. Het is zo belangrijk om te weten wat de Heilige Geest zegt. En hoe kan je dan zijn stem horen, vraagt u zeker. Begint u Gods woord te lezen. Johannes 14, vers 26 staat geschreven. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, toch, zal jullie alles leren en jullie herinneren aan alles wat ik jullie gezegd heb. En if you no sapsa masra Jezus ben taki, hoe gaat hij u dan herinneren? Is dat zo aan het herinneren, toch? Weer bijbrengen. Je weer laten weten. Reminder. Van, Jezus is betak. Dat is hè? Maar if Yusuf no besabi, if Yusuf no sab, zei Jezus betaki. Hoe gaat de Heilige Geest u herinneren? Utegimi. Leg me uit. Is niet mogelijk. Dus onze eerste stap is om tijd te nemen met de Bijbel. Om in de Bijbel te gaan graven. Om te weten wat de woorden waren van de Heer Jezus Christus. Zodat hij u de in onze situatie, dat de Heilige Geest tot ons kan spreken en ons kan herinneren van hetgeen dat Jezus had gesproken. En het gaat u ontzettend wijs maken. Geloof me, ontzettend wijs. Waarschijnlijk uw IQ, hij gaat stijgen. Er is geen andere. Ik ken mensen die niet naar school zijn geweest, maar omdat hun relatie met God zo sterk is, dat ze mannen en vrouwen zijn van wijsheid. Dus ik spoor u aan vanmorgen. Lek van Ode naar Wiki voor Pinksteren. Go in de Bijbel. Ga graven. Wilt u profeteren? Wilt u leren te profeteren? Moet u de Bijbel goed kennen? Want als je op Bigitaki, dan moet je weten van, dit slaat op de waarheid. Dit is Gods woord. Je gaat niet profeteren. Dan
kan je niet eens onderscheiden of het wel Gods woord is. Het is goed, het is belangrijk om Gods woord te kennen. Om gevoelig te kunnen zijn voor de stem van de Heilige Geest. Wees zo gevoelig voor de stem van de Heilige Geest. Wees zo dicht bij de Heilige Geest. Leef zo een nauwe relatie met de Heilige Geest. Dat zelfs wanneer hij fluistert. Sommigen van ons, de Heilige Geest moest voorbari. Zoals voor mij, oma Jering. Omdat we zo ver zijn van de Heilige Geest. Terwijl hij zo dichtbij is van ons. In ons is hij. En dan nog moet hij soms schreeuwen. Soms na door middel van aanrijding, dan pas weer arki. Door middel van ziekte, dan pas weer arki. Ja toch? Door middel van smaak dichtbij voor ons, lassie. Wanneer hij is overleden, dan pas willen wij luisteren. Maar het hoeft niet zo ver te komen, mensen. Wees gewoon gevoelig voor de stem van de Heilige Geest. Aksi masra tide mante tak masra. Make me sabi oteng you etaki. Leri me. Laat mij weten wanneer u spreekt. Maar laat mij ook weten hoe om te gaan ermee. Laat mij ook doen hetgeen dat u zegt. Want het heeft ook geen zin dat de Heilige Geest tot u spreekt. Maar u doet hetgeen niet. Dat hij zegt aan u. En hoe meer u gaat luisteren naar zijn stem, hoe meer hij gaat spreken. Hoe meer u hem gaat gehoorzamen, hoe meer geheimenissen hij aan u gaat tonen, want hij kan u dan meer vertrouwen. Johannes 16 vers 13. Maar wanneer de geest van de waarheid komt, zal hij jullie leiden, onze leidsman, in alle waarheid. Hij gaat u de waarheid tonen. Dan ga je niet meer geloven in de leugen. Want Satan is de leugenaar. Amo bigi tak tak na yesi. Tak walo dondo sani sani klop. En if you know de gevoelig. A stem voor Masra Jezus. A stem voor Santa Jeje. Dan ga je geloven al hetgeen dat Satan aan u zegt. Dat u niet geliefd bent. Dat u niet genoeg bent. Dat u niet geaccepteerd wordt. Dat u lelijk bent. Dat u geen waarde hebt. Al deze dingen zijn leugens van Satan. En if u nu dit gevoelig voor een stem voor een Santa Jeje, dan gaat u al deze nonsens gaan geloven, waardoor u gaat lijden in uw leven. De anas anogo boon in uw libi. Jezus. Ik hoop dat u vanmorgen deze boodschap mag horen. En dat u mag weten hoe belangrijk het is om Gods stem te kennen. Hoe kan je in een relatie zijn met iemand, maar je herkent de stem van de persoon niet eens? Zoals mannen om een jaar in de man draailibikba. Maar ze weten niet eens wanneer de Heilige Geest spreekt. Die asanta je etakito. Was aan een bronna in jou. Iets brandt. Je hebt een brandend gevoel. Je hebt was aan zei. Het blijft zich maar herhalen. Hij is in een loes en je moet het doen. Je moet het doen. Je moet het doen. Het is de stem van de Heilige Geest. En if je negeer. Als ten dat hij. Dan doen we zijn kampsa. Ik vertelde ook al ooit eens. Santa je betak na ngami fu bel wa man. Santa je tegen me bel aman. Met wat zei je me bel aman is hier? Nooit meer bel aman. Dan nu uit gewoon plotseling me bel. Santa je tak na ngami bel zo'n persoon, bel zo'n jongen. Met ik hè? Want dan moet ik mijn telefoon me bel aman gewoon uit het niets. Dan meer aan mij kree na telefoon. Maar ik kreeg naar telefoon. Maar dat boy in. Zij die bel me jong. Met dat boy me nog subschrijven. Maar dat gado zijn me voor belly. Maar dat zang. Dat gado zijn nu. Hij begon te huilen en te huilen. Met dat samsa jong.
Amant ak net net mi bo anga mi serefi boy. Mi bo kir mi serefi, mi no wan libi moro. Mami ak sik gado tak ef gado lop mi. Mek wan man bel mi. Mek wan son of wan doctor for you bel mi. Mensen, het is zo belangrijk om te luisteren naar de stem van de Heilige Geest. En wie weet, red je iemands leven. Wie weet, wordt iemand genezen. Wie weet, krijgt iemand een boodschap. De Heilige Geest wil door u gaan werken. Maar u moet zich kwetsbaar opstellen voor de Heilige Geest. U moet gaan luisteren naar de Heilige Geest. Amen. Ik ben over tijd. I'm very sorry. Sabite temi bigi taki sodan. Agers. De rempads voor mij zijn helemaal versleten. Goedemorgen nogmaals. Mijn naam is Ian Murasim en ik ben uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. The Morning Move. Wees gezegend vanmorgen en blijf afgestemd op Radio Shalom. We gaan even luisteren naar een reclamebreak en de dagtekst van vanmorgen. En daarna kom ik dan terug naar de WhatsApp-berichten. Dus stuur even snel uw WhatsApp-bericht op het nummer 875-5358. Tot zo.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, dinsdag 19 mei 2026. Heere, Gij zijt onze Vader. Wij zijn het leen. Gij zijt onze vermeerder. En wij allen zijn het werk van uw hand. Heere, Gij zijt onze Vader. Wij zijn het leen. Gij zijt onze vermeerder. En wij allen zijn het werk van uw hand. Jesaja 64, vers 8. Het leerwoord. Gij, o mens, wie zijt gij dat gij God zou tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen: waarom heb gij mij zo gemaakt? Nogmaals, gij, o mens, wie zijt gij dat gij God zou tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen: waarom hebt gij mij zo gemaakt? Romeinen 9, vers 20, het gezang.

0: heeft. Gezegende dag, lieve broeders en zusters. God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante als Griffy, wij zijn weer mee in de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier voor mijn phone chimboy ding. Dat ben ik wel haastig mee doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat, nummer 14.

Welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering van jouw eigen programma, Happy Kids. Ik hoop dat het heel erg goed gaat met jullie allemaal. Ik ben dominee Raphaël en ik ben er weer nog een keertje bij jullie om door te praten over heel belangrijk onderwerp. Weet je nog waar het om gaat? Een feest. Welk feest alweer? Ja, heel goed. Pinkster, het Pinksterfeest. En weet je, zoals je al eerder hebt gehoord, mocht je een vraagje hebben, mocht je toch iets willen zeggen, dan kun je ons altijd een appje sturen of misschien bellen op het nummer van Happy Kids. Dat is 840-1100. Ik herhaal het. 840-1100. Dus met een vraagje kun je altijd naar dit nummer appen of bellen. Wel nu, deze week praten we over een heel erg belangrijk feest. Het Pinksterfeest. En we hadden al gezegd dat eigenlijk voor het Pinksterfeest er iets heel bijzonders gebeurd is. Het is namelijk zo dat Jezus weer is opgevaren naar de hemel. En dat noemen wij hemelvaart. 10 dagen voor het Pinksterfeest vieren wij hemelvaart. En weet je nog in welk boek we hierover wat kunnen lezen? Welk Bijbelboek? Ja, heel goed van je. In Handelingen. In het boek Handelingen kunnen wij lezen over de hemelvaart en ook over Pinksteren. Wel nu, gisteren hebben we een Bijbeltekst geleerd uit Handelingen. Kan je die misschien nog heugen? Ja, heel goed. Handelingen 1 vers 8. Hey, jullie zijn zo flink, jongen. Jullie zijn echt flink. En wat staat daar weer in? Handelingen 1 vers 8 zegt: maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. En weet je wie deze woorden heeft uitgesproken? Ja, heel goed. De Heer Jezus. Voordat de Heer Jezus de hemel opging, sprak hij met zijn discipelen, met zijn vrienden, heeft gezegd: maar wacht, ik ga even weg, maar ik ga iemand voor jullie sturen, de Heilige Geest. En wanneer de Heilige Geest over jullie komt, gaan jullie kracht ontvangen, dan word je sterk. Hoe doe je wanneer je sterk bent? Ja toch, echt sterk. Nou, toen hij dat heeft gezegd, heeft hij ook nog een stukje erbij gezegd. En dat gaan wij vandaag ook lezen. Hij heeft dus gezegd in Handelingen 1 vers 8. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. En dan zegt hij verder: en jullie zullen van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Dus hij zegt: jullie zullen van mij getuigen tot aan de uiteinden van de aarde. Wat? Zo ver! Helemaal uiteinden van de aarde. Dus over de hele aarde zullen we getuigen van de Heer Jezus. Wow! Maar dat is echt bijzonder hoor. Is echt tof. Dus laat me even goed begrijpen. De Heer Jezus heeft ervoor gezorgd dat wij de Heilige Geest hebben gehad. En zo hebben we kracht gehad. Echt sterk geworden. En zo kunnen we over hem getuigen over de hele aarde. Maar weet je wat? Ik vraag me toch even af. Maar wat is dat nou precies? Getuigen? Wat betekent dat nou? Als de Heer Jezus nu gaat zeggen dat wij gaan getuigen van hem. Hè?
Wat is dat nou? Wat denk jij? Heel flink van je. Heel flink. Weet je, als je kijkt naar het woordje getuigen, eigenlijk betekent het letterlijk eerst, als je iets hebt meegemaakt, jij ziet het, jij hebt het gezien, jij hebt het meegemaakt, dan ben jij een getuige. Dan heb je het zelf gezien, je hebt het zelf meegemaakt. Dus dat is alvast het, de eerste tand ervan. Getuige, jij bent een getuige als je het zelf hebt gezien, als je het zelf ook hebt meegemaakt. Maar aan de andere kant, wanneer de Bijbel praat over getuigen, is het dat je het niet alleen gewoon gezien hebt, maar wanneer je het hebt gezien, ga je het navertellen. Ga je andere mensen vertellen wat jij precies hebt gezien. Wat jij precies hebt meegemaakt. Oh, wacht. Dus, de Heer Jezus praat dus over dat we moeten praten over wat we hebben gezien en wat we hebben meegemaakt met hem. Nou, dat is wel bijzonder. Dat is wel bijzonder. Ik denk dat de discipelen, zijn vrienden van Jezus, ze hadden zoveel om te vertellen van wat ze allemaal hebben meegemaakt over de Heer Jezus. Ze hebben gezien hoe hij zieke mensen heeft genezen. Ze hebben gezien hoe hij is doodgegaan, maar hij is weer opgestaan uit de dood en hij leeft. Voor altijd. Ze hebben gezien hoe hij zoveel zorgt voor andere mensen. Dus de discipelen hadden genoeg om te getuigen, om te vertellen over de Heer Jezus. Zodat andere mensen ook van hem konden leren. Wel nu, wij vandaag moeten dus ook gaan getuigen over de Heer Jezus. En hoe getuigen wij dan vandaag over de Heer Jezus? We gaan dus eigenlijk vragen, maar hoe heb ik de Heer Jezus in mijn leven gezien? Hoe maakt de Heer Jezus mij blij? Eigenlijk, elke keer wanneer we lezen uit de Bijbel over de Heer Jezus, getuigen wij alvast. Zo zien wij hoe de Heer Jezus werkt. Maar ook in ons persoonlijk leven. De Heer Jezus heeft ons een lieve familie gegeven. Right? Dat maakt ons echt allemaal blij. Nou, daar kunnen we van getuigen. Maar misschien zijn we ook een keertje echt ziek geweest. En dan voelden we ons niet goed en dan hebben we gebeden. En toen zijn we beter geworden, kunnen we getuigen van, de Heere God heeft me beter gemaakt. Of we waren een beetje nerveus voor een repetitie, gaan we het kunnen halen. Dan gaan we bidden, Heere Jezus, help me dat ik die repetitie haal. Ik ben een beetje nerveus. En wat zien we? We krijgen een cijfer en dat is een 8. Het is een hoog cijfer. Zo kunnen wij getuigen van hoe de Heere Jezus ook in ons leven werkt. Nu, ik wil aan jou vragen. Hoe heb jij de Heere Jezus in jouw leven ervaren? Wat heb je gezien in de Heere, in jouw leven waarbij je denkt, ik ben echt blij dat ik de Heere Jezus kent. Want dit heeft hij voor mij gedaan. Weet je, als je het ook even niet kan bedenken, mag je gaan en bidden en zeggen, Heilige Geest, help mij. Help mij om te zien hoe de Heere Jezus in mijn leven werkt. Zodat ik andere mensen ook kan vertellen over deze bijzondere, deze speciale Heere Jezus. Daarvoor hebben we de Heilige Geest gehad. Dat de Heilige Geest onze kracht geeft om te zien hoe de Heere Jezus werkt in ons leven. En ook om ons te helpen om andere mensen te vertellen over de Heere Jezus. Want, als ik jou nu zou vragen, als jij nu iemand zou moeten vertellen over de Heere Jezus, wat ga je allemaal zeggen? Of aan wie denk je, wie zou je heel graag willen vertellen over de Heere Jezus? Weet je, ik ben zo blij met de Heere Jezus in mijn leven. Ik ben zo blij dat
elke keer als ik bijvoorbeeld iets verkeerd heb gedaan, dat ik kan zeggen, boy, Heer Jezus, echt sorry hoor. Ik heb een fout gemaakt. Kunt u me vergeven? En weet je wat hij doet? Hij vergeeft me weer. Dat maakt mij echt heel erg blij. En ik wil andere mensen daar ook graag over vertellen. Van hé, hey, de Heer Jezus is zo lief. Dat ook wanneer we iets hebben gedaan dat verkeerd is. Als we naar hem toe gaan en zeggen sorry Heer Jezus. Dan gaat hij ons vergeven. Maar niet alleen vergeven. Hij gaat ons helpen om het beter te doen. Zodat we de volgende keer niet weer diezelfde fout maken. Ik vind dat toch zo bijzonder van de Heer Jezus. En dat maakt me echt, echt blij. Ik ben blij dat ik de Heer Jezus in mijn leven heb. En daarom eigenlijk elke dag wanneer ik wakker word, kan ik binnen en zeggen, jee, Heer Jezus, ik ben blij dat u in mijn leven bent en dat u mij de Heilige Geest hebt gegeven om te zien, hè, om te getuigen van hoe u in mijn leven bent, maar dat de Heilige Geest mij ook kan helpen om andere mensen te vertellen over hoe bijzonder u bent. En weet je, nog een laatste ding over getuigen, hè? Kijk, we hebben al gezegd, wanneer je aan het getuigen bent, is het dat je iets zelf hebt gezien. Je hebt de Heer Jezus zelf in jouw leven gezien, zelf in jouw leven ervaren. En getuigen betekent dus ook dat je andere mensen gaat vertellen over hoe je hem hebt ervaren in je leven. Maar weet je, we getuigen niet alleen met onze woorden, met wat we zeggen, maar ook met wat we doen. Als wij iemand anders gaan slaan of iemand anders pijn doen, dan getuigen wij niet met ons gedrag dat wij ook de Heer Jezus in ons leven hebben. Dus getuigen wil ook zeggen, hoe gedragen wij ons? Dus vandaag nemen we mee die tekst die Heer Jezus aan ons heeft geleerd, hè, in Handelingen 1 vers 8. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. En met de kracht van de Heilige Geest gaan wij dus getuigen. Getuigen en vertellen. Tellen wat Jezus voor ons doet in ons leven, met onze mond, maar ook met onze daden, met ons gedrag. En dat maakt ons echt, echt heel erg blij.

De Heer geeft ons deze dag, zodat we over hem kunnen getuigen en blij zijn. Ik wens jullie een fantastische dag toe, happy kids. Doei!

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. BOVA ontvangen door waarnemend president Rodriguez in Caracas. DC's geven prioriteit aan gezamenlijke aanpak wateroverlast. SEOB waarschuwt voor overheidstekorten en verzwakking anti-witwas aanpak. Times of Suriname schrijft vandaag BOVA ontvangen door waarnemend president Rodriguez in Caracas. De minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, Melvin BOVA, heeft onlangs een beleefdheidsbezoek gebracht aan waarnemend president van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, Delcy Rodriguez in Caracas, Venezuela. In het kader van het versterken van de regionale integratie en de Zuid-Zuid-samenwerking heeft minister BOVA op uitnodiging van zijn ambtgenoot een werkbezoek gebracht aan het Zuid-Amerikaanse land. De ontmoeting markeert een belangrijk moment in de verdere verdieping van de diplomatieke relatie en economische betrekkingen tussen Suriname en Venezuela. Beide landen spraken hun bereidheid uit om de bestaande samenwerkingsbanden verder te versterken en gezamenlijk te werken aan een agenda die gericht is op strategische sectoren van wederzijds belang, waaronder energie, landbouw, visserij, toerisme en educatie. Ook uit Times of Suriname lezen wij vandaag: DC's geven prioriteit aan gezamenlijke aanpak wateroverlast. Vertegenwoordigers van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening en diverse districtscommissarissen hebben op zaterdag 16 mei een bezoek gebracht aan verschillende gebieden die als gevolg van de zware regenval van de afgelopen dagen onder water zijn komen te staan. Tijdens de bezoek is uitgebreid gesproken met de buurtbewoners om inzicht te krijgen in de problemen waarmee zij dagelijks worden geconfronteerd als gevolg van de wateroverlast. Daarbij is gekeken naar mogelijke oplossingsmodellen om de situatie in de getroffen buurten structureel aan te pakken. Volgens districtscommissaris Wennis Vijfhoven van Paramaribo Zuid moeten de problemen dringend worden opgelost. Zij gaf aan dat de bewoners bereid zijn mee te werken aan oplossingen en benadrukte dat snel handelen noodzakelijk is. Kinderen kunnen niet zonder school blijven en mensen moeten ook in staat zijn om hun werk te bereiken. Aldus de districtscommissaris. Uit Starnieuws lezen wij vandaag: SEOB waarschuwt voor overheidstekorten en verzwakking anti-witwas aanpak. De Suriname Economic Oversight Board waarschuwt in haar nieuwste economische bulletin dat het land nog steeds kampt met ernstige structurele kwetsbaarheden binnen de economie en het overheidsapparaat. Vooral de aanhoudende overheidstekorten, de hoge staatsschuld en het wegvallen van belangrijke instituten binnen de strijd tegen witwassen en terrorismefinancieringen baren de organisatie grote zorgen. In het 28ste SEOB-bulletin wordt benadrukt dat de financiële positie van de overheid precair blijft. De primaire rekening van de overheid noteerde in november 2025 opnieuw een tekort van 511 miljoen, terwijl de totale staatsschuld nog steeds neerkomt op bijna 119% van het bruto binnenlandse product. Daarmee ligt Suriname ruim boven internationaal aanvaarde normen voor schuldenlast. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
2: A
0: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

Yes, we zijn weer live terug in de studio van 94.5 FM. Radio Shalom, your daily inspiration and not just radio. Het is momenteel 7:10 in heerlijke Suriname. Ik weet niet of het buiten regent, ik denk het niet. Het is wel een beetje bewolkt hier in Suriname. Maar voor vanmorgen heeft het nog niet echt geregend hier op Noord, laat maar dat zeggen. Welkom bij de tweede gedeelte van de Morning Move. We zijn er elke dag van maandag tot en met vrijdag van 6:00 morgens tot 8:00 morgens. Op de zaterdag hebben wij het programma Taki Fugro. Daar zal ik aanstaande zaterdag weer de presentator zijn en we zullen dan vervolgen met de studie dat wij gestart zijn afgelopen zaterdag. En dat is dus de Heilige Geest zelf. Mooi zo. Ik moet me verontschuldigen. Daarnet zouden we eigenlijk die WhatsApp berichten gaan lezen voor 5 minuutjes. Maar het is zodanig geprogrammeerd dat de Happy Kids dan om 10:30 begint. Ja, dus dan zullen we voortaan gewoon de WhatsApp-berichten tegen deze tijd gaan lezen. Er zijn een aantal WhatsApp-berichten binnengekomen en ik ben jullie ontzettend dankbaar voor degene die nog geen berichten hebben gestuurd. Jullie mogen het nu nog sturen. Het is 7:11, dat wil zeggen dat we ongeveer nog 50 minuten hebben voor de Morning Move. Voor degenen die pas erbij zijn aangeschoven, welkom bij dit mooie programma. En wie is gezegend terwijl je zo luistert naar Radio Shalom? Straks om 7:30 ga ik dan een herhaling doen van de boodschap voor degenen die het gemist hebben. Ga ik hem even herhalen. En dan hoop ik wel dat u dan de boodschap ontvangt en dat u hem door kan vertellen aan andere mensen. En andere mensen mag zegenen en bemoedigen daarmee. Yes. Terwijl we zo dan die WhatsApp berichten gaan lezen, laten we even een poko afdraaien van Moses Bliss. Even checken. In de flow. Nogmaals een hele goede morgen.

bericht sturen op het nummer 875-5358. Je mag ook bellen op het nummer 422-650. Ja, misschien zegt u, hey, de bemoediging van morgen heeft me geraakt. En ik wil heel graag erop reageren. Dan mag je dat doen door te bellen of door te appen. Nogmaals, het appnummer is 875-5358. En het nummer waarop u kunt bellen is het vaste lijn 422-650. De groetjes aan al de tehuizen, de kindertehuizen, de bejaardentehuizen, maar ook de ziekenhuizen, hè. Ik weet niet als Leandro luistert, maar als je luistert, mijn brada, heb een gezegende dag. Terwijl je zo in het ziekenhuis bent, weet dat we je in gebed denken. Zo, we beginnen met zuster Cindy. Een hele goede morgen aan zuster Cindy. Zij is de eerste die een WhatsApp bericht gestuurd heeft voor vandaag. En dat was dus tegen 5:07 morgens. En zij zegt, goedemorgen broeders en zusters. Galaten 5 vers 22 uit het boek Vertaling. Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. We worden allemaal beheerst door krachten van buitenaf. Als we beheerst worden door de wet, zijn we al veroordeeld omdat we die niet kunnen volhouden. Als we beheerst worden door de zonde, worden we vernietigd door onze eigen slechte daden. En als we beheerst worden door de Heilige Geest, produceren we het soort vruchten dat hier wordt opgezomd. We hoeven geen angst te hebben als de Heilige Geest ons beheerst. Hij bezit ons niet tegen onze eigen wil en behandelt ons ook niet als een robot. No, it's in I do. Aina Pokufi Boy. Make it

Ja, dus Cindy, dankjewel voor je WhatsApp-bericht. En heb een gezegende dag. Dankjewel voor jouw Bijbeltekst. Uitgelaten 5 vers 22. Waar er gesproken wordt over de vrucht van de Heilige Geest. En we vervolgen met de WhatsApp-bericht van onze broeder John. Joyo Citro. Nee, Joe Citro, geen Joyo Citro. Joe Citro. Shalom Lobby Wang, te wanyun de broko, te gigado tangi, wanyun de, wanyun blessi, Lobby en Odi. Yami brother John, one blessing mounting out to you. Me body one

En Siomara Baag, die heeft ook een app gestuurd. Tegen 6:10. Goedemorgen, gezegende dag. Ik ben lekker opgestaan door de genade van God. Groetjes vanuit Geiersvliet, Ossozeestraat. Prettige werkdag voor u. Blessed day, groetjes van Siomara Baag. Goedemorgen, Siomara. En dankjewel voor jouw WhatsApp-bericht. En groetjes vanuit de studio van Radio Shalom. Heb een gezegende dag vandaag. Terwijl je zo luistert naar Radio Shalom. Mijn broeder Henry die zegt, gezegende morgen broeder. Witte Kriki is altijd van de partij. God bless you, Henry.

Ja, en dat was dus Henry met zijn WhatsApp bericht. We gaan door met Brada Karil. Goedemorgen broeder Ian, streaming plus radio is 100. TKD, bemoedig Unu. Bless us all in Jesus' holy name. Ja, broeder Karil. One blessed day ook to you. Take a day, sweetie. En mama Shirley die heeft ook een WhatsApp bericht gestuurd. Blessings, broeder Ian. Welgelegen is wakker. Ik ben ready voor de bemoediging. Uitzending via de radio is prima. Dat is dus om 6:15. Dankjewel, mama Shirley. En ook to one blessed day, Gio. Goedemorgen, goedemorgen, mama Shirley. Goedemorgen. We gaan verder met, laat me zien, ik zie Armand, MC Andrew, oké, loud en clear, zegt hij gewoon heel kort. Broeder Armand, mooi zo. Oh, waarschijnlijk reageerde hij op de vraag van, is de uitzending prima en zo. Ja. Mama Florence, die zegt good morning, gezegende dag voor u en werk prettig. Hey, mama Florence. Odi, odi, mama Florence. Een gezegende dag ook voor mama Florence. Ja, en Cornelie die zegt een frisse morgengroet. Ook een frisse morgengroet voor u. Opinions. Opinions. Opinions. En zuster Danielle, onze lieve zuster Danielle, die zegt blessie, we hebben genade ontvangen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Danielle. Dankjewel voor je WhatsApp bericht. En we waarderen echt al die WhatsApp berichten die gestuurd worden. Dus als je WhatsApp bericht nog niet gestuurd heeft, doe dat toch even snel via het nummer 875-5358. 875-5358. En als u wilt bellen, mag dat op het nummer 422-650.

0: opinions.
1: We krijgen een telefoontje binnen, even opnemen. Ja, goedemorgen, welkom in de uitzending. Hallo? Ja, hoort u ons? Oh, die heeft neergelegd. Oké. No problem. U mag altijd nog appen op een nummer 875-5358. En u mag bellen op 422-650. En dan gaan we door met die WhatsApp berichten. We hebben net gelezen van zuster Danielle. We gaan over tot zuster Diane. En zij zegt, goedemorgen broer, blessie, Charlesburg is wakker en dat was om 6:15. Goedemorgen zuster Diane, goedemorgen. Even kijken, wie hebben we nog meer? Zuster Wendy. Zuster Wendy die zegt, bonjour, bonjour broeder Ian. Ja, bonjour, bonjour zuster Wendy. Comment allez-vous? Comment ça va? Comment ça va? Comment est la nuit? Bonjour, bonjour broeder Ian. Frans Guyana is ready for shalom. Dat was dus om 6:16. Ja, bonjour. Dankjewel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, zuster Wendy. Hey, wacht, die zuster Wendy, bij leer me was dat niet, hè? In het Frans. Wacht, mijn lezing even. Wacht hier, hè?

Oh ja, mevrouw. Ataki, dus God zegen, hè. Que Dieu vous bénisse. Dat wordt ook God zegen. Que Dieu vous bénisse. La papa Frans zegt dat ook wel veel zuur, toch?

Zo, we kregen een WhatsApp bericht binnen zonder naam. En dat geeft ook niet. En de persoon zegt: Shalom, uitzending is helder. Ready voor de bemoediging. En dat was dus ook om 6:15. We kregen een appje van Brother Dennis. We hebben een appje gehad van Brother Dennis. Goedemorgen, broeder Ian. Meerzorg is al wakker. Broeder Dennis. Dat was 6:17. Ja, goedemorgen, broeder Dennis. Ik hoop dat u nog luistert. God bless you, bogo bogo. En mama Evie die zegt lieve groetjes.

En wie mag niet missen? Sowieso mama Julia. Mama Julia, Carto di Cromo uit leiding 11. Die zegt, morning brada, leiding 11, luister naar uw bemoediging. Wees gezegend, livestreaming is helder. Prijs God, God is goed, halleluja. Ja, mama Julia, dankjewel van harte voor uw WhatsApp bericht. En mogen de Heer u ook zegenen vanmorgen? Nog een appje binnen van zuster Menig Vient. Goedemorgen, wees gezegend, shalom. Familie, blijf Jezus daar. Kom eens, ja. Familie, blijf bij je. Oh, familie, blijf bij Jezus. Daar zijn wij veilig. Mensen, leestekens zijn heel belangrijk. Maar een hele goede morgen ook aan onze lieve zuster Menig Vient. En geniet van de uitzending. Een fijne luistertijd.

0800-875-5358 is het nummer waarop u kunt appen. En als u wilt bellen, mag u dat doen op het nummer 422-650. U mag bellen om te groeten, om te bemoedigen, om te feliciteren. Uw pokoes mag u aanvragen straks om 1 uur wanneer we straks weer live gaan tijdens de happy hours. We krijgen een appje binnen van Mariska. Wauw, prijs God, want hij is zo goed. Bedankt voor de bemoediging, bro. Echt. God bless you en alle luisteraars van Radio Shalom.

En we kregen een appje binnen van Curenda. Een hele mooie app trouwens. En die zegt: goedemorgen, hoe gaat het met jullie allemaal? Ik heb een vraag. Hoe Radio Shalom Suriname te steunen? Niet alleen met gebed, maar ook financieel. Wauw. Dus hoe kan ik geld overmaken voor steun? Graag hoor ik AUB hoe of wat. Alvast bedankt en een blessed day toegewenst. Odi Q uit Almere, Nederland. Is toch prachtig, man. Curenda, ik ga een appje voor je sturen straks. Ik ga even vragen wat de rekeningnummer is van Shalom. En dan mag je daar zo je euro's, je dollars, je, ik weet niet of je SRD hebt. Dan mag je dat gaan storten voor ons of overmaken. Maar ook voor degenen die geïnteresseerd zijn, die op het hart hebben van hey, me want steun Shalom. Want weet je, we zijn een non-profit organization. We maken geen winsten als zodanig. Dus om de zaak draaiende te houden, hebben we financiën nodig en we hebben jullie hulp nodig. Dus bent u als Curenda, wees als Curenda. Of is Curenda, Curenda. Sorry hoor, zuster, als ik uw naam verkeerd uitspreek. Maar one blessed day, Curenda.

En mijn broer Leandro die heeft ook een app gestuurd. Morning bro en alle luisteraars. Laten we de Heer zoeken nu hij zich nog laat vinden. Every day is special and have a purpose. Ook al begrijpen we niet alles of niet altijd alles. Vertrouw op de Heer en wees een instrument voor zijn koninkrijk. Soso Lobby, ik heb een prachtige getuigenis voor de happy hours later. Mooi zo, mooi zo, mooi zo. Je mag het ook nu vertellen hoor, Leandro. En dan weer tijdens happy hours. Maar ook toe, Leandro, een blessed day. Ik bid dat je spoedig weer naar huis mag. Bij je kids en je vrouw. Want het is echt niet leuk om in het ziekenhuis te blijven.

Een appje van Muriel Annie. Een gezegende dag aan de hele Shalom familie. Groetjes, Muriel Annie. Ja, ook een gezegende dag aan u allen. Nee, allen, aan u allen. Ik bedoel, aan u, zuster Annie. One blessed day, you.

En broeder Brian Gayadar, die zegt helder geluid, de melkcentrale is sinds 5:30 wakker. Ik zie ons mensen als een klok en de Heilige Geest als onze batterij. Zonder batterij kan een klok niet werken. God bless you, u allemaal, Santa Yeye.

0: Ik vind het zo'n grappig voorbeeld. Ja, hoor, als mensen zijn als een klok. Die zeggen, broeder Brian. Ja, Michimradabotak, je bent een bim-bam-klok. Is er nog een bim-bam-klok? Goedemorgen en welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen.
0: Dag mama Sintja, hoe gaat het met u?
1: Het gaat goed.
0: Amen.
1: Ik zou korte getuigenis willen geven.
0: Ja, we luisteren.
1: Ja, dus verleden week, ik sport even, want die honden toch in het apart problemen.
0: Aha.
1: Maar in ieder geval, alles is opgelost. Gadoboen.
0: Okay.
1: Gadoboen. Mm-hmm. Ik had mijn poort, die heeft een stuk zinkplaat daarachter. En dat, ik weet niet hoe het komt, dat die stuk, die hoek van die zinkplaat was een beetje naar de lucht. Dat die opa doorhoog. Mm-hmm. Een dame naast, ze had me even geroepen, dan ben ik gegaan.
0: Yeah.
1: Dan ben ik geluisterd, oké, dan ben ik weer teruggekomen. Maar toen ik met haar terugliep, heeft dat ding me gestoken vlak, broeder. Dus ik heb zoveel spatadders op mijn voet, want mijn moeder had dat ook toch. Dus
0: mm-hmm.
1: precies tussen die twee spatadders zo. Is het daar gegaan, broeder, en ik ging God prijzen.
0: Mm.
1: Ik zeg, Heer God, u bent groot. Want als het die spatadder had gekregen, kan die me zo weer tak moeren, broeder.
0: Mm.
1: En de duivel heeft dat gemunt op, maar Jezus is en blijft die over binnen.
0: Amen, amen.
1: Ik zeg, hij gaat me nooit begeven, nog verlaat. Hij is altijd met mij.
0: Ja.
1: En ik prijs God daarvoor, broeders en zusters, die luisteren, vertrouwen op de Heer.
0: Mm.
1: Als je tot hem roept, hij is een grote God. Hij luistert. Ik ben al jaren ook alleen hier in een huis.
0: Mm.
1: Maar hij bewaart me. Hij beschermt me elke dag. Hij zorgt voor mij.
0: Yeah.
1: Nooit kan ik zeggen wie dan Nyang of wie dan niks voor Nyang.
0: Yeah.
1: Gado de wa biggie gado. Prijs te hebben dat. Ook met de Ian. Gado bless you.
0: Dank je wel.
1: Mijn bediging was machtig hoor.
0: Yeah.
1: Ja. Heer Heilige Geest is altijd met mij.
0: Yeah.
1: Ik had het al getuigd. Hoe hij in mijn leven kwam.
0: Yeah.
1: Ik was gewoon voor gebed gegaan. Omdat ik voor... Ik kon niet slapen.
0: Mm.
1: Maar toen ze voor me hebben gebeden op Slootwijk, kwam de kracht van God zo op me. En ik wil gewoon in tongen te spreken.
0: Mm.
1: Zoals ik het nagevraagd had.
0: Mm-hmm.
1: Dus God is een grote God.
0: Amen.
1: Als je die honger hebt en die verlangen hebt naar de Heer Jezus,
0: mm-hmm.
1: naar het geven van Hem is om op Hem te lijken,
0: mm-hmm.
1: dan gaat God je het geven. Maak een foto, we zijn mensen in het vlees.
0: Ja.
1: Een vlees en tak toe. Maar een geest, hij is belangrijk. We moeten corrigeren mm-hmm. wat fout is.
0: Gado
1: de wa boom gado.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben blij met moeder Ian ook. Gado de wa biggie gado. Hij gebruikt dus maar verlijk van Awan. Gado de wa biggie gado. Prijs de Heer.
0: Wat
1: zegen u allen.
0: Yes. Dag mama Sintja.
1: Dag moeder Ian.
0: Ja, en dat was mama Sintja met haar getuigenis. Ja, ik bid voor meer getuigenissen. Ik bid dat meer mensen de vrijmoedigheid mogen nemen om God te eren door middel van getuigenissen. En dat u kunt bellen naar Radio Shalom 422-650 is het nummer. Dus als u een getuigenis heeft, hou het niet voor uzelf, Anokiyu. Maar het is voor een ieder. Zodat ons geloof opgebouwd mag worden. Ik ken gevallen waarbij mensen naar een getuigenis hebben geluisterd en ze tot bekering zijn gekomen. Dus onderschat uw getuigenis niet. En Marion Kortram, die zegt, goedemorgen. We danken de Heer voor zijn genade dat wij een nieuwe dag hebben gezien. En daarom leggen wij het elke dag weer in zijn handen. Met de zekerheid dat alles dat in zijn handen gelegd wordt, veilig geborgen, beschermd en gezegend is. Lieve groetjes van Marion Kortram. Ja, Marion. Misschien Marion, is Marion. Ik plag u. Ja, dank u wel, zuster Marion, voor uw WhatsApp-bericht. Wangado, bless you day.

0: Ja, en Leandro heeft een WhatsApp bericht gestuurd. Oké, ik hoor lezing, want nou een lange bericht. Oké, ik kan nu niet bellen. Moet ik het in zijn stem doen? Nee, wacht dat niet doen, denk ik. Leandro zegt, ik kan nu niet bellen, omdat ik mijn kamergenoot niet wil storen. Die slaapt nog. Maar ik begrijp nu waarom ik langer moest blijven. Want die heer die me is komen joinen in de kamer waar ik ben, is geen christen en is heel erg ziek. Toen ik hem zag, wist ik meteen dat ik werk heb. En gisteravond was het raak. Ik heb hem mogen leiden tot de Heer en met tranen in de ogen heeft hij de Heer aangenomen. Mijn hele negatieve stemming veranderde in blijdschap en begreep dat ik om hem langer moest blijven in het ziekenhuis. Hij is aan het dialyseren, maar hij heeft de Heer nu in zijn leven en het zal nu alleen maar beter gaan met hem. Hij voelt zich immer ook anders sinds het gebed. Wauw, is je toch? Zie hoe onze God werkt, no? En soms dan weer denk je dat, hé, maar waarom dit, maar waarom dat? Maar wanneer God bezig is, dat is eigenlijk moeten we geen vragen stellen. En gewoon doen van, Heer, als u het heeft toegelaten, dan zal ik meegaan met uw stroom. En zie je wat er gebeurt, want Leandro was een beetje teleurgesteld gisteren. Omdat hij eigenlijk gisteren naar huis moest gaan. Hij dacht dat hij gisteren naar huis mocht gaan. En de dokter zei toen ineens van, nou, we moeten je langer houden, want het is bla bla bla bla bla bla bla. Maar dit is dus eigenlijk de reden waarom God het had toegelaten dat hij langer moest blijven in het ziekenhuis. Alleen zodat hij iemand tot de Heere kon leiden. Jeva God heel rokono. Hé, prijs de Heer. Dank u wel, Jezus. Ja man, er is feest in de hemel. Ja, maar ik heb wel rare ervaringen. Want ik was ook in 2019 was ik ook in het ziekenhuis. En ik werd opgenomen in RKZ. Maar daarna moest ik naar AZ. Want ze zouden me daar we zouden dan een operatie daar doen. Bij AZ. Maar er was eigenlijk geen plek op de afdeling. Er man poot me in een camera naar iemand die mentaal, psychisch niet in orde is. Boy, en het was geen fijne tijd. Het was helemaal geen fijne tijd. Die man, allemaal met Pura Macrossi, hij was helemaal naakt. En ik zei de zuster van, zuster, ik wil niet hier zo in de kamer slapen met die man. Is een beetje is onveilig, mijn man. En de zuster zegt, ja, maar meneer Murasim, we hebben geen andere plek voor u. En ik was toen ongeveer, ja, hoe oud? 20, 18 jaar? Oor mee bij de jongen. Maar in ieder geval. Het was zo erg. Dat deze man. Hij begon te rennen door het ziekenhuis. Loon. Gewoon. Manting. 3 euro manting. Mijn heren. Ik zuster. Bari. Glenn. Kom hier. Glenn. Meneer Glenn. Ik dacht, boy, sipsam, die op mijn ei. Dan zie je dat Glenn. Hij loon door de gang. Zonder kleren. Rent. Glenn. Zo. Da man lonko in a camera, dan bari mitagwai. Mitag sister, sister help sister. Hey milon nga mi hair infuse milon we. Dus ik heb nare ervaringen. Gelukkig Leandro jij niet. Maar dit is na true story. Je mag die mensen van AZ vragen. En dan ben ik Karmiet ook, Bix, Koarki. En dan praat hij met zichzelf zo luid, amai lafanga man schreefie. Stoorde, maar ik kon niet eens slapen, jongen. Uiteindelijk, de man ben ik misschien in de camera, man. De man taya man nama anu zo, en toch nog, minus af van maako lusa san, jare. Come on. Maar ja, het is nog steeds The Morning Move.
1: I have decided to follow Jesus.
0: En zuster Astrid die zegt, goedemorgen broeder, uitzending is prima. Ik ben wederom bemoedigd, vooral waar u sprak over hoe de stem van de heilige... Hey, mensen, ik moet een herhaling doen, een recap eigenlijk. Wie vergeet dat eerst aan dat hij... En ze zegt verder, vooral waar u sprak over hoe we de stem van de Heilige Geest kunnen herkennen. De zuster van daarnet heeft een mooie vraag gesteld. Want soms zijn er mensen die willen doneren. Zou u dat misschien kunnen doorgeven hoe wij dat kunnen doen? Groetjes van Astrid. Blessings, broeder. Ja, klopt. Ik moet eigenlijk een papiertje hier hebben met de gegevens, jongen. Non-stop. Het was er, hoor. Minus apago.

God zegen allemaal. Bedankt voor de bemoediging. Amen, broeder Leandro. What the enemy meant for evil, God is turning into good. Dat is van zuster...

Ewella Fatorino. Het was toen niet grappig hoor. Hai, om eens mij zijn lachende poppetjes. Goedemorgen, dank Jezus broeder dat u weer kerngezond bent ontslagen. Ja, maar ik heb trauma. Ik wil niet meer in het ziekenhuis gaan van Weeke Glen. Glen, boy Glen toch. Dus, sabi kopsa, ik keerde me om, hè, want hij lag aan de linkerkant van me. Dus eigenlijk tegenovergestelde, nee, niet tegenovergestelde, aan de linkerkant. Want onze bedden waren hoe zeg je het, zo naast elkaar, maar was natuurlijk een gap, toch? Anders na one baby, minuut, zegt dan, man, one baby, oké. Maar dan dus, ik keek naar de andere kant, naar de kant van de raam. En hij was tegen de muur. Dus dan met Luku Aram en ik keek naar buiten en pot mijn erpies, want hij stoorde. Met pot mijn erpies en dan met Arki Poku. Wel, laten we nou die Miriketak mogen dringen op tien, so, dus dan met draai. Wel, Glen stond letterlijk vlak voor me, dus met draai. En mij nange amasking kotak na 30 centimeter verwijderd afstand. En die man was volledig naak. Sami no barito. No. Na gospel mi be arki. Hey, mi jump of abiri. Toch mi no jump of abiri. Echt traumatisch, boy mensen. Nooit meer mi wangoi atozo. Met ek boy Sam, mas rasai wang leer mi na ngasandizi. Wat moet ik leren hieruit?

0: forgive the culture. We heal the sick.
1: Sister Gladys is in its kunnen. Ja, nou wat getuigenis nou wat ervaren is aan mij. En nou wat getuigenis drabbe. Het is een traumatische ervaring. Ja, God is goed. Wat een mooie getuigenis van broeder Leandro. Zuster Gladys die zegt, God is goed. Aan alle luisteraars een fijne dag. We danken de heren voor zon en wind vandaag. We hebben genoeg regen gehad. Ja. Want is de jongen play one bal? Ik had bijna 20 mensen uitgenodigd om te komen voetballen gisteren bij Torarica. En er zijn van die 20 maar 8 mensen gekomen gewoon om te zeggen van, oh, alleen. Hey man, Isaac. Hey. En eigenlijk, dan zouden we zouden eigenlijk 100 SRD per man, zelfs minder dan 100 SRD, moeten betalen. Maar omdat 8 mensen maar zijn gekomen, dat, oe, moesten we meer dan 100 SRD, 200 SRD moesten betalen. Dus eigenlijk, ja, inderdaad, vanaf alleen morgen even hier, naar mijn mening. Maar ja, God bepaalt, God bepaalt. Samantha, no? Hoever Gemerts, die heeft ook een WhatsApp bericht gestuurd. En zij zegt, mensen denken dat ik nu gek ben. Ik lach alleen hier in het verkeer. En dat is de bedoeling. Laten we even gaan naar de reclamebreak en dan kom ik terug bij u met de recap, de bemoediging en met de rest van de WhatsApp berichten. Tot zo.
2: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of

Bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.

0: Yes, we zijn terug. We kregen een telefoontje binnen. Ja, goedemorgen. Ja. Welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
1: Ik heb een getuigenis.
0: Ja, we luisteren.
1: Zo, broeder sprak over ziekenhuis, hè?
0: Ja, klopt.
1: Dus het was zo. En mijn dochter kent iemand, weet je. Mm. Ik bedoel een mattie, weet je. Mm-hmm. In Nederland. Maar iemand vertelde dat zeg, ja, hij is erg ziek. Mm-hmm. Kan dat nog maar aan nog halen of zo. Mm-hmm, mm-hmm. Maar daar is ze naar me toegekomen bij het einde. Ze noemde de kamer mel. Mijn elkaar is manier.
0: Ja, ja.
1: Bijvoorbeeld, B is ziek. Kan je voor hem bidden? Mijn patiënt, mijn gado. Bidden, maar wat. Zo zie ik het ervan. Altijd wanneer er wat is, de kamer voor begin.
0: Ja.
1: Om een long story short te maken, ik heb gezegd: oké, dan bel, we gaan bidden. Bel hem hoe begin. Maar toevallig heeft ze gebeld. Toen hij belt, dat is dat ding gesprongen naar de camera. Ik zag hem, hij lag, misschien door onder een machine. Ik dacht, maar laten we dat boy nou een biggie gado weer dineren, maar abra. Hij lag, ik heb gehoord dat misschien aan het halen, want wat we hebben gewoon, die meisje, ik heb gezien van, nou een ernstig zijn niet. Dus dan lag hij. Plotseling hij sprak, maar ik kon niet praten. Alleen maar pijn bij kerm. Dus dat begonnen we te bidden. Ik ging peggy mijn lange tori potamasra aan. Ik heb ook een andere nek van me gebeld. Zeg, help. Oké, ze is gekomen. Hoe begin je een PC? Maar later, ik keek naar hem, want het was video call. Hè? Yeah. Dus daar keken we. Plotseling zagen we dat een jongen de stil met. Dus op een gegeven moment, mijn patiënt, mijn we hebben gehoord. Ik geloof, mijn begin aan abribe, mijn weet je, als mens, je ziet als mens doen. Plotseling stil, geen beweging. Toen vroeg ik aan mijn dochter, Dus dat keken we, mijn dochter tegen me, kijk Mel, je hebt gebeden, kijk wat de Heer doet. Niets is gebeurd. Dus dat zaten we weer look, want het is video call.
0: Yeah.
1: Maar plotseling, en zagen we van dat hij op jompo dat biggie bari taki. Waar ben ik? Waar ben ik? Dus dat kieken we. Dat biggie taki was ver weg. Waar ben ik? Daar hebben we, begreep gelijk dat Masra Mering. Weet je? Aki zei totale bevrijding. Echt. Precies zo begon hij te doen dat hij begint dat hij was ver weg. Dus laatst was hij in Suriname, dan heeft hij me gebeld dat hij met een moeder naar Dora gebed viel met mijn talibieren. Met hij zei dat nee, aan om mij door roken, naar Gado door roken. Dus wat ik wil zeggen, ik heb broeder, over de gevallen die is toch, mijn afvoer een getuigenis, maar wat ik wil zeggen. Mijn wangi wan bemoedigen ook toen naar de gemeente. Nu leven we in de laatste dagen, der dagen. Zo, dat binnen de gemeente, om eerlijk te zijn, kijk, we getuigen, we getuigen. Maar wansan, ik doe de ronde ook in de gemeente. Zie je jaloezie, achis voor jaloezie. Achis voor jaloezie, de valk in de gemeente. Kijk, te idoro wat level toch, te smashitaki, ik wil de leiders, met begin de leiders, dat te de sitak bepaalde sma op een gave in de kerkie. Hoe gide sma a gelegenheid met de gro. Jarusu is de self of sang bediening. Bepaalde sma dat bepaalde sma nee wan do moro wan da watcho. De werkie tegen me. Anga alla saka fasi me wan tak tegen de leiders. Tak toosje wan sma de in de gemeente, de leider geven de sma in de gemeente. Toosje wan sma op een talent, uno werk als maar tegen, omek als maar go voor. Want na zo doen dat de gemeente Hebreeën uit, if om zegen als maar uit van de wansani, zegen uit, uno mek jarusu, broko de gemeente, desma etrasma, erake teleurgesteld, de gwe, liep de gemeente na een boom boom talent, sma san de vol, sa masra echo breuk. Trouwens, liep desmas do in bangi desap tak desma a boom boom. Masra gide talent, boom boom gaaf. Maar ja, Lucy, en me ku hordes ma me begwanga alasa ka fasi to shiwansa na ten obbo fa leham uno me ka geisfu ja lucitek abra omdat we geleide dat we hordes ma tegen na begi me begi wanna sansa e gebeur bena alleham to shiwansa ma e gro u britina ngasma u gasma ka lika ne mek adusa masra putna ineng na nga alasa ka fasi met tegen de leiders. Toosjes ma e gro. Vooral de umas ma de leider geven de sma. Sa ab de vrouw. Want soms te luku afeantina de umas ma e roko got mit de man.
0: Yeah.
1: U bemoedig hoe man taboensani. De wans egi leiding.
0: Yeah.
1: U ne goda we got tak tegen. Fu horas ma of werkas ma tegen. U bemoedig de man. Wa misata masrei gebruik vrouwen.
0: Yeah.
1: Maar ook to te luka geval fu Eva de yeshitaki te luke ook to fu ana Samson de yeshisa umas makando mine har umas mane ma me power utaki te u de enda gemeente umang abbedining u power de me de lette bunata bes kaput de wasa ab talentif gro dat mi want taki ek heb nog veel mana sagano potata mi atime taki uno wero ku sref tige moro in de gemeente u bou makandra op want ano wants ma no mo ma leido of one group alasma unom luku tak dis na buskondre dis na hindistan of dis na ningre of dis na moksi masra e gebruik alasma uno trekke buskondres ma for of ningres ma of hindistan ma gado ap alasma nodig de sandat ne konfu gado a eenheid masra na wan gado fu eenheid da pepio god de vader god de zoon en god de heilige geest na begi me begu tak uno chade so sandis racisme kom bina asani tak buskondre ningre na de wandati dat wil de ek doorgeve broeder
0: no dank u van harte. Ja, en God bless you. Dank u wel.
1: Ja. Ja. Ja.

Jesus, the King of Kings. Ja, en dat was... Hey, ik ben de naam vergeten. Saul. Ik weet niet, was het Mel, no? Mel? Zuster Mel, we moeten ook elkaar een zuster Mel. Ja, maar het is er 4 voor 8. Eén ding dat ik wil zeggen is... Ik geloof niet dat jaloezie een geest is. Maar het is een werken van het vlees zelf, hè. Na Yusrefi. Weet je, in de Bijbel zegt het ook. Dat de eigenschap is van onze eigen ik. Van het vlees zelf. Dus je hem kruisig aflees eigenlijk gewoon. Maar dat is heel mooi. We gaan moeten afronden. Ik doe even snel een recap. Vanmorgen hebben we gesproken over de stem van de Heilige Geest. Het gevoelig zijn voor de stem van de Heilige Geest. En waarom het zo belangrijk is om gevoelig te zijn voor de stem van de Heilige Geest. Ik kreeg nog een telefoontje binnen, maar ik kan niet meer opnemen. Het is al te laat, mensen. Daarom in actie Uno, te wanbel, ubel, ubel vanaf Sibiuru. Ja, dus het is super belangrijk om afhankelijk te zijn en gevoelig te zijn voor de stem van de Heilige Geest. Omdat de Heilige Geest ons wilt leiden. De Heilige Geest wil ons dingen aanleren. Hij wilt ons aanspreken. Hij wilt ons aansporen. Hij wilt ons bemoedigen. Hij wilt ons de weg wijzen. En hij wilt dat we gaan lijken op de Heer Jezus Christus. En als we dus geen gehoor geven, als we niet... gevoelig zijn voor de stem van de Heilige Geest, dan zullen we gevoelig zijn voor andere dingen. Gevoelig voor onze eigen vlees, maar ook gevoelig voor stemmen van andere geesten. Want u saptak ano santa yeye wande, maar natakru yeye de ook toe. En in plaats van geleid te worden door de Heilige Geest, zullen we ons laten leiden door onze eigen ik of door een ander geest. En vergeet niet, onze Heilige Geest is een sprekende geest. Hij spreekt. Wat we alleen moeten doen is gewoon luisteren. Une arki to um arki. We moeten relatie hebben met de Heilige Geest. Dus dat was het zo een beetje. We gaan even naar de rest van de WhatsApp berichten. Ferouche die zegt: hi bij jou broeder, wat een ramp. Met lachende poppetjes. Ja, zij praat nog steeds over die ervaring dat ik heb gehad in AZ met Glenn. Ja, en een appje gestuurd. Moeder Ian, er is ook gisteren gebeden voor Suriname en God heeft het weer bewezen. Zuster Lila, die zegt: goedemorgen broeder Ian. Laten wij niet lijden door de zintuigen. Laten wij ons niet laten leiden door de zintuigen, maar door de geest van God. En word hervormd van uw denken. Gezegende werkdag broeder, door zuster Lila. Ja, zuster Lila, dankjewel van harte. Zo, mensen, we zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. Het is 1 voor 8. Dus ik wil u groeten. Dank u wel voor het luisteren naar Radio Shalom. Blijf afgestemd op 94.5 FM. Your Daily Inspiration and Not Just Radio. We zijn straks weer terug in de uitzending live. Dus blijf maar afgestemd en geniet nog van de rest van de uitzending. Middag, God bless you. En we love you. Nangatulubi fumas raisa. Bye bye. Ciao ciao. En mwah mwah.

0: Het is 8:00.
1: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
0: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Goedemorgen luisteraars, u hoort dominee Diana de Graven en dit is het programma Een Goed Begin. Gisteren lazen wij uit het evangelie van Lucas en we concentreerden ons op hoofdstuk 5... waar Jezus aan Petrus zei, je zal visser van mensen zijn. Vandaag lezen we ook weer uit het evangelie van Lucas. Maar we gaan naar hoofdstuk 14 en we lezen vanaf vers 25 door tot en met vers 33. Lucas 14, vers 25 tot en met 33. Alles verlaten om Jezus wil. Vele scharen reisden met Jezus mee. En toen hij zich omkeerde, zei hij tot hen: indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neer om de kosten te berekenen of hij het werk zal kunnen volbrengen? Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had en het werk niet kon voltooien, allen die het zagen, beginnen hem te bespotten, zeggende: die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien. Of welke koning die tegen een andere koning wil optrekken om met hem tot een treffen te komen, zet zich niet eerst neer om te beraadslagen of hij in staat is

met 10.000 man iemand te ontmoeten die met 20.000 tegen hem optrekt? En zo niet, dan zendt hij, als de ander nog veraf is, een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn. Tot zover de versen 25 tot en met 33 uit Lucas 14. Alles verlaten om Jezus wil ons thema. Vangen van mensen, gij zult mensen vangen. Die woorden die we hier horen uit de mond van Jezus, analectie, zijn zwaarwegende woorden. Jezus geeft hier aan, luister, als je mij wil volgen, als je een discipel van mij wil zijn, ga je alles achter moeten laten. En hij gaat zo ver om te zeggen, jezelf. Dus je ego. Je grootheidswaanzin. Je hoogmoed. Je trots. Je zal jezelf ook achter moeten laten. Wil je een discipel van mij zijn als je zegt dat je achter mij aankomt? Je zal je zo nederig als nederig en nederig moeten opstellen. Als je je kruis niet draagt en achter mij komt, kan je mijn discipel niet zijn. Als je jezelf ook niet achterlaat, kan je mijn discipel niet zijn. Dus sap nanga saye biging. Te taki miwa volg Jezus. Heer Jezus, kom in mijn hart. Heer, ik wil u volgen, u dienen. Weet waarmee je begint. En dan haalt hij twee voorbeelden aan. Amman zei dat mogen bouwen of zo. Dan heb ik een berekening. Een offerteboom. Ja? Een begroting, nee, klopt. Dan helaas aan een man baabou. Het is altijd een doorn in mijn oog geweest. En nog steeds om te zien hoeveel onafgemaakte woningen er staan. Begroeid, overwoekerd. Men is begonnen met de bouw en men kan daarmee niet verder. Ik heb altijd gezegd, en u mag het me kwalijk nemen, maar ik blijf hierbij, dat is zonde. Beginnen met iets en het niet afmaken. En Jezus zegt, men gaat je bespotten. Men gaat over je praten. Dat is niet goed. Maar je werkt het in de hand. Natuurlijk, er kunnen situaties zijn welke jij niet in de hand hebt gehad. Maar weet waarmee je begint. Als je achter Jezus aangaat, weet dat je een kruis te dragen hebt. Niet in die zin waarin zo vaak over kruisdragers wordt gesproken. Van ieder huisje heeft zo'n kruisje. Wat we daarmee bedoelen is dat iedereen wel wat te verduren heeft. Iedereen heeft te maken met ziekte of met tegenslag. Overal komen we het tegen. Niemand is daarvan gevrijwaard. Ook de heiligste onder de heiligen niet. Iedereen heeft wel wat te verduren. We komen steeds weer mensen tegen. En het gaat nooit iemand helemaal altijd voor de wind. We hebben het over een kruis dat je niet zelf opneemt. Integendeel, niemand kiest ervoor om jicht te hebben. Niemand kiest ervoor om reumatiek te hebben. Niemand kiest ervoor om kanker te hebben. Niemand kiest ervoor om een hartinfarct te hebben. Jezus heeft dit niet voor ogen als hij het heeft over je moet je kruis dragen. Jezus denkt
aan de haat van medemensen aan verdrukking en vervolging aan martelingen aan folteringen terwille van het evangelie. Dat is een kruis. Dat is je kan het van je afgooien. Maar een kruis van ziekte of een beperking kan je niet van je afgooien. Dus achter Jezus aangaan en je kruis dragen, dat doet geen mens, omdat hij niet anders kan. Dat doe je alleen omdat je het wil. Omdat je je daartoe geroepen voelt. Jezus volgen, lieve mensen, gaat niet zonder pijn en moeite. Sma mofo odena yu tapu, sma ai odena yu tapu. Hebben we het ervoor over? Hebben we het ervoor over om uitgelachen te worden? Hebben we het ervoor over om ouderwets gevonden te worden? Hebben we het erover om achteruitgesteld te worden? Om misschien zelf opgepakt te worden, veroordeeld, gemarteld, gedood te worden, terwille van Jezus en zijn koninkrijk. Kan je dat opbrengen? Wil je dat opbrengen? Jezus zegt, weet waaraan je begint. Die massa was groot. Vele scharen reisden met hem mee en hij keerde zich om en hij zei, indien iemand tot mij komt en niet haat. En dan noemt hij je ouders, je vrouw, je kinderen, je broers, je zussen. Als je zelfs je eigen niet haat. Daar kan je mijn discipel niet zijn. Kan je dat opbrengen? Weet waaraan je begint. Als je mij wil volgen, zegt hij, weet waaraan je begint. Hij zegt niet, blijven jullie weg. Hij zegt, gaan jullie naar huis. Hij zegt ze alleen waar het op aankomt. Wat je kan verwachten. Hij roept ons tot navolgers. Hij roept ons niet tot meelopers. Navolgers. Te zijn zoals hij is. God roept ons mensen tot de daad. Het werk wacht, treed dan aan. God roept ons om vissers te zijn van mensen. Om mensen te vertellen over al Gods werken. En niet denken, als ik dat doe, dan gaat het allemaal goed gaan. Dan mi bedje gespreid. Dan mi passie kring. No, yoshi, Aladdin struikelblok. Daarover gaat het hier in dit gedeelte. Wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan mijn discipel niet zijn. Oh, Hebi! Maar God opent hart en oren, opdat wij in geloof zijn roepstem zouden horen, voor andere stemmen doof. Gods woord, God mensen aan om zonder te verzagen het smalle pad te gaan en stil het kruis te dragen achter de heiland aan. Er zijn vele mensen die een kruis dragen achter Jezus aan. Er zijn vele mensen. We kunnen alleen maar vragen om volharding en goede moed. Dat ze omstraald worden door het licht van Pasen. Maar dat ook wij

0: voor het Koninkrijk van God. Ik wens u een hele fijne dag. Tot morgen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppelteken Reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Navio.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Mijn naam is Clyde Cambridge en ik ben verbonden aan de Noorderstadskerk van de EBG als liturg en predikator. En ik ben blij dat ik vandaag weer met u mag gaan duiken in Gods woord. Vandaag is dinsdag 19 mei 2026 en ik hou u de dagteksten voor. Het dagwoord is gehaald uit Jesaja 64 vers 8. Heere, u bent onze vader. Wij zijn het leem. Gij zijt onze formeerder en wij allen zijn het werk van uw hand. Heere, gij zijt onze vader. Wij zijn het leem. Gij zijt onze formeerder en wij allen zijn het werk van uw hand. Jesaja 64 vers 8. En het leerwoord uit Romeinen hoofdstuk 9 vers 20. Gij, o mens, wie zijt gij dat gij God zou tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tegen zijn boetseerder zeggen, waarom heb gij mij zo gemaakt? Nogmaals, dit dagwoord uit Romeinen 9 vers 20. Gij, o mens, wie zijt gij dat gij God zou tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen, waarom heb gij mij zo gemaakt? Het lied dat ons is gegeven bij deze dagteksten is gehaald uit ons gezangboek, IBG gezangboek 466 en daarvan de coupletten 1 en 4. Heer, buig gij mij zoals het graan dat neerbuigt in de morgenwind. Zo voor de adem van uw geest buigt gij in oogmoed ook uw kind. Heer, buig gij mij, maak uit het leem dat anders toch geen waarde heeft, een vat voor uw dienst geschikt, verbroken, maar waar gij in leeft.

Sinds afgelopen zondag overdenken we enkele onderwerpen die zijn gehaald uit het gebed dat Jezus zelf ons leerde. Het gebed dat we noemen het Onze Vader. En eergisteren zagen we dat we God als Vader mogen aanroepen en dat het voordelen voor ons heeft. Gisteren ging het over het Koninkrijk van God. Of laten we zeggen, Gods wil in ons leven. En vandaag gaan we verder met een derde regel uit het Onze Vader. We lezen uit Matthäus hoofdstuk 6, vers 11. En de schriftlezing is heel kort. Nog korter dan de voorgaande dagen. Matthäus 6, vers 11. Geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons vandaag ons dagelijks brood. Opvallende woorden in deze zin zijn. Deze zin uit het Onze Vader. Geef ons heden ons dagelijks brood. Opvallende woorden zijn heden, dagelijks en brood. Bij elk van deze woorden willen we even stilstaan vandaag. Heden. Oud woord voor vandaag. Weet u, als mensen willen we altijd zekerheid hebben. Oan de zeker. Een slogan van een van onze verzekeringsmaatschappijen is: zeker is zeker. Dat is een menselijk ding. Onze toekomst willen we van tevoren goed geregeld hebben. We hebben de kans van tevoren als aan dat moet zitten. Want dat brengt ons tot rust. Maar leven uit Gods hand is iets anders. Leven uit Gods hand is een leven in afhankelijkheid. En zeg maar, het is een leven dat met geloof te maken heeft. Hier in deze tekst uit het Onze Vader zegt de Heere Jezus Christus: geef ons heden ons dagelijks brood. Hij zegt niet over morgen, overmorgen, volgend jaar, over 5 jaar. Heden. Hij leert ons te kijken naar wat God nu doet en te vertrouwen op wat hij later gaat doen. De Israëlieten in de woestijn, toen ze zo hun tocht maakten van Egypte naar het beloofde land, kregen elke dag manna van de Heer. Elke dag kregen ze manna. Maar ze mochten het niet bewaren tot morgen. Dus elke dag mochten ze oprapen, verzamelen voor die dag. Er was niet zoiets als van, weet je wat, ik weet ook niet als die mannen morgen op dezelfde manier gaat smaken, maar dus ik ga deze alvast verzamelen en bewaren voor morgen. Dat is zeker. Nee. De Heer zei: verzamel voor vandaag. Voor heden. Niet voor morgen. En zij die het toch hebben geprobeerd, kwamen tot de ontdekking dat Tamara amana pori uit. Dus God had zelfs een voorzorgsmaatregel ingebouwd. Dat men echt zou verzamelen voor deze dag. Heden, vandaag, mochten die Israëlieten eten, verzamelen hoeveel ze wilden. De zaken van morgen moesten ze aan de Heer overlaten.
De zekerheid van morgen moesten ze aan de Heer overlaten. God is een God die gaat voor afhankelijkheid. Niet voor onafhankelijkheid. U weet, in deze wereld willen we onafhankelijk zijn. Landen willen onafhankelijk zijn. Baas in eigen huis. Anderen willen baas in eigen buik. We willen onafhankelijk zijn. En misschien daarom hebben veel mensen problemen om serieus christen te zijn. Of überhaupt christen te willen worden. Want God is een God van afhankelijkheid. Hij leerde die Israëlieten, verzamel die mannen voor vandaag. Ga niet sparen. Ga niet proberen zekerheden te gaan ontwikkelen voor morgen. Omdat je denkt dat God misschien je gaat overslaan. Of misschien het niet op een goede manier gaat laten aflopen. Je moet vertrouwen. Dat is de betekenis van die heden. En geef ons heden ons dagelijks brood. Het zegt niet dat we niet met God mogen praten over de toekomst. Het zegt niet dat we in dit leven geen voorbereidingen moeten treffen voor de toekomst. Maar het zegt wel dat die toekomst in jouw gedachten, in jouw ziel, in jouw geest moet het zijn. Mijn toekomst is in Gods hand. Ik kan voorbereidingen treffen, maar mijn toekomst moet afhankelijk zijn van God. Op de eerste plaats. Een ander kernwoord dat we in deze tekst tegenkomen, is het woord dagelijks. Epiosion, en ik hoop dat ik het goed uitspreek. Epiosion is het originele Griekse woord dat stond in die originele tekst daar van het Nieuwe Testament. En dat vertaald is geworden. Epiosion. De vertalers hebben dat woord vertaald met dagelijks. Het is een woord dat nergens anders in de Bijbel voorkomt. Nergens anders komt het voor. Alleen in die Bijbeltekst. En daarom was het voor de Bijbelvertalers een hele uitdaging. Om de juiste waarde, de juiste gewicht van het woord tot uiting te brengen in het Nederlands. In ieder geval geeft dat woord iets aan dat nodig is. Iets dat absoluut essentieel is. Dat is, wanneer we denken aan dit woord dagelijks brood, het is vertaald met dagelijks. Maar het geeft aan iets dat echt serieus nodig is. De vertalers hebben gebruikt dagelijks. We hebben dat dagelijks nodig. Eten hebben we dagelijks nodig. Het is belangrijk. Het is essentieel. Dat brood hebben we dagelijks nodig. Maar dat woord, dat Grieks woord dat daar zo staat, stond in de originele Bijbeltekst. En dat nergens anders in de Bijbel wordt gebruikt, geeft eigenlijk aan iets dat absoluut noodzakelijk is. Maar dit woord zegt iets van het volgende woord, brood. Dagelijks zegt iets van brood. Dat noodzakelijke gaat over dat brood. Laat ons gaan naar het brood. Het valt me op, wanneer we kijken naar het woord brood in deze Bijbeltekst, in deze zin van het Onze Vader, valt het me op dat
De Heere Jezus Christus ons niet leert bidden. Geef ons vandaag ons brood met fijne boter, steek, vruchten, dessert en koffie gold, etcetera. Nee, hij leert ons bidden voor wat nodig is. Brood is brood nodig. Hij leert ons bidden voor wat nodig is. Dat brood is nodig. Maar waarmee het opgediend wordt, dat laten we aan de Heer over. Als het brood met pindadokung wordt, of brood met worst, of brood met zoutvlees, dat laten we aan de Heer over. Wij bidden voor het essentiële. En dat is wat de Heer Jezus Christus ons hier leert. Bid voor het essentiële. Laat dat andere over aan onze Vader. In welke vorm hij het gaat geven, laat het over. Hoeveel hij gaat geven, laat het over. Wanneer hij het gaat geven, laat het over. Door wie hij het gaat geven, op welke manier, laat het over aan de Heer. Hiermee, wanneer we dit zo bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Dan vertellen we aan God dat we geloven dat hij in staat is om ons het nodige te geven. Nu. Dat wat we nu nodig is. We bevestigen bij hem. U bent in staat om het te geven wat nu nodig is. U bent in staat om te bepalen wat nu nodig is voor mij. Zelfs ik ben niet in staat om goed te bepalen wat nu nodig voor me is, Heer. Maar ik weet dat u het beter kunt bepalen dan ik. Want wij mensen, vanwege het feit dat we heel graag zekerheid willen hebben en dingen zo heerlijk, gemakkelijk enzovoorts willen hebben, kunnen we een heleboel dingen zien als essentieel. Als noodzakelijk, als nodig. Maar door zo te bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Zeggen we aan de Heer, u kunt een betere onderscheiding, u hebt betere onderscheiding. Wat ik nu nodig heb. En ik ben bereid te accepteren datgene dat u voor mij hebt beslist, dat nu nodig is. Ook al had ik meer verwacht, ook al vind ik dat ik meer geld nodig heb eigenlijk, ook al vind ik, ja, dat ik die lening van de bank wel had moeten krijgen. En dat u kon het voor mij hebben geregeld, Heer, niet is alleen ik. Ook al vind ik dat ik nu niet een bromfiets, maar een auto nodig heb. En ik vind, Heer, u kon het niet. Ik accepteer wat u me geeft. Want u hebt die discernment gemaakt. U hebt die afweging gemaakt. Dit is nu nodig voor uw zoon Clyde. Dit is nu nodig voor uw dochter Helga. Dit is nu nodig voor uw andere zoon, Jurgen. En u hebt dat gegeven. Wij bevestigen door zo te bidden dat God in staat is goed genoeg te zorgen dat we het nodige krijgen. Dat hij in staat is om te bepalen wat echt nodig is. Als u dat niet aan de Heer wil zeggen, moet u misschien dit gedeelte van het Onze Vader niet bidden. Of misschien dat heel gebed niet bidden. Want ik ga u zeggen, het is niet een versje, die Onze Vader. Het is een heel geladen gebed. Er wordt heel veel tegelijkertijd gezegd aan God. Je geeft God heel veel toestemming als je dit gebed bidt. Heren,
U kunt beter bepalen wat ik nodig heb nu. En wat ik zie dat u me geeft, dat is wat u nu nodig vindt voor mij. En ik accepteer het. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dit deel uit het Onze Vader leert ons naar God kijken als de juiste bron voor alles wat we nodig hebben. Dus elke keer als we bidden, geef ons heden ons dagelijks brood, dan zeggen we eigenlijk zoiets als: Heere, u weet beter wat ik nu nodig heb. En dat is wat u me geeft. Voor morgen maak ik me niet druk. Want ik weet, u hebt uw plan gereed. Amen.

0: Laat ons met elkaar bidden op deze dag. Vader, dank u wel dat u ons leert bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Heren, en we willen die statement maken. Soms een beetje beefy, heren, want we houden van zekerheid. U kent uw kinderen, u weet hoe we zijn. U weet hoe we als mensen zijn, u loopt zekerheid. Maar heren, we willen u zeggen dat we erkennen, accepteren en we bevestigen het. U bent beter dan wij in staat om te bepalen wat we nodig hebben. Heren, en we zeggen aan u, we accepteren wat u als nodig hebt aangemerkt in ons leven. Wat u ons geeft als te zijn het nodige vandaag. Soms zijn we een beetje ontevreden, Heer, omdat we bedenken travasie, wat er meer verwacht, wat iets anders verwacht. Vergeef ons, Heer. Help ons. Help ons. Te accepteren dat wat u ons geeft als te zijn het nodig. En soms geeft u ons meer dan wij zelf hadden verwacht. Ook omdat u vindt dat dat nodig is. We zeggen u daarvoor dank. We zeggen dank, Heer, dat u het op u wil nemen om ons van het nodige te voorzien. Dat u die verantwoording wil nemen om voor ons te zorgen als uw kinderen. Dat het niet gewoon aan ons is overgelaten. Maar dat u die verantwoording neemt. Dank u wel hiervoor, Vader. In Jezus' naam. Amen. Ik ben Clyde Cambridge. En ik vond het fantastisch.
1: Het is 9:00.
2: Hallo, ik ben Birdie. Ik hou van Harry Potter.

0: Schlullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn gesloten. Oh ja, if je suku aan presie, ik kan horen aan feest, we zet je kong. Speciaal die de smadati u op apart privécamera pe je kan horen je visa. En terwijl je geniet, we zet aan nyang voor bless je tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
3: Thank you, cause you keep on blessing.
4: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
5: Zranazani, Naskip, Navio.
6: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. Parbode duikt in haar kofferverhaal achter de realiteit van drive-by shootings in Suriname. Wie zijn de daders? Wat zijn de patronen? En wat heeft de DNV ermee te maken? Verder, ex-medewerkers vertellen het verhaal achter de crisis bij SLM. Heeft het allemaal nog wel zin? En DNA-voorzitter Michael Adien spreekt in een interview openhartig over zijn carrière, zijn vijanden en de onrust binnen de NDP. In ons themadossier lees je alles over migratie. Van Cubanen en Haitianen in Suriname tot Surinamers in Fiji en Javanen in Coroni. Dit alles en nog veel meer in Parbode Magazine. Voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
7: Op maandag 24 november 2025 organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een geweldige celebration night.
8: Een avond vol muziek, samenzang en nog veel meer.

0: het Surinaams Bijbelgenootschap presenteert aan u het programma SBG On Air. Luister elke dinsdag om 9 uur 's morgens en vrijdag om 4 uur 's middags naar dit mooie programma, waarbij wij in verband met het 60-jarig bestaan van SBG leuke prijsjes weggeven. Dus wees afgestemd en luister naar Radio Shalom 94.5 FM. SBG, 60 Years of Impact.
1: Goedemorgen met Julaika, hier van het Surinaams Bijbelgenootschap. We zijn weer bij jullie in de uitzending met het programma SBG On Air. Het is vandaag dinsdag 19 mei en ik ben weer verheugd om hier met jullie te zijn en dit programma te doen. Hopelijk hebben jullie heerlijk geslapen. Voor degenen die aan het werk zijn, wens ik een hele fijne werkdag. Bent u thuis of elders, ook een gezegende dag aan u toegewenst. Ik ben samen met mijn collega Raitsa.
2: Goedemorgen iedereen, ik ben Raitsa en ik ben ook vandaag weer bij u in de studio om het programma SBG On Air te presenteren. Vandaag zijn we ook weer hier met wat informatie voor u, maar natuurlijk ook wel enkele prijsjes. Dus als u vandaag weer een prijsje wil winnen, blijft u dan afgestemd op Radio Shalom.
1: Ja, klopt helemaal. Vorige week dinsdag hebben we hele leuke prijsjes kunnen weggeven. Het was gezellig. We hebben gezien dat mensen hebben gebeld, geappt. We hebben niet zoveel prijsjes vandaag. Dus luistert u goed wanneer de vragen komen, zodat u in aanmerking kan komen voor een prijs. Vandaag zullen we het een beetje anders doen. We hebben enkele projecten, activiteiten op komst. Dus blijft u afgestemd. We gaan nu even luisteren naar een geweldig lied.

0: Zo, we zijn terug. U mogen genieten van een mooi liedje. Vandaag gaan we praten over een van de opkomende activiteiten die eigenlijk wordt georganiseerd door Stichting Wijd Mij Lammeren en het Surinaams Bijbelgenootschap, die ondersteunt ook bij de organisatie. Het gaat namelijk om het Nationaal Kindergebedsdag. Dit jaar wordt het gehouden op zaterdag 30 mei. En het is van 10 uur tot 1 uur. Het wordt gehouden in gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. Het is bestemd voor eigenlijk alle kinderen vanaf 4 jaar tot 14 jaar. En als u graag uw kind wil laten deelnemen aan het Nationaal Kindergebedsdag, kan dat via Stichting Wijd Mij Lammeren. Er is een WhatsApp nummer. Zie ik, als jullie kan me even daarmee helpen. Ja, terwijl jullie dat zoeken, gaan we even door. Het wordt elk jaar georganiseerd en het thema van dit jaar is: Ik ben het licht voor Suriname. De kinderen gaan dus interactief bezig gehouden worden. Er zijn workshops. De kinderen krijgen een korte inlichting over het onderwerp waarvoor ze gaan bidden. En dan mogen ze gezamenlijk bidden met elkaar.
1: Ja, helemaal. Zoals Raïssa zei, kunt u zich registreren of u kunt uw kind registreren via het WhatsApp-nummer 89-45-345. Nogmaals, 89-45-345. En registratie is mogelijk tot 5. Een individuele kind mag u ook registreren. Als ik even een recap mag doen van vorig jaar, ik was zelfs daar. En ik vond het zo geweldig dat kinderen... Soms denk ik van, hey, kinderen kunnen bepaalde dingen niet. Of je onderschat kinderen vaak genoeg. Maar wat ik heb gezien, hoe kinderen aanroepen tot de Heer, hoe ze bidden. Het was echt, voor mij was het heel mooi om te zien. En het moedigt jou als oudere persoon ook aan om de Heers aangezicht te zoeken. En kinderen op jonge leeftijd te leren hoe ze dat moeten doen. Dus voor ons land Suriname vooral is dit heel erg belangrijk. Daarom wil ik u aansporen, aanmoedigen om uw kinderen deel te laten zijn hiervan. Het gaat ze alleen maar betere burgers maken in de toekomst. Weet u wanneer ze bepaalde stappen moeten ondernemen, wanneer ze keuzes moeten maken, dan weten ze waar ze als eerst moeten gaan. Voor leiding, voor raad. Dus ja, registreert u uw kind, registreert u uw zondagschool of uw kinderclub. En we maken er een gezellige, geweldige gebedsdag van. Ja, Raïssa?
0: Ja, dat klopt helemaal. Wat ik ook nog even wil toevoegen ten aanzien van de registratie. Het aantal is eigenlijk beperkt. Ik denk dat we het houden op ongeveer 300. Ja. 300 kinderen. Ja. En er zijn al een heleboel registraties binnen. Dus als u graag wil dat uw kind deelneemt, wil ik u vragen om vandaag nog te appen naar Wijd Mij Lammeren of te bellen. Zodat uw kind ook kan deelnemen. Het is goed dat kinderen van

Dus registreert u zich. Als u de flyer nog wil zien, het nummer nog wil zien, mag u op de Facebookpagina gaan van Stichting Wijd Mij Lammeren, maar ook van Surinaams Bijbelgenootschap. En daar zal u alle informatie zien over het Kindergebedsdag. Yes, we zien jullie daar. We zien alle lieve kinderen. En we gaan samen bidden en roepen tot de Heer.

Zo, we hebben het net gehad over het Nationaal Kindergebedsdag. En u mag dus tot 25 mei uw kinderen registreren. Vanaf de kinderen vanaf 4 jaar tot 11 jaar. En zoals we eerder in de uitzending hadden gezegd, hebben we vandaag ook weer prijsjes. De eerste vraag, of ja, de vraag die ik nu ga stellen, is voor het winnen van een leuke mok dat speciaal is gedrukt met, met ons 60 jaar logo. Oké, de vraag luidt als volgt. Wie heeft de meeste boeken geschreven in het Nieuwe Testament? Nogmaals, wie heeft de meeste boeken geschreven in het Nieuwe Testament? U mag appen naar het nummer van Radio Shalom.

0: Zo, so, onze telefoon is rood gloeiend. We hebben een heleboel antwoorden binnen gehad op de vraag. En we wensen dat we ieder zo een leuk prijsje konden geven. Maar helaas zullen we maar één persoon van deze vraag eigenlijk... Ja, één persoon kan maar de winnaar zijn. En de eerste persoon die heeft gereageerd op deze vraag met het juiste antwoord... en dat is de apostel Paulus, is mevrouw Carla. Mevrouw Carla, u bent de gelukkige winnaar van een mok, een SBG 60 jaar mok. Hartelijk gefeliciteerd. We maken verder contact met u om uw prijsje op te halen. Ja, zo. Blijf jullie afgestemd, we hebben straks nog een leuke vraag, toch Raïtza?
1: Ja, klopt. Misschien was deze vraag te makkelijk.
0: Ik denk dat het makkelijk was, want er zijn een heleboel antwoorden binnengekomen. Voor de andere mensen die hebben gereageerd, bedankt voor uw reactie. Misschien kunt u straks nog een prijsje winnen. Dus wees afgestemd.
1: Yes.
0: Ja. Oké. We hebben nog een project op komst voordat we naar de volgende vraag gaan. Wil ik toch even praten over onze eerstvolgende project. Eigenlijk is het een project waarmee we zijn al bezig met de voorbereidingen. En in het begin van dit programma hebben we al een beetje erover gesproken. Dat is het empowering. Vorig jaar zijn we geweest naar de districten Komowene, Paramaribo en Wanica. Daar hebben we enkele scholen aangedaan en jonge kinderen voorzien van zo'n schoolpakket. Je kon de vreugde aflezen van hun gezichten. Ze waren heel erg blij met zo'n pakket. En velen hebben aangegeven dat ze niet zeker waren dat hun ouders het komend schooljaar een tas voor ze zou kunnen kopen. Dus ze vonden het geweldig. En ze hebben ons hartelijk bedankt. Maar we willen ook degene bedanken die hebben gesponsord. Die dit mogelijk hebben gemaakt voor deze kinderen. Want zonder jullie donatie zou dit misschien niet mogelijk zijn. En een beetje over dit jaar, Raïtza. Welke districten zullen we aandoen dit jaar?
1: Dit jaar staat op het programma Saramaka, Koroni, Nikeri, maar ook het binnenland.
0: Ja, we willen naar het binnenland gaan, want we willen die kinderen ook niet vergeten. Ze behoren ook tot de jongeren van Suriname, dus we willen het binnenland aandoen. Ons doel is dit jaar 2000 schooltassen. We streven dat doel na om 2000 schooltassen te verstrekken en kinderen blij te maken, kinderen nieuwe hoop te geven waarbij ze misschien dachten van hey, komend jaar moet ik misschien met mijn oude spullen naar school en dat zouden ze niet zo leuk vinden. En natuurlijk kunnen we dit niet alleen. Dus als u op uw hart voelt dat u deze kinderen wil ondersteunen, als u ervan overtuigd bent dat deze jonge kinderen van jongs af Gods woord moeten meekrijgen in de opvoeding, dan wil ik u aansporen en aanmoedigen om dit project te ondersteunen. Hoe kunt u dat doen? Maakt u contact met het SPG via mail at info@Suriname Bible Society, biblesoc.org of via ons WhatsApp nummer 8846993. En u krijgt daar meer informatie over hoe u kunt doneren.
1: Ja, dat klopt helemaal. Zoals Julijka het zei, dit jaar hebben we gepland om 2000 schooltassen te verstrekken. En we vertrouwen de Heer dat hij zal voorzien in alles dat wij nodig hebben om dit project tot een succes te maken. Maar daarvoor hebben we natuurlijk uw hulp nodig. Om zoiets te organiseren kost het natuurlijk heel veel geld. Ook organisatie. We zijn heel vroeg begonnen met de organisatie. En we hebben eigenlijk ook nog niet alle fondsen binnen.
0: Klopt. Ja, maar we vertrouwen de Heer, zoals Raïtza zei. Weet u wat het is als als je op de gezichten van de kinderen afleest hoe blij ze zijn, los van het feit dat ze een schooltas krijgen. Maar wanneer ze een Bijbel zien, wanneer ze die Bijbel zien, dan zijn ze zo verheugd en het is zo onverwacht. Want in de meeste gevallen worden schooltassen verstrekt door verschillende organisaties. Maar het verschil dat wij willen maken is dat we Christus willen presenteren aan deze kinderen. En dat maakt hun harten ook heel erg blij. Dus ik wil u bemoedigen om deel te zijn hiervan. En ook te participeren, ook te geven. Hoe klein dat ook, alles is welkom. We stellen geen bedrag vast wat u kunt geven, maar alles is welkom. Maakt u gewoon contact met ons en we kunnen dit tot een geweldig project maken. Ja, gezien we praten over kinderen, willen we jullie even laten luisteren naar een mooi kinderlied, een gospellied, gezongen door kinderen, bespeeld door kinderen. En dit mogen jullie ook verwachten op de Nationale Kindergebedsdag.

0: Ja, we zijn weer terug bij u in de studio. Hopelijk heeft u genoten van dit lied. En zoals ik zei, tijdens het kindergebed zag, zult u ook zien hoe kinderen lof prijzen, hoe ze aanbidden. En het zal allemaal alleen door kinderen geschieden. Het geheel prijsteam, de muzikanten, alles zal in handen zijn van lieve kindertjes. Ja, we hebben ze net ook gesproken over onze Empowering project. Empowering Guardians of Tomorrow project. Blijf ons volgen natuurlijk. We zullen u op de hoogte houden via social media. Terwijl het project gaande is, zullen we updates plaatsen. Dus blijft u ons volgen. En nogmaals, wilt u ook deelgenoot zijn hiervan, dan mag u ons contacten als u donateur wil worden. Het volgende is de Bijbelmaand. Zoals u weet is de maand oktober bij het Surinaams Bijbelgenootschap bekend als de Bijbelmaand. En elk jaar hebben we in deze maand, de maand oktober, geweldige activiteiten. We hebben winkelacties, we hebben diverse leuke dingen die we weggeven, leuke dingen die we doen. Dus ook dit jaar, en vooral hoe het SBG 60 jaar is, zullen we nog meer doen. Er is veel in petto in de maand oktober. Ik kan nog niet zoveel prijs geven, maar de Bijbelmaand houdt eigenlijk in dat wij deze maand uitroepen tot de maand waarbij we extra aandacht schenken aan de Bijbel. Het Bijbelgenootschap is bekend om Bijbels, dus eigenlijk doen we gewoon het heel jaar door alles rondom de Bijbel. We verkopen Bijbels, we distribueren Bijbels, we vertalen de Bijbel, maar in de Bijbelmaand geven we extra aandacht aan de Bijbel. En door projecten te organiseren, activiteiten en diverse acties in onze boekwinkel. Ook in deze maand zullen we meerdere dagen promotie doen in kerken. Dus wilt u dat het SBG op bezoek komt in uw kerk om promotie te doen, zodat we meer kunnen vertellen over het werk van het SBG, dan mag u ook contact met ons maken, zodat we afspreken om eens langs te komen bij u in de kerk.
1: Ja, dat klopt helemaal. Want veel mensen weten ook niet echt wat het Bijbelgenootschap allemaal kan doen. Of wat we allemaal bezig zijn te doen. De verschillende vertalingen, ja. De audiobijbels. Meestal wanneer we zo naar de kerken gaan voor promotie, dan komen ze erachter dat we ook audiobijbels hebben.

0: Ja.
1: En veel mensen zijn ook geïnteresseerd in die audiobijbels.
0: Klopt, want er zijn ook heel veel mensen die niet kunnen lezen. En voor hun is dit een heel goed middel om de Bijbel dan bij zich te hebben. Dus als u meer informatie wilt, als u denkt dat u genoeg of niet genoeg weet over het Bijbelgenootschap, dan mag u ons een bericht sturen. U mag ons contacten en we maken dan een afspraak om langs te komen in uw kerk voor promotie. Zoals we zeiden, het Bijbelgenootschap doet heel veel. En in deze Bijbelmaand zullen we meer van het werk daar buiten zetten. Maar we kunnen dit niet alleen, zoals we dat altijd zeggen. We willen dat u ook betrokken bent met het werk. Dus is er een manier hoe u kunt ondersteunen? Maakt u contact en we kijken hoe we dit geweldig werk kunnen voortzetten. Ja, Raïssa. We vieren dit jaar 60 jaar Surinaams Bijbelgenootschap. We hebben onlangs onze interne viering gehad, maar ook onze open house.
1: Ja.
0: Maar we zijn nog niet klaar voor dit jaar, hè?
1: Nee, helemaal niet.
0: Wat staat er nog? Wat staat de mensen nog te wachten dit jaar?
1: Voor de mensen die regelmatig luisteren naar ons programma, is het geen nieuws. Maar voor de mensen die nu pas luisteren, in verband met ons 60-jarig bestaan hebben we dit jaar een dankdienst. En bij deze dankdienst wordt dan het grote publiek uitgenodigd. Iedereen eigenlijk is welkom, maar ik denk dat we toch wel mensen gaan moeten registreren.
0: Ja, ja.
1: Het wordt wel gehouden in KKF en dat is op 31 oktober.
0: Klap.
1: Naast onze dankdienst hebben we dan ook een speciaal moment waarbij we de uitgave zullen doen van de Bijbel in het Okaans.
0: Ja, de volledige Bijbel. Yes. Want momenteel is het wel, hebben we wel de Okaanse Bijbel in het Nieuwe Testament.
1: Ja.
0: Maar dit jaar komt de volledige Bijbel uit. En we willen dat u ook deelgenoot hiervan bent. Maar u gaat zich moeten registreren. We willen deze dag stilstaan bij het werk van het Bijbelgenootschap in de afgelopen 60 jaar, hoe het allemaal is begonnen, waar het is begonnen, maar ook stilstaan met dankzegging aan de Heer toe, want zonder hem zouden we dit werk niet kunnen doen.
1: Ja, helemaal.
0: Dus we willen u alvast uitnodigen en kijkt u uit naar onze naar de bekendmaking van de officiële registratie. Wanneer de officiële registratie wordt opengesteld, wil ik u uitnodigen om te registreren en om dit met ons mee te maken. Het wordt echt een geweldige avond.
1: Ja, klopt.
0: Ja, waarbij we onze jaardag zullen vieren. En het zal niet alleen een dankdienst zijn, maar we zullen ook feesten die dag. Dus wees u afgestemd, zou ik zeggen. Maar het is een mijlpaal, want het Bijbelgenootschap heeft tot nu toe 2 volledige Bijbels uitgebracht, zoals we eerder aangaven. Dat is de Sranantongo Bijbel. Die is in het jaar 2016 uitgegeven. De volledige Bijbel in het Sranantongo. En in het jaar 2018 hebben we de volledige Bijbel in het Surinaams Javaans uitgegeven. En nu voor de Okaanse bevolking. Dus dit mag u niet missen.
1: Klopt, maar dit is ook niet alles. Want we zijn eigenlijk nog steeds bezig met de overige talen. We zijn bezig met het Saramakkaans.
0: Het Sarnami, Hindi. Ja,
1: ja, ja, klopt.
0: Dus we willen voor alle taalgroepen in Suriname, dat is ons doel, het doel waarnaar we streven. De Bijbel moet voor ieder beschikbaar zijn in Suriname. En we weten dat Suriname een grote bevolking is. We hebben verschillende bevolkingsgroepen. Dus voor al deze bevolkingsgroepen willen we de Bijbel in hun eigen taal, zodat het toegankelijker is voor deze mensen. Dus het Bijbelgenootschap heeft nog veel meer in petto. Dus blijft u ons ook ondersteunen in gebed. We hebben echt gebed nodig voor het vertaalwerk. Voor alle uitdagingen die soms in de weg staan. Maar met gebed en met de Heer komen we er zeker overeen.
1: Ja.
0: Ja? Dus blijft u afgestemd voor deze dedication, voor deze dankdienst. En zodra er informatie is, dan komen we terug bij u met de informatie. Zolang de registratie open is, dan wordt u in de gelegenheid gesteld om te registreren.
1: Yes.

0: Zo, we zijn terug in de uitzending. U heeft net mogen genieten van een mooi lied. En we gaan door met een volgende vraag. De eerste was volgens mij een beetje te makkelijk. Want het telefoon was echt rood gloeiend.
1: Mm-hmm.
0: En ik hoop dat u ook weer zo gaat reageren. Zo flink. De volgende vraag. Waarom verkocht Jacob zijn eerstgeboorterecht aan zijn broer? Nogmaals, waarom verkocht Jacob zijn eerstgeboorterecht aan zijn broer? Mag het antwoord, als u het antwoord kent, mag u appen of bellen naar 875-5358. Nogmaals, 875-5358. We kregen al een paar antwoorden binnen.
1: Ik kreeg een telefoontje.
0: Oké.
1: Oh.
0: Volgens mij, de persoon die nu belt, heeft volgens mij net ook al meegedaan. Dus ik wil de mensen zeggen, als je al iets hebt gewonnen, geef ook andere mensen de gelegenheid. Ja? Ik ga die vraag nog een keer herhalen. Waarom verkocht Jacob zijn eerstgeboorterecht aan zijn broer? We kregen al een paar antwoorden binnen. Helga zei, omdat hij linzensoep wou. Zuster Helga, dat is jammer genoeg niet het juiste antwoord.
1: U heeft nog een paar minuten om antwoord te geven. Het is een, hopelijk heeft u goed geluisterd naar de vraag.
0: Yes, we hebben nog een antwoord binnen. Iemand zegt, Jacob had honger.
1: Oh, oké. Okay. Dat is helaas ook niet het juiste antwoord.
0: Ja, nog een tweede persoon die zegt dat hij honger had. Dat is jammer genoeg niet het juiste antwoord.
1: Misschien zou je de vraag nog eens voor ze kunnen lezen. Heel goed luisteren.
0: Heel goed luisteren. Waarom verkocht Jacob zijn eerstgeboorterecht aan zijn broer? Nog een keer. Waarom verkocht Jacob zijn eerstgeboorterecht aan zijn broer?
1: Wie, oh wie, zal deze mooie SBG 60 jaar mok winnen?
0: U mag ook bellen hoor. U mag ook bellen op het nummer 875-5358.

0: mensen, als u belt op het nummer van Radio Shalom, moet het wel via WhatsApp zijn. Dus als u op 875-5358 belt, moet het wel via WhatsApp zijn. Anders moet u bellen op 422-650. Dus als u gewoon met uw telefoon belt, kunnen we u jammer genoeg niet in de uitzending laten. Dat vind ik wel jammer. Dus belt u met WhatsApp of op 422-650.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja.
0: Wie hebben we aan de lijn?
1: Virgil.
0: Virgil, hoe gaat het met jou?
1: Gaat het over.
0: Oké, mooi. Mooi. En heb jij het antwoord op de vraag?
1: Ja, het is een strikvraag. Het was niet zo dat ze eerst geboren is van Jacob.
0: Ja.
2: Heel goed. Dat is die. U heeft heel goed geluisterd en dat is het juiste antwoord.
1: Voor twee?
0: Ja. Ja, u heeft gewonnen, dus gefeliciteerd. Hallo?
1: Hallo?
0: Bent u er nog? Ja, u heeft gewonnen, gefeliciteerd. Wacht even. Kunt u uw gegevens sturen naar het nummer van Radio Shalom?
1: Dan kunnen op het WhatsApp-nummer, hè?
0: Ja, op het WhatsApp-nummer. Dan kunnen we verder contact met u maken, Virgil. Gefeliciteerd.
1: Dank u wel.
2: Ja, Virgil heeft dit heel goed ingezien. Het was een strikvraag. We hebben aangegeven, we vroegen tenminste waarom Jacob zijn eerstgeboorterecht heeft verkocht. Terwijl het Ezo was, want Ezo was als eerst uit zijn moeders baarmoeder gekomen, of zijn moeders buik. Hij is de eerste tweeling. Ja, hij is eerst geboren. Dus hij verkocht zijn eerstgeboorterecht. En hij verkocht dat wel voor een bordje linzensoep, maar het was geen Jacob die het verkocht. Dus dan hebben we al onze vragen. We zien dat mensen nog bellen. We vinden het wel jammer. Maar helaas kunnen we geen prijsvragen meer doen voor vandaag. We willen dat wel komende week dinsdag doen. Dus aan degene die bellen, vragen we vriendelijk om komende week dinsdag weer met ons te bellen. Dan hebben we nog een paar prijsjes die we zullen weggeven. Yes? Ja. Aan degene die vandaag hebben gewonnen, de winnaars, van harte gefeliciteerd. Maakt u contact met ons via WhatsApp en we spreken dan verder af hoe u uw prijsje in ontvangst kunt nemen.
0: Ja, klopt. We zijn ook aan het eind gekomen van deze aflevering van SBG On Air. Zoals je lijkt het zei, zijn we blij dat met iedereen die heeft meegedaan aan onze prijsvraag. Ik hoop dat u ook geïnformeerd bent geworden over onze activiteiten. Houdt u de data in de gaten. Als u wilt meedoen, vooral als u erbij wilt zijn bij onze dedication, bij onze dankdienst. Maak alvast een notitie in uw agenda, hou die dag vrij. En ja, ik zou zeggen, we zijn er de volgende keer weer.
2: Ja, we zijn er volgende week dinsdag weer in de uitzending met het radioprogramma SPG On Air. Ik ben Shulaika, ik groet en have a blessed day.
0: Yes, ik ben Raitza en een zegende dag verder.

0: at this thin yurt.
1: 94.5. If you like it that much, that, if you like it that much, listen.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
4: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
3: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
4: Serieus? Dat is ideaal.
3: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen, alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
4: Ja man, echt een one-stop shop.
5: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.

Mm-hmm.

She didn't make it.

0: Goedemorgen luisteraars, we zijn vanochtend wederom in uw huiskamer met het radioprogramma In Gesprek Met. Vandaag hebben wij twee dames op bezoek die zullen praten over een feestelijke activiteit. En dat is de katholieke charismatische vernieuwing. We hebben op bezoek zuster Lisbeth Cairo en zuster Agnes Vliet. Dames, welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen, dank u wel.
0: Oké. Als ik zo naar de folder kijk, dan zie ik een trompet links en een trompet rechts. Mm-hmm. Het is een Fadiaroso week, Fadiaroso presidie.
1: Klopt, helemaal.
0: Oké. Het betreft de katholieke charismatische vernieuwing. Kunt u wat daarover vertellen?
1: Ja, de katholieke charismatische vernieuwing, die is een beweging binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Is eigenlijk wereldwijd, niet alleen in Suriname. En we brengen een beetje beweging binnen de kerk. Want normaliter, wanneer mensen denken aan de katholieke kerk, denken ze aan stilzitten, heel erg sereen zijn. Maar de katholieke charismatische vernieuwing, die brengt mensen in beweging. Wij geloven in de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest die de motor is. De Heilige Geest die maakt dat wij kunnen verkondigen, dat wij kunnen vertellen. En wij als katholieke charismatische vernieuwing worden dit jaar 50 jaar. Dat is in oktober. En tussendoor hebben we verschillende activiteiten, zo ook onze verjaarsofficierie op 25 mei. Waarbij er gedanst zal worden, vandaar de trompetten. Er gaat heerlijke muziek zijn. Er wordt ook gezongen en we hebben iemand die spoken word gaat doen. Allemaal in het kader van ons 50-jarig bestaan.
0: Dat is een heel levendig programma.
1: Ja, helemaal, helemaal.
0: Mevrouw Agnes Vliet, wat is uw deel aan dit geheel?
2: Ik ben zelf ook deel van de katholieke charismatische vernieuwing.
0: Okay.
2: En ook betrokken bij de voorbereidingen van deze activiteit. Uh-huh. En natuurlijk ook om het bekend te maken en met iedereen te delen daarover. En te vertellen wat deze activiteit inhoudt. 50 jaar katholieke charismatische vernieuwing Suriname. Het is niet dat we het gewoon ongemerkt voorbij willen laten gaan. Wereldwijd is het straks 60 jaar. En wij Suriname maken er nu 50 jaar deel van uit. En het is een genade. En we willen op deze manier willen we de Heere loven en prijzen met deze activiteit. Om hem die eer en alle glorie te geven. En ook is het heeft een fundraisingskarakter, deze activiteit. Omdat we als beweging, de katholieke charismatische vernieuwing, verkondigen we het niet alleen maar we hebben ook sociale projecten die we houden tijdens door het jaar heen. En met die opbrengsten willen we ook hier aan de activiteiten die georganiseerd worden, willen we ook hiermee bekostigen.
0: Mevrouw Lisbeth Cairo, kunt u wat meer vertellen over de activiteiten die gehouden zullen worden? Want het is in oktober en tussen nu en oktober zijn er dus een aantal activiteiten. Of mag het de doeken nog niet uit?
1: Ik ben blij dat je die vraag stelt. We vertellen het heel graag. Dus we beginnen 25 mei. Dan hebben we de Friari Osso Prisiri in de kathedrale basiliek. In juli hebben we een open dag. Want we merken dat hoewel we al 50 jaar bestaan in Suriname en onderdeel zijn ook van de katholieke kerk, dat de mensen ons nog niet zo goed kennen. Ze kunnen ons wel herkennen in de banken als die mensen die altijd heel levendig en druk zijn. Maar wat doet de katholieke charismatische vernieuwing nou precies? Wat zijn onze projecten? Dat is nog niet zo goed bekend bij de mensen. Dus vandaar dat we op 25 juli een open dag organiseren. En we de mensen dus uitnodigen om te komen kijken. Ze kunnen leren over onze geschiedenis en leren over de verschillende activiteiten waarmee we ons bezighouden. En dan hebben we in oktober onze echte Bigiari, dat wordt een driedaagse conferentie. We verwachten daar ook internationale sprekers en andere gasten die zullen komen om het programma echt vol te maken. En in december willen we dan iets speciaals doen voor de kinderen.
0: Dus het is een hele planning?
1: Helemaal. Ja, ja, ja.
0: Oké. Maar is het misschien goed om de luisteraars toch nog door te geven wanneer die activiteiten plaatsvinden? Mm-hmm. Of krijgen ze dat alsnog te horen?
1: We hebben ook een Facebookpagina waar we dus regelmatig updates plaatsen over de verschillende activiteiten waar we mee bezig zijn. Zo vandaag zijn we hier, hebben we ook aan de mensen laten weten dat we in de radio-uitzending zouden zijn. Om ze dus echt warm te maken voor waar we allemaal mee bezig zijn.
0: En mevrouw Agnes Vliet, ik zie dat er, hoe noem je het, er zijn artiesten, er zullen artiesten aanwezig zijn.
2: Ja, op die avond hebben we een paar bekende artiesten, zoals Negesti Redimusu.
0: Pardon hoor. U zegt op die avond, is het speciaal die maandagavond?
2: Ja, tijdens het concert in de kathedrale basiliek. Okay. Dus die maandagavond hebben we dan Negesti Redimusu van G. Zij is de winnares van het Caribisch Gospel Festival. Dus zij gaat ook aanwezig zijn en dan kunnen we daarvan ook genieten. Van haar talenten en ook het lied dat zij gebracht heeft tijdens het Caribisch Gospel Festival. En dat allemaal met... behalve haar hebben we ook de dansgroep Glory to God. Dat is ook van de katholieke kerk. Waarbij ze ook met middels lofprijzing, middels dans, de Heer kunnen verhogen op die avond. Verder hebben we vanuit de katholieke kerk hebben we ook de kinderen, de jongeren, heel jeugdigen, hebben we de God Singing Angels. Daar kunnen we echt van genieten. Jonge talenten die hun liefde geven voor muziek en zich echt inzetten om de anderen bij te trekken, om echt te genieten van zang en ook de woorden die gebracht worden. En dan zie je die kinderen echt zo in die vreugde opgaan van de Heer. Okay. Dat is allemaal mooi voor die avond, omdat het een feestavond wordt. En Nadini, niet te vergeten onze Nadini Pokki. Zij is echt, we hebben haar eerder mee, zij die haar eerder hebben meegemaakt, die kunnen echt ervan getuigen hoe zij middels het spoken word echt het woord van de Heer echt kan brengen.
0: En als ik zo naar u luister, is het een heel programma dat is opgezet en het zal niet gratis zijn.
1: Nee, dat klopt. Voor die avond is het mogelijk om een plekje te reserveren in de kathedrale basiliek voor een bedrag van 500 SRD. En daartoe kan er een sms-bericht gestuurd... een WhatsApp-bericht gestuurd worden naar... ik lees even op de flyer. Dat is 8727966. 8727966. En er is nog een ander nummer. Dat is 8590610. 8590610. Dus daarmee kan er een plekje gereserveerd worden voor 500 SAD. En bij die 500 SAD krijg je ook een heerlijke snackbox erbij.
0: Oh, dat is zo fijn om te horen.
1: Ja.
0: Je hoeft daar niet met lege maag te zitten.
1: Helemaal waar, helemaal waar.
0: Oké. Okay. Wat zijn de plannen voor de deze charismatische vernieuwing? De toekomstplannen. Hebben jullie nog wat voor de toekomst?
1: Dus we willen heel graag dat mensen dichter bij God komen. Dat is ons primaire doel als katholieke charismatische vernieuwing. Om de mensen te brengen tot een diepere relatie met Jezus. Dat ze door de kracht van de Heilige Geest bewogen worden om te werken binnen hun eigen kerk, binnen hun eigen gemeente, binnen Suriname. Zodat we echt overal kunnen merken dat God aanwezig is. Soms zit het in de kleine dingen. Wanneer we eenmaal die relatie hebben met de Heer, we kunnen daar zelf ook van overtuigen. Je loopt anders, je praat anders, je kleed je anders. En dat trekt mensen aan, waardoor ze vragen gaan stellen van... maar hoe komt het dat je ineens zo anders bent? Hoe heb je vreugde, terwijl ik weet dat je door een heleboel situaties gaat? En dan kun je dus al gaan getuigen en mensen brengen van... kom, als katholieke charismatische vernieuwing organiseren we verschillende vormingsactiviteiten. We hadden in het weekend van 1 mei een vormingsactiviteit speciaal voor jongeren... omdat we merken dat ook jongeren met situaties struggelen... waarvan we denken alleen volwassenen gaan hier doorheen. Weet je, verdriet en overstromingen, weet je, al dat soort dingen. En dan hebben we dus de vorming Leef in de Geest. Voor jongeren hebben we dat gedaan in het weekend van 1 mei. Voor volwassenen hebben we ook de vorming Leef in de Geest... en de vorming Groei in de Geest. Waarbij we de mensen echt brengen van... om ze te leren, lees de Bijbel, werk aan je relatie met de Heer. Laat het niet gewoon... Een hobby zijn, maar echt onderdeel van je leven. En daarnaast willen we ook teruggeven, en dat doen we nu ook al door sociale activiteiten. We hebben jaarlijks activiteiten waarbij we bij de mensen langs gaan en voedselpakketten geven en de Bijbel erbij en het woord verkondigen. Afgelopen december hadden we een activiteit met de jongeren. En ook dit jaar willen we echt met Kinderdag iets groots doen. En eerlijk gezegd, omdat we die nood zien, dat mensen echt behoefte hebben aan het woord, aan God in hun leven, willen we veel meer activiteiten organiseren. Vandaar dat deze fundraising en alle andere dingen die we doen echt daartoe moeten gaan bijdragen.
0: U sprak over iets voor de jongeren dat u in de week van mei had, mm-hmm. denk ik. Hoe is de belangstelling bij de jongeren?
1: We hoopten op 100 jongeren, maar in de praktijk zijn we toch blij dat het er 30 waren. Mm-hmm. Omdat je dan veel meer persoonlijk contact kan hebben en echt één op één met hen kan praten. En de jongeren zitten met zoveel. Ik noemde net al het voorbeeld van verlies, dat ze een ouder hebben verloren of een broertje of een zusje hebben verloren. Of dat ze wonen in grote gezinnen waarbij er meerdere familieleden in één huis zijn. Het zijn echt situaties waar jongeren mee struggelen. Maar we hebben ook wel gemerkt dat ze heel erg open zijn. Dat ze echt behoefte hebben aan een luisterend oor. Iemand die hun kant van het verhaal weer horen. Dat ze behoefte hebben aan die brassa. Zuster Agnes kan het beamen, want ze heeft zichzelf ook meegemaakt. Hoe ze in dat weekend zo zijn opgebloeid. Eerst heel erg gesloten en teruggetrokken. En daarna, zuster, mag ik met u op de foto? Het heeft me heel goed gedaan om dat te mogen meemaken. En daarom ben ik ook echt heel blij dat ik onderdeel ben van de katholieke charismatische vernieuwing. En dat we op die manier Jezus kunnen brengen. Vanaf de kleine tot aan de volwassenen.
0: Hoe lang zit u al hierin?
1: Ik zelf ben erbij sinds 2019. Voordat we hier binnenkwamen, zei ik nog tegen zuster Agnes, mijn ervaring is heel anders dan van haar. Ik ben uitgenodigd geworden om te komen naar een gebedsgroepsavond. Dat was in de Sint-Alfonskerk aan de Verlengde Keizerstraat. Omdat ik echt zoiets had van, er mist iets in mijn leven. Maar om nou te kunnen pinpointen, wat is dat iets? Ik had geen idee. Maar ik was uitgenodigd, ik ben gegaan. En die eerste avond dacht ik bij mezelf, wat gebeurt met deze mensen? Waar ben ik beland? Wat was er namelijk aan de hand? Er was gewoon lofprijzing. Mensen waren aan het zingen, ze waren vreugdevol. Er werd in tongen gebeden, maar ik had dat nog nooit eerder van mijn leven gehoord. En, like I said, de katholieke charismatische vernieuwing bestaat 50 jaar. Dat is onderdeel van wat we doen. En toch, ik die al sinds baby in de katholieke kerk ben, ik had er nog nooit eerder van gehoord. En om er nu mee geconfronteerd te worden, dacht ik, waar ben ik beland? En toch heeft de Heer dat zaad geplant, want ik ben niet weggegaan. Ondanks het feit dat ik dacht van, ik weet niet wat ik ben, ik weet niet wat ik hier moet doen. Ik begreep deze mensen niet, want dat was het. Ik ben niet weggegaan, maar steeds blijven gaan. We zijn nu 7 jaren verder en ik voel die vreugde. Ik voel hoe de Heer me verandert van binnen en van buiten. En dat wil ik delen met iedereen.
0: De enthousiasme is er nog.
1: Ja, helemaal.
0: Het is groeien, het blijft groeien.
1: Amen,
0: maar
1: amen.
0: Die periode dat u dan in deze charismatische beweging bent, heeft u dus zelf voor uzelf een groei meegemaakt?
1: Misschien kunt u zuster Agnes vragen.
0: Oké.
2: Ja, ik ben dankbaar dat ik hier mag zijn. Ik heb zuster Lisbeth gezien van het begin. En in die 7 jaren, is ze zo gegroeid. Afgelopen zondag heeft ze nog het voorrecht gehad om voor te gaan in een dienst, een viering. We hebben 1 keer in de maand dat we als leiders van de gebedsgroepen van de Katholieke Charismatische Vernieuwing bij elkaar komen, een dienst vooraf houden aan onze vergadering, leidersvergadering. En zij had het voorrecht om voor te gaan. En dan hebben we gezien als oudere leiders hoe ze in die korte tijd gegroeid is. En dat allemaal door de Heilige Geest. De katholieke charismatische vernieuwing legt de nadruk op de Heilige Geest. De vruchten, de gaven van wat de Heilige Geest tot stand kan brengen in je persoonlijk leven. Ik kan er zelf van getuigen. Ik ben er al langer in. Ik ben sinds 2002. Bij mij was het, ik ging slechts op hoogtijdagen naar de katholieke kerk. Ik was sinds mijn 6e jaar gedoopt, katholiek. Ik kom van huis uit, ben ik niet katholiek opgevoed. Mijn ouders zijn moslims. Nou, toen nog niet beleden. Maar je weet hoe het toen ging. Je gaat naar een katholieke school. Dan was je verplicht om gedoopt te worden. Ik weet niet of u zich dat kunt herinneren. Want, en zo ben ik op een katholieke school beland. En daar heb ik gehoord over God. En ik bezocht de kerk en zo. Maar niet dat ik echt elke zondag naar de kerk ging. En je wordt volwassen. En er gebeuren dingen in je leven. Dus op een gegeven moment was er zoveel bitterheid en wrok in mijn hart. En ik kwam op een moment in mijn leven waarbij ik God vroeg. God, bestaat u werkelijk? En ik mag niet jokken. Wanneer je God zoekt, antwoordt hij.
0: Amen.
2: En ik heb het mogen ervaren. Mm-hmm. En het is precies deze katholieke charismatische vernieuwing die een driedaagse conferentie organiseerde in 2002. Mm-hmm. En ik ben uitgenodigd geworden door een collega. Ik zei nog van, wat ga ik 3 dagen doen daar? Ik ga niet eens elke zondag naar de kerk. Maar wanneer God je trekt, dan kan je niet tegen. Daar kan je niet tegen. En daar heb ik een radicale ontmoeting gehad met de Heer, de Heilige Geest. Op dat moment voelde ik hoe een steen uit mijn hart ging tijdens het lied Als een hert dat verlangt naar water.
0: Okay.
2: En ik kreeg een en al vreugde. Ik wilde het van de daken schreeuwen. Jezus leeft!
0: Okay.
2: Echt vanaf dat moment.
0: Ja.
2: En ik kon niet wachten op de eerstvolgende zondag om naar de kerk te gaan. En tot de dag van vandaag kan ik niet meer zonder de Heer.
0: Het vuur is er.
2: Amen, amen.
0: Yes, is dat de Heer van ons vraagt.
2: Ja, en het gaat langs bergen en dalen.
0: Yes,
2: nu
0: yes,
2: zoveel
0: yes.
2: jaren, als ik terugkijk.
0: Okay.
2: Het is niet gemakkelijk.
0: Okay.
2: Maar met de Heer is alles mogelijk.
0: Amen, amen. En hoe lang zit u er zelfs in?
2: Nu sinds 2002, dat is nu, we zijn nu 24 jaar geleden. Dus ik ben dankbaar dat ik er deel van mag zijn. En dat ik nu samen met de anderen dit heugelijk feit mag vieren. Mm-hmm. Ik weet dat ik in 2017 was het, waren we naar Rome geweest. Mm-hmm. Wereldwijd is het 50 jaar gevierd. Mm-hmm. En daar zijn van verschillende landen de charismatische bewegingen bij elkaar gekomen om het te vieren. Mm-hmm. Het begon toen in Amerika 60 jaar geleden met een groepje studenten die bij elkaar kwamen.
0: Okay.
2: En die aanraking hebben gehad van de Heilige Geest. En zo is het vuur verder verspreid geworden.
0: Oké. Het is echt de Heilige Geest. Hè?
1: Amen. Amen. Yes.
2: En daar legt de katholieke charismatische vernieuwing echt de nadruk op.
0: Okay.
2: Natuurlijk, de vader en de zoon, dat is daar kun je doen. Maar de Heilige Geest, wauw, wanneer hij je zo geraakt heeft, kun je echt niet meer weken van
0: yes,
2: de Heer.
0: Yes, zo is het. Oké, tot slot van dit vraaggesprek wil ik, weet niet aan wie ik de mic mag overdragen om de oproep te doen naar de mensen om te participeren.
1: Lieve mensen, u heeft het gehoord. Het vuur van zuster Agnes. Ze was bij een conferentie en heeft daar de aanraking gevoeld van de Heer. De aanraking van de Heilige Geest. En dat gunnen we jullie allemaal. Daarom nodigen we jullie van harte uit om deel te nemen aan onze Verjari Osso Prisiri van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Dat is op maandag 25 mei in de Kathedrale Basiliek. U kan verwachten muziek, dans, spoken word, gezelligheid, ontmoeting, een heerlijke snackbox. En voor een bedrag van 500 SRD heeft u een plekje gereserveerd. Daarvoor stuurt u een telefoon, een appje naar het telefoonnummer. Ik herhaal het nog een keertje. Dat is 8727966. 8727966. Of u kunt ook een berichtje sturen naar het nummer 8590610. 8590610. U geeft aan met hoeveel personen u wilt komen en dan heeft u een plekje gereserveerd. En u krijgt een berichtje terug met een bevestiging. Kom erbij, ervaar hoe machtig het is om de Heer te mogen dienen met je hele lichaam, met je hele leven. En ik kan u beloven, u gaat als een veranderd mens weggaan.
0: Amen, amen. Dames, mag ik u bedanken voor het komen naar de studio. Ik wil u heel veel succes toewensen. En vooral met de Verjaardo Superserie. En ik zal zeggen tot een volgende keer.
1: Dank u wel. En ook jullie gefeliciteerd, want ik heb begrepen 25 mei is ook jullie verjaardag.
0: Oh, dat klopt. Dank u wel, dank u wel.
1: Yes.
0: Luisteraars, mag ik u bedanken voor het luisteren naar dit programma. En tot een volgende keer. Goedendag.
3: Voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag. Zorg dat u erbij bent.
4: Goedemorgen luisteraars. Dit is het programma Vrouw Vandaag. En ik ben Margot Salingdeli die dit voor u brengt helemaal in uw huiskamer. Ja, ik dank de Heer dat u luistert en dat ik er ook mag zijn. God is genadig en goed en Hij is degene die voor ons allen zorgt. Weet u, vandaag is een dag. Het is de dag die de Heer gemaakt heeft. En we mogen blij zijn, we mogen vieren dat God goed is en dat Hij voor ons allen, voor ons allen, iedereen wil zorgen. Ik ben Margot Salingdeli en dit is Vrouw Vandaag voor degenen die het al nog niet weten. En Vrouw Vandaag komt van maandag tot en met vrijdag via Radio Shalom in uw huiskamer. En op de zondag hebben we ook Shalom Televisie. Dan kunt u kijken naar tv. En daar hebben we ook Shalom TV. Lieve mensen, het is goed om echt wel elke dag erbij stil te staan. Hè, en te weten van, God wil voor ons zorgen. Maar weet u, als iemand voor u zorgt, dan moet u ook, hoe zegt men dat? Ja, moet u ook onder die persoon, aan de persoon onderwerpen. Je moet ook meegaan met die zorg. En het is niet een iets van dat wij als kinderen Gods of mensen gewoon dat je zegt van de ander moet voor me zorgen, maar mijn is bang en zo. Nee, weet je, een baby verlaat zich op ons, een baby toch? Die weet niet anders. Als je hem niet baat, als je hem niet voedt, als je hem niet voor hem zorgt, geen liefde geeft, dan dan heeft hij dat niet. Maar als we al weten dat anderen voor ons kunnen zorgen en men wil ook voor ons zorgen, dan moeten we ons ook willen onderwerpen aan die zorg. Anders als mijn haar gaat links, je haar gaat rechts. En wanneer we praten over zorgen voor elkaar, in sommige gevallen kan je niets doen, hè, om een iets te doen dat die andere iets weer naar je terug doet. En we doen ook geen dingen in de eerste plaats, moeten we geen dingen doen omdat iemand ons een schouderklop moet geven of omdat we terugbetaling nodig hebben, behalve je werk natuurlijk. Maar als we zorgen voor anderen, en dan in dit geval bedoel ik zorgen voor de andere die behoeftig is. Je ziet dat iemand iets nodig heeft en dan bied je de zorg daarin. Hè? En het hoeft misschien niet een heel groot ding te zijn. Hè? Want soms wanneer mensen zeggen, ik neem die zorg van de andere op me, dan lijkt het zo zwaar. Je neemt een hibby op je, maar het is geen hibby. We moeten voor elkaar zorgen. God zorgt voor ons allemaal. Maar daarom heeft Hij ons ook aan elkaar gegeven, zodat we voor elkaar kunnen zorgen. Weet u? Want jij ziet waarin de andere behoefte heeft. En naar vermogen natuurlijk bied je hulp, bied je zorg daarin. En zorgen geven, geliefde, het loont. Is nou als man of bij u gelijk. Die biedt als zorg aan het loon. De dankbaarheid van die persoon voor wie je zorgt, is al een beloning. Als ik die persoon misschien door een omstandigheden, ik denk aan iemand die misschien niet goed kan praten, weet u, en misschien onder die dienstomstandigheden is dat die niet eens iets terug kan zeggen aan jou. Maar als je de persoon zorg biedt, de aanblik van jouzelf om te zien van die persoon ligt er netjes bij, weet u. Dat de persoon is verzorgd, verschoon, gebaat, gevoed. Weet je, dat is voor een baby toch? Het geeft je toch een blij gevoel. Ja, als je goed voor je baby hebt gezorgd. Dus ook zo voor de anderen die hulp behoeft. En hulp kunnen we geven of zorgen voor anderen in velelei manieren. En daarom zeg ik, je moet kunnen zien, hè? We moeten kunnen zien waarin de andere zorg nodig heeft en dat bieden aan de anderen. We gaan naar wat muziek luisteren en dan kom ik dan met het onderwerp van vandaag.

Na muziek wil ik het hebben vandaag over... weet u het probleem van gelukkig zijn? U vraagt zich af waarom een probleem? Ja, er is wel een probleem van gelukkig zijn. Het gaat niet vanzelf. Toch? Het gaat niet vanzelf. Om gelukkig te zijn. Soms vraag je je af van... Zou je liever geweldige dingen willen bereiken in dit leven... dan gelukkig zijn? Sommige mensen hebben er alles voor over om gelukkig te zijn. En temitak alles, daarna alles. En die vraag werd eens gesteld aan een, in een enquête. Hè? In een enquête werd die vraag gesteld aan mensen die deelnamen aan die enquête. En 81% van de ondervraagden zeiden liever gelukkig te zijn dan iets geweldigs te bereiken. 13% wilde geweldige dingen bereiken. 6% was onzeker van wat ze wilden bereiken. Ja toch? De uitslag was geen verrassing voor degene van de universiteit waar men dat deed. Toch? Ze deden het in een onderzoek. Het was geen verrassing. De wijze waarop in onze cultuur naar geluk wordt gekeken lijkt bijna religieus, toch? Als mensen zouden horen bijvoorbeeld van... je kan daar geluk aan krijgen. Geliefde meteen. Wins om in abo kost. Alles maar boan go drapen. Alleen maar om gelukkig te worden. Ja toch? Alleen om gelukkig te worden. Mensen trekken soms de wereld rond... om om geluk te vinden. Ze trekken de wereld rond. Echt waar. En ik zeg u geliefde, eigenlijk is het geen hoe noem je dat? Is het niet verkeerd? Maar het is wel een gegeven dat wij allemaal moeten weten dat er geen gelukkig zijn kan bestaan zonder Jezus Christus. Het kan niet. Dat bestaat niet. Geliefde. Dus daar is de bron van gelukkig zijn. Gelukkig zijn betekent een staat van tevredenheid. En welbevinden ervaren, gekenmerkt door positieve emoties zoals vreugde. En het is een gevoel, geliefde, want als we praten over emotie en vreugde, vrolijkheid en ontspanning, vaak door het genoegen nemen met je huidige omstandigheden,
het benutten van je kwaliteit en het vinden van betekenis in je leven. Ook al is het geen constante staat, maar een mix van korte en lange termijn gevoelens. Dus het is een gevoel. Dus een, we zouden kunnen zeggen, mensen willen zich gelukkig

Toch? Ik voel me lekker in mijn vel. En dit is niet verkeerd, geliefde. God heeft ons ongemaakt opdat wij als mens ons gelukkig zouden voelen, we zouden blij zijn, we zouden in vrijheid mogen leven. Lees u maar waar God de mens schiep vanaf Genesis 1, vers 26 en verder. Dan zie je, God heeft gezorgd dat ze het goed hadden, toch? In het Hof van Eden. Ze hadden het heel goed. God wil dat de mens gelukkig moet zijn. Het is Gods wil. Dus het is niet een verkeerd ding dat mensen naar geluk verlangen. Maar je zou allebei de dingen. Er moet balans zijn. Kijk, 81% heeft gezegd dat ze liever gelukkig zijn dan iets bereiken. Ik zeg, er moet balans zijn. We moeten onze talenten inzetten. We moeten iets willen bereiken in dit leven, toch? En ook gelukkig zijn. Er moet dus balans zijn. En ik zei al, het lijkt op een religie. Het is een van de weinige dingen die geen rechtvaardiging behoeft. Toch? Geluk is goed omdat gelukkig zijn goed is. Ino kan rechtvaardiging wan travasi, ino kan poten wan travasi. Het is goed omdat het goed is. Maar kunnen we ons leven funderen op die cirkelachtige redenering? Ik zei al toch dat het een gevoel is, toch? Dat wordt gekenmerkt door positieve emoties zoals vreugde, vrolijkheid en ontspanning. Vaak door het genoegen nemen met je huidige omstandigheden, het benutten van je kwaliteiten en het vinden van betekenis in je leven. Ook al is het geen constante staat, maar een mix van korte en lange termijn gevoelens. Dus ook al is het een lange termijn gevoel, een gevoel van gaan en komen. Weet je? We kunnen ons leven eigenlijk niet daarop funderen. Want anders ben je ook, heb je zo'n leven als een yo-yo, toch? Op, neer, op, neer, op, neer. En dat is ook niet gezond. Gelukkig zijn is wel belangrijk, maar is dat het belangrijkste in het leven van de mens? Te vaak wordt over geluk gedacht als, ik zou gelukkig zijn als. En dan vult u maar zelf in. Ik zou gelukkig zijn als ik trouw, als ik een man of een vrouw vind. Ik zou gelukkig zijn als ik kinderen krijg. Ik zou gelukkig zijn als ik een baan heb. Ik zou gelukkig zijn als ik een eigen huis heb. Ik zou gelukkig zijn als. Fysiotherapeut Elena Cohen legt het zo uit. Ik zal gelukkig zijn als ik die baan krijg waar ik naar heb gesolliciteerd. Ik zal gelukkig zijn als ik de portemonnee kan krijgen waarvoor ik heb gespaard. Ik zal gelukkig zijn als ik een relatie heb. Ik zal gelukkig zijn als ik die opslag krijg, enzovoorts, enzovoorts. De meeste van ons leven in een constant streven naar geluk. Voeg ze eraan toe, dus Elena, als aan je basisbehoeften.

0: Dat is wel gedaan en je leven niet in direct gevaar is, zal je zeer waarschijnlijk op de een of andere manier op zoek gaan naar geluk. Dus als aan je basisbehoefte is voldaan en je leven niet in direct gevaar is, zal je zeer waarschijnlijk op de een of andere manier op zoek gaan naar geluk. Maar gelukkig zijn is niet alles. Er zijn enkele verschillen tussen een gelukkig leven en een zinvol leven. Iemand had dat onderzocht, ja. En hij en zijn collega's ondervroegen 397 volwassenen die wilden weten wat het verband is tussen het niveau van geluk, de betekenis die men daaraan hecht en verschillende andere aspecten van het leven. Ze ontdekten dat een zinvol leven en een gelukkig leven vaak hand in hand gaan, maar het altijd, ja, sorry, maar niet altijd gaat het dus hand in hand. Sorry, geliefde. Ze benadrukten de grote verschillen die ze tussen die twee ontdekten. Gelukkige mensen kunnen bevrediging vinden in hun wensen en behoeften, maar dat lijkt veelal niet belangrijk om een zinvol leven te leiden. Zaken als gezondheid, rijkdom en gemak in het leven moeten worden verbonden aan geluk, maar niet aan een zinvol leven. Dus deze dingen, geliefde, gezondheid, rijkdom en gemak, worden wel verbonden aan geluk, maar niet aan een zinvol leven. Het is wat anders, geliefde, als we praten over zinvol leven, is dat wat anders. Echt geluk houdt in dat je gefocust bent op het heden. Terwijl zinvol leven inhoudt dat je denkt aan het verleden, het heden en de toekomst en hoe deze met elkaar in verband staan. Eenvoudig gezegd wordt geluk gezien als iets van een zeker moment, terwijl het zinvolle in het leven van langere duur is. Punt 3. Zinvol leven uit zich in het geven aan anderen. Geluk komt van wat anderen je geven. Ziet u wel het verschil, geliefde? Zinvol leven uit zich in het geven aan anderen. Dus dat is een zinvol leven. En geluk komt van wat je van anderen, ja, kunt krijgen. Dus wat anderen je geven. Men gaat sociaal verbindenissen aan wanneer er geluk en zinvol wordt gevonden. Tijd doorbrengen met vrienden brengt meer geluk dan dat het zinvol is. Terwijl tijd doorbrengen met dierbaren als zinvol wordt ervaren, maar niet noodzakelijkerwijs geluk brengt. Geliefde, ik ga hier voor dit keer stoppen. Ik ga wel een mee door. Ja. En een... Als u morgen luistert, volgende week, ja of zo luistert, dan kunt u ook dat volgen. Ik groet voor vandaag. Ik ben Margot Saling-Daly en dit is Vrouwen Vandaag. Dit programma komt van maandag tot vrijdag in uw huiskamer. En blijft u bidden voor Shalom, blijft u bidden voor ons, dat we dit programma door kunnen brengen. Waar u iets kan sponsoren, geliefde, geef het aan door. Het nummer van de administratie is 4222630. Daar kunt u vragen hoe u kunt ondersteunen. Ik groet voor vandaag en wilt u mij bellen, kunt u dat doen op 7423245. Ik zeg, tamboen tot de volgende keer. Denkt u eraan. Kijk waar u voor een ander kunt zorgen. Doet u dat. En de Heer zorgt voor ons allen. God zegen tot de volgende keer. Een tamboen. Dag.
1: Vrouwen Vandaag. Een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag.

Gewoon Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag.

0: The newest kringloop winkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
2: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
1: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
2: Serieus? Dat is ideaal.
1: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen, alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
2: Ja man! Echt een one-stop shop.
3: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: Shalom. Inspiration FM, ons station.

0: best is yet to come. Van de Logos International aan de Koesewijnenstraat. De natie ligt vandaag in handen van de God with love.
1: Als je kreeg dat God je gezegend heeft, voor God laat elkaar door. If je troonleerkracht, hoe ga je je gedragen? Leerkrachten, hoe moet je je gedragen? Ik is dat diploma, ik troonleerkracht, maar je kan ook tot de jaso. Nou, als man is je leerkracht. En een manifesteren is een leerkracht. Arkiboom, arkiboom. If je troon DNA lid. Maar je pleit wel een wakkerman. Ik denk aan DNA-lidschap om manifesteren. Oké, wat ik daarmee wil zeggen. Wanneer God je plaatst in een positie. In een positie. Zijn er bepaalde condities. Die je verplicht bent om ook te volgen. Met een DNA-lid, toch? Dus volgens mij ben de DNL, hè. Allemaal mee ontvangen, logos, ja, zodra. Komt u op kantoor. Maar je bent volksvertegenwoordiger van iedereen, ook van de hindoe en de moslim. Dus die positie maakt dat je een andere benadering moet hebben. Dus door, ik bel Marriott pas met dat. Luister nou, kunnen we een afspraak maken dat wanneer ik gesprekken moet voeren, dat ik af en toe een van jullie locaties kan huren. Dus de man wat ik aan mij, hoe naar president op DNA, dan met dat ontmoet me in een Marriott. Heb ik het geld? Nee. Maar, misschien dat wanneer mijn schip ik kom, je bent je dingen trafassie, je bent je schies aan trafassie, want die positie van gezegend zijn, help je ook om anders naar dingen te kijken. Wanneer je gezegend bent en je weet het, dan kan je stappen in geloof nemen, omdat je weet dat hij die gezegd heeft, dat hij je gezegend heeft, hij zal die stappen bevestigen. U begrijpt me niet. U begrijpt me niet. Hier praat een man die logos heeft overgenomen met 50 mensen. En wij, velen van u die hier zitten, weten niet dat wij u geprofeteerd hebben naar binnen door geloof. Ik heb gezegd en ik zeg het steeds dat wat God in mij gezet heeft, die zegen. Wanneer ik een woord uitspreek, wetende dat ik gezegend ben, vroeg of laat zal het zich manifesteren. Ik kom naar een plaats, ik moet landen, want mijn profeet preekt. Hij gaat volgende week wel, dus met dat ik Jesus moet aan voor zich. Hoe gebeurt dat? Hoe kan je die zegen ontlokken? Alle pastoors die hier zitten elke woensdag met mij. Wat moet doen aan samen doen? Ik zeg ze van tevoren. Toen ik mijn eerste auto heb gekocht. Heb ik ze gezegd. Mijn rijwe wagi. Maar mijn vier een blessing aan taboe. Dat mijn vier prettig morgen in een wagi is aan mijn rij. Maar mijn wano aan kerk is maar bij wagi gimme. Maar mijn brief gaat zo. Dat vroeg of laat. Oh, Jim Wawaji. A matter of fact, maar bij je zeer me wagi, wees bij mijn renga brom, wees bij mijn renga san, mijn zeer en poeren, en mijn sapfa, maar mijn sap dat kado, oh, Jim Wawaji. Ik heb ze allemaal gezegd, met dat met tegu na fessi, en de allerlei man zei, roko nang amie, was je de financiën, was she dat aan een unu bij me wagi, was she dat na af. Bless you someday in me, o manifesteren, vroeg of laat, en o konadoro. Het is gebeurd. Verleden mensen met de heden, met de heden, met de heden.

San ego ma mi ofra ala san e for of me ma me brief gado baga me we on brief gado so down that mi one ego look to this lisa from go look to too and me tegi demand that me tak me tegu baga mi na safa ik heb al mijn wagens gekocht zonder geld maar door geloof want wanneer je gezegend bent. Wat niet mogelijk was bij mensen, is mogelijk bij God. Waar deuren gesloten zullen worden, zeggen die mensen, komt u meneer Remo, we looken voor de doing. Je krijgt gunst, je krijgt favor. We hebben één perceel. En ik zeg tegen de mensen in de leiding, vanwege het geloof en de favor die op mijn leven is. Mie op een prakserie. Met dat, wat we gebouwen hebben. Wat wij gaan doen, we zappen, maar we zorgen dat we bij morgen perceel. Ik heb het uitgesproken. En nu hebben we meer dan 18 percelen die behoren toe aan Logos International. Dat hebben we niet gedaan omdat we geld hebben. We hebben het gedaan omdat wij geloven dat de zegen rust op dit huis. My God, I'm trying to bring you at the place. Wanneer je gelooft dat wat God gezegd heeft over jou werkelijk zo is. Vroeg of laat ga je je oncomfortabeler voelen. Vroeg of laat ga je niet meer blij zijn in het huis dat je bent. Je gaat niet meer blij zijn in de omgeving waar je bent. De cross is aan je weer schreven. In operating aan het ding. En misschien dat de laatste tijd Adjerlek die me komen op Bribi en met de kanker kom je weer een mooi pakje ja. En dan ben je als maar bel me goed dat apostel kijkt u even trek je deze kleur aan mij met dat mijn mooi blak en blauw milo. Maar zin ik om if je vindt dat mijn me wearing. En het staat me mooi. Zie je? Zegen en Mickey. Dat is maar wat connect naar jou. En dit heeft me bless. Maar God is bless me toe. Dus ik kreeg eergisteren weer een telefoontje. Maar houdt u ook van deze kleur? Met dat, alle kleuren hou ik. Look on. Eerst is dat niet naar woorden. Je moet uitspreken waar je zal gaan. Je moet uitspreken wat God gezegd heeft. Je moet uitspreken de kracht van geloof moet je manifesteren door je woorden. Ook al is je omstandigheid moeilijk. Ook al is je situatie moeilijk. Je moet ervoor zorgen dat je het zijnde, het niet zijnde, roept tot aanschijn. Laten we gaan naar Romeinen 4:17. Bidje warm op, bidje warm op. Warm op. Warm op. 4:17. Pastor Nahar moet eens aan mijn is net komen horen, mama gue. Romeinen 4:17. Wij dienen een God. 4:17. Heb ik het goed geschreven? Ja. God roept het niet zijnde tot zijn aan zijn. Daar aan het einde, kijk. Geleefd, geschreven staat, helemaal aan het onder. Tot de vader van vele volken heb ik gesteld voor het aangezicht van die God in wie hij geloofde, die de dode leven maakt en het niet zijnde tot aan zijn roep. Niet zijn. Want Sansa no de, Gado e kare kong. En heeft met die luan Gado, Sade e saar, Fukar wan sa. Gado nee, bribi, Gado dat er zijn licht en er was licht. Hier en hoor, maar Charlie going with revelation. Halleluja, halleluja. In bar gewoon, er zijn wagen. En wagen, en er. Je moet gewoon zeggen, er zijn een nieuw huis. Er zijn doorbraak. Unie verstaan, maar zo mijn berichten, zo mijn mama lauw. Mijn lauw in Christus.
Als we gemaakt zijn naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. De Bijbel zegt dood en leven zijn in de mond van de gelovigen. Dus als je negatieve woorden uitspreekt, wat gaat er gebeuren? Maar als je positieve woorden uitspreekt, vanuit het feit dat je weet dat je gezindelijk bent, moet je gewoon niet bang zijn. Moet je gewoon gaan naar je vrouw en tegen je vrouw zeggen, vrouw, Mosera wat give you. Maar met brief kado. Mosera wat give you. Want we staan door ons aan even. Mide bereid voor rij bronvis. Mide bereid voor rij wasani. Mosera wat give you. No spam. Moset want toesani. Maar vertrouw op mij. Vertrouw op de Heer. Want er zijn wagen. En er was wagen. En ik zeg niet dat het direct gaat gebeuren. Maar als je het kan zien. I see you in the future and you look better. I see you walking. My God, my God, my God, my God, my God, my God. U moet uzelf beginnen te zien in die positie. En zolang je jezelf niet kan zien in die positie, dat betekent dat er nog steeds ongeloof aanwezig is. Maar wanneer je jezelf daar kan zien, in die stoel, Nationale Assemblée, DNA, lid Steven Rijmen, wat onmogelijk leek te zijn voor mensen, heeft God het niet zijnde aangeroepen tot het zijnde. Alle dingen zijn mogelijk. Voor degene die geloven. Maar wat zeg je over jezelf? Me no making. Heeft God dat gezegd? You talking. Maar u moet dingen uitspreken. U moet ervoor zorgen. Dat wanneer u spreekt. Zal het alleen. Laat me het anders zeggen. Zichtbare zegen. Komt alleen. Of manifesteert zich alleen. Wanneer je spreekt vanuit de hart van geloof. En in de Abrahams geval is het zodanig. De Bijbel heeft niet eens gedacht die gesproken. De Bijbel zegt, hij geloofde God in zijn hart. Ik geloof God. Als we niet waren in de eindtijd. Zou ik een woord uitspreken. Hier. Omdat ik weet, Jezus komt spoedig. Maar in feite wil ik een centrum hebben voor de hoofdgemeente. Brand new met alles erop en de nieuwste technologie. Telekoansan, jatev snapu yeshimi drapa bakasei. En ik heb dat geloof. Geloof me, ik heb dat geloof. Ik hoef iets niet te hebben om niet te geloven dat God in staat is te doen. En soms, tot gisteren worstel ik een beetje, ik zeg God. Is de eindtijd, we moeten zielen winnen. En nu praat ik over zegen. Maar wat u moet begrijpen, God gaat niet een volk komen halen. Die niet kan bewijzen dat God met hen is. Kijk, Israël zie je gewoon dat God met ze is. We zoomen vast de next nipsa. En zo geloof ik dat de body of Christ in de eindtijd zal opstaan. Dat mensen jezelf zeggen, zang. You know a Christian, no? En kan dit ook morgen, zeker die moest ik gooien een keertje vreemen, want vreemen. En sommigen van u horen dat al, omdat jouw taal anders zal zijn in Christus. Ik leer jou dat alles wat God jou beloofd heeft, heeft hij er reeds gegeven. Je moet in geloof opstaan en het manifesteren. Amen. Laat me sluiten. Woorden. Houden jouw zegen tegen. Woorden, als ze negatief zijn, zijn de grootste wapen die Satan gebruikt tegen de kinderen van God. Jezus heeft gezegd, van alle ijdel woord dat je spreekt, zal je rekenschap moeten afleggen. Dat is even dat je nou meking. Die Britten klaag je aan dat, vader, hoe kan je de zegen? Dat kan nou meking. Wanneer je gezegend bent, zie je de volgende kenmerken in je leven. Wanneer je die woorden uitspreekt, en ook al zie je niet, maar begin die woorden uit te spreken. Dan zie je het eerste wat je ziet is favor. En ik kan je zoveel verhalen vertellen waar eigenlijk ik niets
zou kunnen mogen krijgen, maar toch adoren op. Maar dat betekent niet dat het zal komen met zonder strijd. Jezus heeft gezegd, hij gaat u 100-voudig zegenen als je alles opgeeft voor hem, maar met vervolgingen. Dus de eerste kenmerk van zegen is gunst. Schrijf het op, gunst, favor.

Je ziet altijd dat er groei is. Groei in alles wat hij doet. Ik heb gezegd jaren geleden, en ik zeg het vandaag, ik herhaal. Als je mij volgt als dienstknecht van God en je gaat niet vooruit in je leven, ben je vrij om me te zeggen, ik ga ergens anders. Ik geloof in de zegen die op mijn leven is. Ik geloof dat als ik vooruit ga, de mensen die met mij God dienen ook vooruit moeten gaan. Ik geloof bijvoorbeeld dat Logos gewoon zijn mensen moet betalen, bijna net als een parastatalig bedrijf, dus meer dan de overheid. Mina is aan dat mijn brief. En ik werk er naartoe. Bijna la moe op een salaris, ja. Ik geloof dat. Ik ga nog steeds verder. Ik zeg, als Logos mij wegjaagt, loop ik gewoon weg. En ik begin ergens anders. Maar weet je wat met mij mee is gegaan? Mijn zegen. Kan de jouw kistra zegen, maar mijn zegen ik waarmee. Look nou. Iedereen begrijpt zo maar jude. Soms mascot you. Zijn ze beter van worden. Never, want dat zegen bij de tap you. Hey! Als mij doen, ja, ik ga niet met je blijven. Ik ben jong, Tom. Ik ben gewoon fijn tjoule, zal dat soort zijn. Dus maar samen gaan ze komen, zou je dan fijn tjoule zien. Look, I fijn tjoule zien. Look what the Lord has done. Look, see what the Lord has done. You call me a fijn tjoule. Look what the Lord has done. My eyes have seen. My ears have heard. Look what the Lord has done. Wallace must have scotty to the break of me, God. For me, can scot so on Satan. Number 3, bescherming. Nummer 4, vrede. Vrede die alle verstand te boven gaat. En laat me laatste nemen. Nummer 5, invloed. Als je op mijn Facebookpagina gaat, heb ik vanmorgen geschreven, leiderschap. De stoel van invloed. Wanneer je zit in een leiderschappositie, zit je op een stoel of influence, een chair of influence. Je bent een speech is dit, een VAP, dus je gebruikt als gelijkenis dat die. Invloed. Je kan beïnvloeden overal waar je komt. Amen. Zegen maakt dat mensen graag in je omgeving willen zijn. Wie is dit een loopje? Toch dit nodig hier uit. Dan is afzijde met dat enkel mijn oma hier rijden, maar ik kan komen, hij vreemde elkaar jellig dat vind. Ja. Maar San Frito kotak wel een keer kies aan ja, zo maar ik kan konto. En trouwens, er is nog nodig in dit, maar pep San Frito, want ik ben tak keer kies aan niet. Iets wat een blessing woord, zie je? Dus is een hart liefde, omdat je gezegend bent. Ze zijn jaloers op je. Maar ze hebben je nodig. Pas een vrouw met je mee toch? De manowani, maar toch de maikari. Hey! Dank u, Jezus. Gaat u staan. Gaat u staan. Koko, broeder. Moji, uroko. We gaan profetisch. Geef hem een half uur. We gaan profetisch proclameren. Ik ga de eerste 3 doen, dan gaat hij doorgaan. Tap go in a spirit me. Jump go in my geest. Je jump op ba? Oké. Iemand zegt, ik ben gezegend. Je bent niet overtuigd, my God. Zeg, ik ben gezegend. In Christus. Alles wat ik nodig heb, heeft God reeds in mij gezet.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom.
3: We. His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of him. 2 Peter 1:3, Nathan David, Christian Garcia, bond servants of the Most High. Jesus Christ was crucified for you and I. Jesus saves. Thank you, Lord.

0: Het is 1 uur.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom. 3, 2,
2: 1. Elke middag van maandag tot met vrijdag. Overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Ja, vanuit België. Ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...
4: Welkom erbij. Ik ben Leandro Martens-Wigne.
2: 2

0: Gezellig, hè?
1: Je gaat trouwen, hoor.
2: Nee, maar
1: dat je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk,
1: okay.
2: Maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM, de Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Nightjes Radio.

Ja, en het is weer tijd voor de Happy Hours. Elke dag van maandag tot en met vrijdag. Van 1 uur tot 2 uur zijn we live in de uitzending van Radio Shalom. Het is momenteel al 3 over 1. Welkom bij deze nieuwe editie van de Happy Hours. Het is dus weer tijd waarbij u kunt bellen naar de studio. Waar u WhatsApp berichten kunt sturen naar het nummer 875-5358. Ik ben helemaal ready. Ik hoop u ook. En als u ready bent, stuurt u dan even snel een WhatsApp bericht op het nummer 875-5358.

Amerika, Korea, Japan, Afrika, Winspeude. Je kan luisteren naar Radio Shalom. Zolang je internet hebt. Je wist naar Noordpoolschrift idee. Ik kan je heren, Uno. Een hele goede middag. En mijn kick-off staat ook helemaal ready. Yes, een hele goede middag en welkom bij deze nieuwe editie van The Happy Hours. Mijn naam is Ian Mourasim en ik ben vandaag uw presentator voor wat dit mooi, mooi programma betreft. Nou, we gaan gelijk van start en mijn kick-off die staat ook al ready en dat is La Montagna. Welkom, these are the hours to be happy.

Yes, we hebben onze kick-off gehad. En we vervolgen met opinions van Marizou. De lijnen staan momenteel al open. U mag bellen op het nummer 422-650. En u mag appen op het nummer 875-5358. Een hele goede middag. Vanuit de studio van FM 94.5. You're listening to Radio Shalom. Your daily inspiration and not just radio. Laat even weten van waar u uit luistert. Ik kijk uit naar de WhatsApp berichten van onze trouwe luisteraars. Stuur gewoon even snel een WhatsApp bericht op het nummer 875-5358. U mag groeten, u mag bemoedigen, u mag feliciteren. En natuurlijk niet te vergeten, die pokus mag u ook aanvragen. Het is momenteel 10 over 1. We zijn al 10 minuten.

Tot nu toe hebben we wel mooi weer gehad, hè? Anno, alleen zo lik de afgelopen day, maar vandaag was het toch een oorwampje zo, Sani. Het is een beetje zonnig weer vandaag. Ja, yeah, en we luisteren naar Que Bonita Esta La Vida van Oasis Ministry.

0: 422-650 is het nummer waarop u kunt bellen. En het nummer waarop u kunt appen is 875-5358. Dus popel niet, twijfel niet te lang. Als u een bemoediging op uw hart heeft, een bijbeltekst. Of heeft iemand te feliciteren, misschien is iemand van u jarig. Denk even, nou wie is vandaag jarig, hoe kan ik feliciteren? Maar de felicitaties namens Shalom Crew. We krijgen momenteel al een beller binnen. Goedemiddag en welkom in de uitzending. Hallo. Hallo. Mensen, als jullie bellen, moeten jullie ook praten, toch? Of misschien is uw telefoon op mute. Maar probeer het nog een keer. 422-650. Radio Shalom.
1: Espérate. ¿Y si cambiamos la cosa?
2: Un, dos, tres, sí.

0: Yes, and that was Qué Bonita Es La Vida. Hey, ik probeer een beetje Spaans te lezen. Het is een hele tijd. Het is een heel lange tijd geleden dat ik Spaans heb geleerd. Dat is ook nog goed op school, hè? Alright. Oh, we hebben een beller aan de lijn. Een hele goede middag. Welkom in de uitzending. Dag, mama Cornelly. Ja.
1: Ik groet u.
0: Mm-hmm.
1: Ik groet ook iedereen die luistert naar Radio Salo.
0: Ja.
1: En alle jaren gefeliciteerd weer. En denk je wat we vieren hebben. En in het bijzonder Leandro.
0: Mm-hmm.
1: Dat hij het goede herstel mag ontvangen.
0: Mm-hmm.
1: Van onze lieve Heer. En dat hij gewoon rustig zijn tijd moet afwachten. Aan hoe fit hij.
0: Ja. Ja. Annie Fitmore, Annie Fitmore. Had u geluisterd vanmorgen bijvoorbeeld tijdens Morning Move? Want had hij ook gezegd van, dat hij eigenlijk nu pas weet waarom hij langer moest wachten.
1: Okay.
0: Want er is iemand erbij gekomen daar naast hem om juist. Maar dan, die persoon is dan tot bekering gekomen.
1: Okay.
0: Hij was ziek geworden. Dus,
1: zo is
0: het.
1: De Heer doet alles medewerken ten goede. Zo, we hebben hem lief hebben. En dan wordt hij gebruikt.
0: Mm-hmm, precies.
1: Wij zijn die bruikbare instrumenten in Gods koninkrijk.
0: Precies.
1: Dat is het woord. Dus we kunnen nog het fit doen. Want we hebben allemaal onze tijd.
0: Mm-hmm.
1: Om God zijn wil te doen.
0: Klopt helemaal.
1: Ja,
0: klopt
1: maar, en helemaal. Dat is het. Dan groet ik u weer.
0: Ja.
1: Tijd verder.
0: Dank u wel. En dank u wel voor uw telefoontje. Groetjes. Blessie. Bye-bye. Yes. Yes, en dat is dus mama Cornelly met haar telefoontje. U mag nog steeds bellen op het nummer 422-650.

0: We hebben nog een bellen aan de lijn. Goedemiddag en welkom in de uitzending.
1: Welkom, broeder.
0: Broeder Malo, hoe gaat het met u?
1: Mag ik deze plaat aanvragen?
0: Natuurlijk.
1: Sumana Turu.
0: Sumana?
1: Turu.
0: Sumana Turu.
1: Van Sephora.
0: Sephora. Van Messengers, no?
1: Jawel.
0: Oké, Sumana Turu. Oké. Nou, genoteerd. Is dat genoteerd? Ja, heeft u nog wat anders te zeggen?
1: Dat men werken tot waar. Dat men waarlijk tot God komt. En hem niet half te zien.
0: Oké.
1: Met geheel hart.
0: Ja, met geheel hart God moeten dienen.
1: Moet men God dienen.
0: Ja. Oké. Ja, was dat hem?
1: Jawel.
0: Oké, broeder Marlon. Tot morgen, hè?
1: Ja, broeder.
0: Oké. Bless you.

Ja, de groetjes waar u ook bent. Bent u nog in de bus, bent u in de taxi, bent u lekker thuis? Bent u nog op het werk? Bent u in de auto onderweg naar huis? Waar u ook nog bent. Geniet van deze uitzending.

Yes, and that was Josimar Isu Yambu met Levanto Mis Manos. We gaan nu luisteren naar een Hindustaanse of een Hindi gospel. En dat is Wafadar van Bridge Music. Yes, even kijken als ik hem heb gezet. Ja, hij moet nu komen. Yes.

0: En we krijgen een beller in de studio aan de lijn. En dat is onze lieve broeder Leandro. Leandro Valka.
1: Ja. Middag. Ego. Ja, en de groetjes aan alle luisteraars. Mm-hmm. Nou, ik had beloofd dat ik zo ben in de happy hours.
0: Ja.
1: Omdat, gisteren heb ik gebeld en ik ben blij dat het zo is verlopen. Want gisteren belde ik met een teleurgestelde...
0: Klopt.
1: Zou je kunnen zeggen, ik was heel teleurgesteld, kapot. Helemaal down, omdat ik niet weg kon.
0: Ja.
1: Maar later in de dag gebeurde iets dat eigenlijk mijn hele stemming veranderde. Eigenlijk was het een getuigenis.
0: Mm-hmm.
1: Omdat... ik een kamergenoot meekreeg.
0: Mm-hmm.
1: En het is geen gelovige, maar nou, moslim.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, dus toen ik hem naar binnen zag komen,
0: mm-hmm.
1: ik maakte nog die opmerking van, oh, jij komt en ik ga.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, en nadat de dochter was gekomen, kreeg ik het nieuws en zo. Ja, toen mijn broek kwam, mistak hij helemaal.
0: Mm-hmm.
1: Maar later, toen ik hem zag, dan gadot hij met mij uit. Hij kent me nog niet.
0: Ja. Yeah.
1: Want tijdens het praten dan kon ik proeven van deze man kende je niet eens moslim
0: ja,
1: en zo.
0: Ja.
1: Okay. Dus nu kreeg ik meteen op mijn hart om, weet je, echt zo van, oh, er is werk.
0: Ja.
1: En als evangelist is dat meteen je doel, weet je. Zo denk je gewoon, zolang je iemand ziet die de Heer niet kent, is het jouw doel en jouw taak om te evangeliseren.
0: Ja. Ja.
1: En het was raak, in de avonduren spraken we.
0: Mm-hmm.
1: En het wordt op een gegeven moment zo intensief, want die man is aan het dialyseren. Dus tijdens het praten begon die man te tranen, je begon te huilen.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben gebeden. Biggie gamma tik masra. En ja, en dat was eigenlijk voor mij het keerpunt waar die hele... teleurstelling eigenlijk veranderde in blijdschap.
0: Ja.
1: Natuurlijk wil ik naar huis, maar het was voor mij echt zo van, dit is de reden waarom ik je langer heb laten blijven.
0: Ja.
1: Dus als dat het is, dan, dan ben ik blij dat ik tenminste iets voor de Heer mag betekenen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat ik iets waardevols heb mogen doen, want uiteindelijk is dat het meest waardevolle dat we voor de Heer kunnen doen.
0: Precies, ja.
1: Zielen winnen en mensen tot bekering brengen. Dus maar dat is het. Ik dacht, laat me even getuigen.
0: Mooi man.
1: Zodat de mensen mogen weten dat dingen niet voor iemand al gebeuren.
0: Ja, precies.
1: Ja, dus dat is hem.
0: Ja. Nou, nee, prachtig man. En hij is nog

0: niet daar bij jou? In, op
1: ja, ja, hij is wel nu in de operatiekamer. Hij moet geopereerd worden. Hij is nu bezig.
0: Ja.
1: Maar ja, we hebben Riptak Gadova Samang.
0: Mm-hmm.
1: En dat ik zal hem verder begeleiden, want we hebben van nummers verwisseld.
0: Ja.
1: Dus we zijn begeleiden, maar we horen vara kom niet maar.
0: Ja. Luko, even maar nog een korokodja zo naar Shalom.
1: Ja, dat in verder. Ik denk nu in die fase nu niet.
0: Ja. Klopt.
1: En hij is helemaal van Paranam, dus belangrijk is allemaal niet maar.
0: Ja, nee, ik ben blij, man.
1: Nee, maar goed, ik dacht, ik ga je niet te lang houden.
0: Mooi.
1: Dat heb je wel niet schrijven, dan loopt het, maar je dacht toen ze voeren te vanaf. Dus dan wil ik me niet schuldig daaraan maken, maar ik dacht van, ik moet dit even delen.
0: Ja.
1: Omdat vaak genoeg God ons wil gebruiken, maar als we te veel op onszelf afgestemd zijn, gaat dat niet lukken.
0: Klopt.
1: Dus vaak genoeg moeten we de Heer vragen, Heer, wat kan ik voor u doen? Of wat kan ik voor u betekenen?
0: Ja.
1: Hij gaat altijd iets vinden, vooral als het te maken heeft met evangelisatie. Er zijn genoeg mensen, dit is wat de Bijbel zegt, de oogst is wit, maar er zijn weinig arbeiders. Of we durven niet, of we denken niet eraan, maar er is genoeg werk aan de winkel.
0: Ja.
1: Dus dat wilde ik gewoon even delen.
0: Nou, mooi, Leandro. Dankjewel voor je telefoontje. En prijs God dat we een ziel erbij mochten winnen, hè, voor God.
1: Ja, man, dat vooral.
0: Maar dus spoedig herstel. En kom snel terug.
1: Ja, zeker.
0: Abo. Abo. Zit hier. A regel.
1: Groetjes, ja.

Ja, en dat was dus Leandro met zijn getuigenis. En zie je, mensen. Soms gebeuren er dingen waarmee we niet blij zijn, maar je weet niet waarvoor je het eigenlijk zou moeten doen. Waarom zoiets gebeurt. En daarom moeten we ook gewoon altijd zeggen van, Heere, u heeft het toegelaten. Ik leg de hele situatie in uw handen. De Heere weet wat hij doet.

0800-875-5358 is het nummer waarop u kunt appen. En het nummer waarop u kunt bellen is 422-650. Goedemiddag, broeder Ian. Ik luister vanuit Nieuw Weergevonden Weg. Mijn naam is Bharti. Dag Bharti. God zegene jou. En groetjes vanuit de 94.5 FM. Radio Shalom.

Ja, en als je zulke getuigenissen hoort, net als de getuigenis van Leandro, dan geeft het je eigenlijk die motivatie, weet je. Ik weet niet van u hoor. Maar naarmate u dichter bij God gaat leven, naarmate uw relatie met God hechtiger wordt, is het enige waarover je wilt praten God. Is Jezus Christus. En als dat niet het geval is, dan is er iets mis. Something is missing, something is wrong. En soms balen die vrienden van me. Soms baalt zelfs mijn vrouw. Omdat ik zo vol ben. Het enige waarover ik wil praten is het woord. En ja, soms inderdaad, soms wil je praten over andere dingen, over maatschappelijke dingen. Isabi toch? Maar ik weet niet hoor, ik ben zo vol ervan. En dan soms controle, Mr. Evie, want het is niet, ja, je wilt niet dat, ja, elke conversatie, weet je. Je moet ook gewoon normale conversaties kunnen houden. Maar ik hou van mensen die kunnen praten over de Bijbel, over situaties, over getuigenissen, dingen die ze meemaken met God. Wat ik wilde zeggen, het motiveert mij dus om een ongelovige te vertellen over Jezus Christus. Yes, en het was dus Wafader met, Wafader van Bridge Music. Ja, we schakelen even over naar Glenn Ommen. Er is Masra Sena Faya Kong. En dadelijk me hoop dat ik mag vieren Faya. Ano a Faya voor helier. En nou, a Santa Faya.

0: fire.
1: Hey, boom, biggie fire.
0: Het is half twee. Nog een half uurtje te gaan. Hier op de happy hours. Welkom voor degenen die pas erbij zijn aangeschoven. Welkom bij deze nieuwe editie. Bij deze nieuwe aflevering.

0: Wat?
1: En ze zeggen, ik ben blij met Shalom. Ja, ik ben ook blij met Shalom, hoor. Hey, Shalom. Hey, ik ga u eerlijk zeggen, hoor. Shalom is een station die mij dichter bij God heeft gebracht. Elke dag weer. Je moet je gewoon voorbereiden. Dus morgens wanneer je dan de morning move zal doen, dan bereid je geestelijk voor. Want je kan niet komen in de uitzending en dan bereid je geestelijk voor. Het moet gewoon sowieso, want er zijn zoveel mensen die luisteren. En in de man komt contact willen doen, dan zijn jou zo. Je begrijpt toch? Waardoor je eigenlijk meer tijd moet spenden in het woord. Je moet meer tijd spenden in gebed. Je moet je geheel en al afhankelijk stellen van God. Want een moment eigenlijk zei je takwa A of van B in een microfoon. Dan moet het geleid worden door de geest. En niet gebaseerd zijn op eigen gaves en talenten.

0: we krijgen nog een beller aan de lijn. Goedemiddag en welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemiddag broeder.
0: Hallo.
1: Ja, u spreekt dan zuster Sintje. Ik wil ook een lied aanvragen voor vandaag.
0: Ja.
1: En het is het lied van Roy Adinda. Hoe dat ding weer? De Gado de Inaboto.
0: De Gado de Inaboto.
1: Jawel.
0: Oké, en voor wie bestemt u het?
1: Ik bestem het voor iedereen naar Radio Shalom luistert.
0: Mooi zo. Was dat hem?
1: Ja, dat was het broeder.

Ja, en dit moet onze houding zijn, hè, mensen. Uno mix satan en rigger, ja, zo naar in Ulibi. We moeten hem wegjagen, we moeten niet met Satan spelen. Ons hoofd nu, we play play naar Satan, we play naar Faya. Als je weet dat je een zwakte hebt voor vrouwen. Je zit met lustgevoelens bijvoorbeeld. We kunnen zo dat je aan je wanden. Als je bijvoorbeeld je hebt problemen met gokken. Ik ben verslaafd aan gokken. Met opzet. We weten het dat we een suribet shop dit dappe. Of wan sani drape. Is dat waar je lotto kan kopen? Maar hoor afstand. Even nou een omweg in Mekko omweg. Maar dan delik Jozef. In Longwe. Nu doe ik David, tak David eet aan Luku, Betseba. En te zaten ik kon aan de zanvi. Ja, als je gokverslaafd bent, dan Leandro taki kan charamoniga, man. Je kan het ook voor mij brengen, hoor. Leandro en ik gaan chowmin kopen, we houden van chowmin.

En voor de mensen die if gado etakanga etakim chawa chowmin, im arki gado, hè? Die familie dan gaan we liggen bij de jazen. Mijn pot me focust op Jezus Christus. Oh, Leandro tak nee, vandaag lust ik pikante inkvis. Ja, je vliegt hoog, man, je vliegt hoog.

0800-875-5358 is het nummer waarop je kunt appen. Hoeré! En het nummer waarop je kunt bellen is 422-650. Angagona Jezus. En natuurlijk voor alle jarigen die vandaag jarig zijn. En Kandina is de Ibe-verjari of Kandina Tamara-verjari. Dit is voor u.

8755358 is het nummer waarop je kunt appen. En het nummer waarop je kunt bellen is 422-650. U mag groeten, u mag bemoedigen, u mag feliciteren. En uw pokus aanvragen. U luistert naar Radio Shalom. 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio.

0: Hallo, goedemorgen.
1: Ja, meneer Bennet aan de lijn. Goedemiddag en welkom in de uitzending.
2: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hoi, hoi. Tot u spreken wij.
2: Ik spreek met zuster Irina. Hoe gaat het met u?
1: Goed. Hoe gaat het met u?
2: Ik luister wel elke ochtend. Mm-hmm. Ja, door die echo moet ik goed luisteren.
1: Aha.
2: Ja, maar ik luister elke dag naar de radio, dat mijn moeder zingen.
1: Mm-hmm.
2: En ze doen me wel wat.
1: Ja.
2: Yes.
1: Ja.
2: Ik zat eraan te denken in het verleden en, met een, hoe heet het weer, happy hour.
1: Ja.
2: Waren mensen enthousiaster om te bellen.
1: Ja, klopt.
2: Maar dat mensen minder bellen.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik had iets van, maybe kunnen jullie misschien elke maandag iets hebben als een quiz. Niet zozeer om een prijsje te winnen, maar misschien bijbelkennis van mensen opdoen, waardoor je misschien meer bellen zal hebben.
1: Ja, klopt.
2: Mm-hmm. Is dat een idee, hoor?
1: Ja. Mm. Ja, nou, we dachten er ook aan, hoor. Inderdaad. Maar ik geloof dat inderdaad iets zoals een quiz, iets extra's, weet je,
2: yes,
1: dat de mensen zal aantrekken om meer te bellen, om meer mee te doen, inderdaad, ja.
2: Ja, mm-hmm. Want bepaalde momenten heb je zit bij de radio, uur en Noah's Manobel.
1: Ja, kan het helemaal aan mijn boon drukken, wie nou sabi.
2: Dus dat.
1: Maar u heeft gebeld.
2: Na 2 uur zijn mijn kinderen al thuis.
1: Ja.
2: Dus wanneer ik het liedje ook aanvraag, mijn oma hier en mijn focus er is. Dus momenteel ben ik even bij mijn ouders. Ik dacht bel.
1: Ja.
2: Voor takwan ching, bless you story.
1: Ja. Oké.
2: Maar een happy hour, ik heb altijd een van genoten in mijn jongere jaren.
1: Mm-hmm.
2: En dan ik ze niet uit tot nu toe vaak.
1: Dus u luistert al heel lang?
2: Ja.
1: Hoe lang luistert u al ongeveer?
2: So happy hour is way back. Zelfs de tijd van Gerald, Joy, later. Je had Sharon Hersberg, ik weet niet of je die namen kent.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dus ze zijn echt van de oude tijd.
1: Ja. Dus een echte boelangak bij je, Arki.
2: Sorry?
1: Ik zeg een echte boelangak bij je, Arki.
2: Wacht hoor, dat was
1: even de rustig. Nee, ik zeg, u luistert al heel lang.
2: Ja, dus de militairen van me zijn al thuis, dus het wordt één drukte.
1: Wat heer liggen jij nou zo?
2: Ja, precies, dat is die keer wel.
1: Nee, maar hartelijk dank. Had u nog wat te zeggen?
2: Ik zou een lied willen aanvragen.
1: Ja,
2: Ferdinand Waakzaam.
1: Als ik hem vind, dan ga ik hem sowieso afspelen voor u.
2: Yes, ook hetzelfde.

Ah, ik hoor echt van alle soort muziek hoor, muziekstijlen. Mika Arki salsa, Mika Arki bachata, want zo was hij ook toe. Maar zolang hij de gospel, is naar hip-hop, R&B, reggae. Oh ja, trouwens mensen, over reggae gesproken. Christafari of Christafari, van mijn kaart man, Christafari, Christafari. Dus ze komen naar Suriname, hè. En volgens mij is dat op 30 mei. Want ik probeer die dingen tevoorschijn te halen, die flyer. Ja, Christafari, South America Caribbean Tour 2026. The Sounds of Salvation coming to Suriname. En het is gratis, geheel en al gratis mensen. Dus 30 mei en 31 mei. 30 mei aan de waterkant. Amphitheater, outdoor event. Waarschijnlijk wordt het gewoon op de onafhankelijkheidsplein gehouden. Volgens mij, hè. En 31 mei is het gemeentegods Rainville, als ik het goed heb. Gemeentegods Rainville Family Worship Center. Aan de Hayari-straat, nummer 24. Om 7 uur 's avonds. Beide dagen om 7 uur 's avonds. 31 mei en 30 mei. Reggae worship. En voor meer informatie kunt u dan checken op christafari.com. En mensen, marijuana is niet toegestaan. Wie is naar Rasta, man? Het is gewoon Christafari anno Rasta Rasta's Revi. Ze hebben wel dreads. Maar het zijn gelovige mensen. Ono gonna ganja na gadasana ti gonna asho, hè?

Ik zie een paar mensen al. Wees me goed, Iganja. Doe je alsof je de zalving hebt ontvangen of zo. Zeg nou, hey. Maar je is 30 mei en 31 mei. Eerste dag aan de waterkant, Amphitheater. Een ouder event volgens mij, gewoon op de Onafhankelijkheidsplein. Om 7 uur 's avonds.

En 31 mei is dat de gemeente Gods Rijnviel aan de Hayaristraat. Nummer 24, ook om 7 uur. En we kregen een appje binnen. Goedemiddag, broeder Ian. Ik doe de groeten aan alle luisteraars. In het bijzonder mijn meisje, Jaysha en Jomari. Ik wil voor ze aanvragen De Bron. Afzender Joey van Shoenga. Hi, Shoenga. Alles goed, Shoenga.

We hebben nog maar 8 minuten te gaan, mensen. Dus als u uw bericht nog niet hebt gestuurd, doe het even snel op het nummer 875-5358. 875-5358. Ik zeg 875-5358. En als u wilt bellen, kunt u bellen op 422-650.

y terminamos con esta.

0: Yes, en het was dus Flava Music en Abraham Velasquez met Koros. Koros TV is een throwback van Sunday. En dat, dat is ook een heel mooi nummer. Een heel mooi nummer. Alleen, het probleem is, ik versta niet gewoon alles. Dit is Howard D. met Nieuwe Energie.
1: God, de Heere.
0: Jesaja 40 vers 28 tot en met 31.
1: Ja, afgemaakt.

0: Hey, we krijgen een appje binnen van Isaiah. Goedemiddag, broeder Murasim.
1: Karmi Murasim, lijkt zo oud. Murasim na Timidoro 50. Ik kan Karmi Murasim. Maar in ieder geval, goedemiddag, broeder. Mag ik een lied van Israel Houghton met Promise Keeper aanvragen? En ik bestem het voor ieder die naar Radio Shalom luisteren. God bless you, afzender Isaiah. Dag Isaiah, komt helemaal in orde.

0: 43, 28, 31, OT. De beat op AP, met je boy Howard T.
1: Ja, we heren gewoon met die nieuwe technologie.
0: En dan voel je het niet, dan luister je toch niet. Als God maar met ons doorgaat, dan verliep.

En ik kreeg net te horen, ik wist het niet hoor, dat Howard D. eigenlijk een grote artiest is geweest in de tijd. En hij maakte samen muziek met Party Squad. Ook een hele oude non-gospel artiestengroep. Maar ik heb vernomen dat hij nu full gospel is, fully for Jesus. Dus prijs God. Laten we bidden nog voor nog meer gospelartiesten. Ja, meer worshippers. Ik noem ze worshippers. Mensen die muziek maken. En hun kunsten gebruiken, hun talenten gebruiken voor de eer van Jezus Christus en Jezus alleen. Nou, we zijn bijna aan het eind gekomen mensen. Het is momenteel twee voor twee. Ik ga groeten en ook nog met een lied erbij. Hè? En dat is van Limo Blaze, Do It Now. Mensen, ik wil u hartelijk danken voor het willen luisteren naar Radio Shalom. Blijft u afgestemd, blijft u luisteren. Als u kunt, probeer iemand te bemoedigen om te luisteren naar Radio Shalom. Want er zijn mensen die wiens levens veranderen terwijl ze zo naar Radio Shalom luisteren. Vooral de bemoedigingen, de programma's die worden uitgezonden. Er zijn mensen die groeien geestelijk. En dat willen we hebben voor ieder. Dus praat al woord toe. Laten ze luisteren naar Radio Shalom. En wie weet zorgt u ervoor dat iemand tot bekering komt. Yes, dit was een nieuwe editie. Een nieuwe uitzending van het programma. Live uitzending van The Happy Hours. Mijn naam is Ian Murasim. En ik was vandaag uw presentator voor wat dit mooi programma betreft. Ik weet niet of ik er morgen ben voor een nieuwe uitzending. I don't know, so the Heer wil. Want ik ben wel heel erg moe en oververmoeid. Dus Moluku even if me kan Doro Tamara, maar Doro sowieso. Maar dus ik groet jullie. Wankado blessie. Mi loop je nog aan lobby voor Mazrek. Zeg bye bye. Ciao ciao. En zoals Leandro het zegt, stay happy.

0: zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
1: Zranazani, naskip, naf you.
2: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tissy voor fossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten. Heer Heri met zoute vis en ei, Masus Moxalesi met gerookte kip en kool erdoor, Grietbana soep met kip, gebakken vis met oma's speciale saus, macaroni met kip. En als groente hebben wij kousenband, kaisoi en pompoen. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tissy voor fossie.
3: This is your number one choice radio show. 94.5. 94.5.

0: Het is 3:00.
1: Nipot mi radio na shalom. Me begun unok prefoor poor en dape. No sana a problem.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
1: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
0: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
1: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
0: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani. Safe and enjoy.

0: Beynin on. Şıp şıp tırırı
1: İnternet, bas belen, mobil data and mobil belen.
2: Connected alase.
1: Connected na oso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected na broko, met 10 is your business pakketten zijn alle klanten fresh and online.
2: Keeping you in touch.
1: Connected na skoro, online plus lady is lobby.
2: Connected alase. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Taylor, so you're keeping us in touch.
3: İyi hangi kirmiyor mu? Ben o boyutu.
4: Skip. Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Goedemiddag!
1: Dit is Inspiration FM.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
1: Zranazani, Naskip, Navio.

0: champion song.
1: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
2: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier solassie. Hé, hey, dit is Emmanuel's visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Ta kringloop winkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: With double sketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexi en professioneel. Kerpelani, safe and enjoy.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: Het is 5:00.
1: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
2: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Dag alle happy kids, welkom bij een nieuwe aflevering van jouw eigen programma Happy Kids. Ik hoop dat het heel erg goed gaat met jullie allemaal. Ik ben dominee Raphaël en ik ben er weer nog een keertje bij jullie om door te praten over heel belangrijk onderwerp. Weet je nog waar het om gaat? Een feest. Welk feest alweer? Ja, heel goed. Pinkster. Het Pinksterfeest. En weet je, zoals je al eerder hebt gehoord, mocht je een vraagje hebben, mocht je toch iets willen zeggen, dan kun je ons altijd een appje sturen of misschien bellen op het nummer van Happy Kids. Dat is 840-1100. Ik herhaal het. 840-1100. Dus met een vraagje kun je altijd naar dit nummer appen of bellen. Wel nu, deze week praten we over een heel erg belangrijk feest. Het Pinksterfeest. En we hadden al gezegd dat eigenlijk voor het Pinksterfeest er iets heel bijzonders gebeurd is. Het is namelijk zo dat Jezus weer is opgevaren naar de hemel. En dat noemen wij hemelvaart. 10 dagen voor het Pinksterfeest vieren wij hemelvaart. En weet je nog in welk boek we hierover wat kunnen lezen? Welk Bijbelboek? Ja, heel goed van je. In Handelingen. In het boek Handelingen kunnen wij lezen over de hemelvaart en ook over Pinksteren. Wel nu, gisteren hebben we een Bijbeltekst geleerd uit Handelingen. Kan je die misschien nog heugen? Ja, heel goed. Handelingen 1 vers 8. Hey, jullie zijn zo flink, jongen. Jullie zijn echt flink. En wat staat daar weer in? Handelingen 1 vers 8 zegt: maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. En weet je wie deze woorden heeft uitgesproken? Ja, heel goed. De Heer Jezus. Voordat de Heer Jezus de hemel opging, sprak hij met zijn discipelen, met zijn vrienden, heeft gezegd: maar wachten, ik ga even weg, maar ik ga iemand voor jullie sturen, de Heilige Geest. En wanneer de Heilige Geest over jullie komt, gaan jullie kracht ontvangen, dan word je sterk. Hoe doe je wanneer je sterk bent? Ja toch, echt sterk. Nou, toen hij dat heeft gezegd, heeft hij ook nog een stukje erbij gezegd. En dat gaan wij vandaag ook lezen. Hij heeft dus gezegd in Handelingen 1 vers 8. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. En dan zegt hij verder: en jullie zullen van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Dus hij zegt: jullie zullen van mij getuigen tot aan de uiteinden van de aarde. Wat? Zo ver! Helemaal uiteinden van de aarde. Dus over de hele aarde zullen we getuigen van de Heer Jezus. Wow! Maar dat is echt bijzonder hoor. Is echt tof. Dus laat me even goed begrijpen. De Heer Jezus heeft ervoor gezorgd dat wij de Heilige Geest hebben gehad. En zo hebben we kracht gehad. Echt sterk geworden. En zo kunnen we over hem getuigen over de hele aarde. Maar weet je wat? Vraag me toch even af. Maar wat is dat nou precies? Getuigen? Wat betekent dat nou? Als de Heer Jezus nu gaat zeggen
dat wij gaan getuigen van hem. Hè? Wat is dat nou? Wat denk jij? Heel flink van je. Heel flink. Weet je, als je kijkt naar het woordje getuigen, eigenlijk betekent het letterlijk eerst, als je iets hebt meegemaakt, jij ziet het, jij hebt het gezien, jij hebt het meegemaakt, dan ben jij een getuige. Dan heb je het zelf gezien, je hebt het zelf meegemaakt. Dus dat is alvast de eerste tand ervan. Getuige, jij bent een getuige als je het zelf hebt gezien, als je het zelf ook hebt meegemaakt. Maar aan de andere kant, wanneer de Bijbel praat over getuigen, is het dat je het niet alleen gewoon gezien hebt, maar wanneer je het hebt gezien, ga je het navertellen. Ga je andere mensen vertellen wat jij precies hebt gezien. Wat jij precies hebt meegemaakt. Oh, wacht. Dus, de Heer Jezus praat dus over dat we moeten praten over wat we hebben gezien en wat we hebben meegemaakt met hem. Nou, dat is wel bijzonder. Dat is wel bijzonder. Ik denk dat de discipelen, zijn vrienden van Jezus, ze hadden zoveel om te vertellen van wat ze allemaal hebben meegemaakt over de Heer Jezus. Ze hebben gezien hoe hij zieke mensen heeft genezen. Ze hebben gezien hoe hij is doodgegaan, maar hij is weer opgestaan uit de dood en hij leeft. Voor altijd. Ze hebben gezien hoe hij zoveel zorgt voor andere mensen. Dus de discipelen hadden genoeg om te getuigen, om te vertellen over de Heer Jezus. Zodat andere mensen ook van hem konden leren. Wel nu, wij vandaag moeten dus ook gaan getuigen over de Heer Jezus. En hoe getuigen wij dan vandaag over de Heer Jezus? We gaan dus eigenlijk vragen, maar hoe heb ik de Heer Jezus in mijn leven gezien? Hoe maakt de Heer Jezus mij blij? Eigenlijk, elke keer wanneer we lezen uit de Bijbel over de Heer Jezus, getuigen wij alvast. Zo zien wij hoe de Heer Jezus werkt. Maar ook in ons persoonlijk leven. De Heer Jezus heeft ons een lieve familie gegeven. Right? Dat maakt ons echt allemaal blij. Nou, daar kunnen we van getuigen. Maar misschien zijn we ook een keertje echt ziek geweest. En dan voelden we ons niet goed en dan hebben we gebeden. En toen zijn we beter geworden, kunnen we getuigen van, de Heere God heeft me beter gemaakt. Of we waren een beetje nerveus voor een repetitie, gaan we het kunnen halen. Dan gaan we bidden, Heere Jezus, help me dat ik die repetitie haal. Ik ben een beetje nerveus. En wat zien we? We krijgen een cijfer en dat is een 8. Het is een hoog cijfer. Zo kunnen wij getuigen van hoe de Heere Jezus ook in ons leven werkt. Nu, ik wil aan jou vragen. Hoe heb jij de Heer Jezus in jouw leven ervaren? Wat heb je gezien in de Heer in jouw leven waarbij je denkt, ik ben echt blij dat ik de Heer Jezus kent. Want dit heeft hij voor mij gedaan. Weet je, als je het ook even niet kan bedenken, mag je gaan en bidden en zeggen, Heilige Geest, help mij. Help mij om te zien hoe de Heer Jezus in mijn leven werkt. Zodat ik andere mensen ook kan vertellen over deze bijzondere, deze speciale Heer Jezus. Daarvoor hebben we de Heilige Geest gehad. Dat de Heilige Geest onze kracht geeft om te zien hoe de Heer Jezus werkt in ons leven. En ook om ons te helpen om andere mensen te vertellen over de Heer Jezus. Want, als ik jou nu zou vragen, als jij nu iemand zou moeten vertellen over de Heer Jezus, wat ga je allemaal zeggen? Of aan wie denk je, wie zou je heel graag willen vertellen over de Heer Jezus? Weet je, ik ben zo blij met de Heer Jezus in mijn leven. Ik ben zo blij dat
elke keer als ik bijvoorbeeld iets verkeerd heb gedaan, dat ik kan zeggen, boy, Heer Jezus, echt sorry hoor. Ik heb een fout gemaakt. Kunt u me vergeven? En weet je wat hij doet? Hij vergeeft me weer. Dat maakt mij echt heel erg blij. En ik wil andere mensen daar ook graag over vertellen. Van hey, de Heer Jezus is zo lief. Dat ook wanneer we iets hebben gedaan dat verkeerd is. Als we naar hem toe gaan en zeggen, sorry Heer Jezus. Dan gaat hij ons vergeven. Maar niet alleen vergeven. Hij gaat ons helpen om het beter te doen. Zodat we de volgende keer niet weer diezelfde fout maken. Ik vind dat toch zo bijzonder van de Heer Jezus. En dat maakt me echt, echt blij. Ik ben blij dat ik de Heer Jezus in mijn leven heb. En daarom eigenlijk elke dag wanneer ik wakker word, kan ik binnen en zeggen, jee, Heer Jezus, ik ben blij dat u in mijn leven bent en dat u mij de Heilige Geest hebt gegeven om te zien, hè, om te getuigen van hoe u in mijn leven bent, maar dat de Heilige Geest mij ook kan helpen om andere mensen te vertellen over hoe bijzonder u bent. En weet je, nog een laatste ding over getuigen. Hè? Kijk, we hebben al gezegd, wanneer je aan het getuigen bent, is het dat je iets zelf hebt gezien. Je hebt de Heer Jezus zelf in jouw leven gezien, zelf in jouw leven ervaren. En getuigen betekent dus ook dat je andere mensen gaat vertellen over hoe je hem hebt ervaren in je leven. Maar weet je, we getuigen niet alleen met onze woorden, met wat we zeggen, maar ook met wat we doen. Als wij iemand anders gaan slaan of iemand anders pijn doen, dan getuigen wij niet met ons gedrag dat wij ook de Heer Jezus in ons leven hebben. Dus getuigen wil ook zeggen, hoe gedragen wij ons? Dus vandaag nemen we mee die tekst die Heer Jezus aan ons heeft geleerd, hè, in Handelingen 1 vers 8. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. En met de kracht van de Heilige Geest gaan wij dus getuigen. Getuigen en vertellen wat Jezus voor ons doet in ons leven. Met onze mond, maar ook met onze daden, met ons gedrag. En dat maakt ons echt, echt heel erg blij.

De Heer geeft ons deze dag, zodat we over hem kunnen getuigen en blij zijn. Ik wens jullie een fantastische dag toe, happy kids. Doei!

En hij zegt, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik zal bij u blijven, Heer.

0: programma die je kunt beluisteren via de FM 94.5 Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio. De presentatie ligt in handen van gemeente God's Chosen One, gevestigd aan de Bommaweg 389. En natuurlijk hebben we ook een gemeente te Achterbakkaweg. Luister daarom mee naar Dit is de Tijd. Dat is elke dinsdag om 5:45 in de middag. De sponsor van Dit is de Tijd is Yeshama's Daycare.
1: Kaisa garo ook to tide bakanam of net in mebar ode na inandeing voor koning Jezus. Het is wederom genade voor tide mikan taklanga yuk moto vanuit de presidie. En we want voor godoro naga onderwerp disi. En handelingen zo be behandel. God heeft zijn geest gestort over elk een. Garo troe sante abra idiwan fui. En handelingen ubeng lukuna in Joel 2, 28, 29, kawikidipsa. En Ezekiel 39, 29. Tide wiwan voor lukumoro varana in handelingen 21, vers 9. Vers 9. Bijbelboeko takdapena in vers 9. Deze had 4 ongehuwde dochters. Ding handelingen 21 vers 9, ja. Weet je dat je zo'n vindt precies, ja, zo. Als Santa je bij Tik Abra en bij Chasma Kong na in een precies voor ben kan bege bewegen na in den presenti. En zo gaat de wanchario na een pres dat je voor waka na in die presenti disi. En zo de Umas Madisi begin voor profiteer. En Philippus schreef je bij de evangelist. Hij de man zei prata evangelie. Zij de man kan prata evangelie. Een man kan prata evangelie. Ben kan evangeliseer of prata evangelie door. Hij de vervuld nanga a Santa. Lobiwang, voor roko jingado moet u vervuld zijn met de Heilige Geest. We hebben wie abba santa je van nodig voor je voor de roko voor gado. Ik wil lezen handelingen 21 vanaf vers 7. Na afloop van de vaart van Tyrus uit kwamen wij te Lemaes aan, begroeten de broeders en bleven 1 dag bij hen. En de volgende dag gingen wij vandaar en kwamen te Caesarea en gekomen in het huis van Philippus, de evangelist. Die behoorde tot de 7, bleven wij bij hem. Deze had 4 ongehuwde dochters die profetessen waren. En toen wij daar verscheidene dagen bleven, kwam uit Judea een zeker profeet genaamd Agabus. Toen deze bij ons gekomen was, nam hij de gordel van Paulus en zich voeten en handen bindende, zeide hij, dit zegt de Heilige Geest, de man van wie deze gordel is, zullen de Joden te Jeruzalem zo binden en uitleveren in de handen der heidenen. En wat ik in principe Samuel met je verstaan is dat die iniwang roko sangaro je vertrouwen toe wie abi fufuru nanga asante je fukantwe. En zo de man is bij de zendeling en die de man betreffel Paulus en een team betreffel en de bij de zendeling maar de bij de furu nanga asante je. En zo de doro na ina ozo voor Philippus, wan voor den 7 sare man bepot apart voor kan bedien. En zorgo je de weduwe en wezen. En deze man was vervuld met de Heilige Geest. En voor ben kan doe a roko als een evangelist. Weet je ook toen die de bestelde man dat aan, de, het was duidelijk dat het profiel van een man dat ben moest zien eruit. En samus de punten dat ze hebben luku na in een libi voor de man dat die de man moest de vol van geest en de man moest de goed bekend bij het volk. Toch? Dus de man wil ook een bepaald profiel, dat hij de man moest de vol van geest. De voer naar Santa Ye. Dus in die verantwoord toe. In die sanne. Ze hebben wij de Heilige Geest nodig. Die vervulling met de Heilige Geest om zielen te winnen voor Jezus Christus. Moet u de Heilige Geest in u hebben. Im de vervuld naar Santa Ye. Voor wie nu een zielige Jezus. Im de vervuld naar Santa Ye. Voor Abi. Voor hem dat ik wat verantwoord toe. En wat kan in een verantwoord toe dat hij Tjariu schreef naar in een verantwoord toe dat hij hem de vervult naar a Santa Ye. En deze man die zie, ze waren vervuld met de Heilige Geest. En van Filippus weten we nou duidelijk dat deze man er duidelijk gesteld was bij het aanstellen van deze man, dat deze man vervuld moet zijn met de Heilige Geest om de taak op zich te kunnen nemen voor ben kan doe en verantwoord toe zijn de ben pot de aparte voor doe. En sorry bij blessing en loosding na in die verantwoord toe dat hij. En ik geloof in de naam van Jezus Christus dat als de Heilige Geest wij vervuld zijn met de Heilige Geest, dat wij niet meer hetzelfde zullen zijn. Als we vervuld zijn met de Heilige Geest, want taki we libi nokande sabende before a vervulling. Want kinky moest voor vind presie, because a santa ye doro na ina presie. A santa ye doro na ino asili. En de man, a man die zei ben de vervuld voor be prata evangelie. Philippus de evangelist, vervuld met de geest. En de geest bewoog door deze man. Kijk met mij in Handelingen 2, vers 18. Handelingen 2, vers 18. De Bijbel zegt ons daar, ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmachten zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. Ziet u wat staat geschreven in Handelingen 21? Ja, ze waren profetessen. En Javeshi, dat ik kan de profetes of profeet doro asantaye. Te asantaye fadonai tabu, dan ik kan taki abra vervulling met de Heilige Geest. Te asantaye konai tabu, kan je praten over vervulling met de Geest van God. Te asantaye de dape. En de Heilige Geest is er om ons wegwijs te maken zoals Jezus het duidelijk maakte. De Heer Jezus maakte het duidelijk dat hij als Santa Ye de Fusorwi, Apasi, Tiriwi en Jepwi Gomorfara na inadini Fuda Papa. En we zien juist dat hij in Handelingen 2 vers 18, ja zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten op elk een van ons, op iedereen van wie als Santa Jeza komt en zij zullen profeteren. Natuurlijk is iedereen geen profeet, maar er zijn verschillende bedieningen, verantwoordelijkheden die loskomen door vervulling met de Heilige Geest. Vervulling met de Heilige Geest brengt een verantwoordelijkheid in u. Aichawang nyung ay opo wanyung pasigeyu furu na nga sante opo wanyung pasigeyu e charyo kompoti tapo wanyung level na ina libi saude na ini te yu furu te asante tek abra asante tek abra sanne de asref moro. En dat is duidelijk hier zo te zien dat de Heilige Geest had overgenomen. Asante met tik abra en asante be begin bewegi en de be begin fu profeteer. De be begin fu profeteer. En veel ook lang aan memoren varen in Johannes, in Johannes 20, vers 20 tot 22. In vers 20 ga je tegen wie ja zo. En na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd toen zij de Heere zagen. Jezus dan zeide nogmaals tot hem, vrede zij u, gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt de Heilige Geest. De opdracht die wij moeten uitvoeren, kunnen wij alleen uitvoeren met de Heilige Geest. Niemand kan zeggen, een roeping die Abraham Libi, zonder vervuld te zijn met de Heilige Geest. De Heilige Geest die Jezus die dingen opdraagt. Jezus dan zeide nogmaals tot hen, vrede zij u, vers 21. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Hij zond ze uit. Abe zending we voor Gwenastrati, Dwaroko voor Gado, Gotapa veld, Gotapa zending. En hij takina in vers 22. Na dit gezegd te hebben, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Lugo asantaye, ja, kis asantaye, ontvang asantaye. En we hebben het nodig. Lek drailibisma, we hebben vervulling van nodig. En we dienen ons uit te strekken naar die vervulling met de Heilige Geest. Waf langer we schreef na pistol dat, waf opa we schreef ja pistol dat hij voor gano kan voer we naga in santaye. Waf giwi schreef abara na pistol dat hij, omdat voer we naga santaye. Wan kan jepwi fu du a roko san galo an we do na ine a evangeli. If you want bowigi and libi na ina evangeli, wakana ina dinif galo en du san galo tegi fu do you abida vervulling van ulu. En we belees na in Joel a wikidipsa. Dat hij trouwe santa je tap in ons maar de sobong en a trobi sumana you if you know a leader, if you know a ouderling, if you know a diaken, if you know a gemeentelid, if you know a usher, if you karkong, if you know a bezoeker voor a gemeente, je kong, je dien a gemeente, je gwe, en je dien garota pafas dat die anatrobi so de level ide na ina dinif garo, you abi da santa je van no. Da furu na da santa yeye you aben fan no do fukango moro fara dan peyu de a momenti disi na ina dinif garo lobby one ieder heeft het nodig zegt hij in Joel en hij stort het uit over zij die zich openstellen om dat te kunnen ontvangen. Trouwens wie sa troen kon if you no opoi srevi you no sa kisen jaf Give serevi, jaf aksifing, jaf angrining, jaf langa you serevi fu ontvang apistoris, make you seref klari om het te kunnen ontvangen, zodat je kan wandelen in de roeping waarmee de gadokario, because gadokario nangawang verantwoordu, en akari sande abrahu, abrahu libi, gado wani fu gebruik you na in apistor dati. God want you bowigi na ina pistor dati. God want you waka na ina pistor dati. God want you libi na ina pistor dati. Lobi wan we salibente jas of tide. Mas trek you uit. Fika ontvang. Aye fu karo. God we beg you. Take abra. Nein iniwang. God di elange serefi. Fu ontvang aye fu you. Fu kan bewegen, masra, na ina kari sa yu karde, na ina dini fu yu masra, in Jesus day. Tik abra masra, en trowe da ye fu yu, abra ini wani ta gado, mi wan furu, na nga da santa ye, gado trowe yu ye, na ina ning fu Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Praise gado, my name is Patrick Neral, my telephone number is 8618. 022. U kunt mij altijd bereiken op dit nummer. En ik zou zeggen, may God bless you. We zitten in, if you know, een gemeente go. We horen komen kanderen naar Afobagapassie. We horen komen kanderen naar Noordpoolweg. We horen komen kanderen naar Bomaweg. Maar if you naar gemeente go. dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Of je tana ino of den birti, je vroeg ino of den birti, dan zou het goed zijn wie bezoek van kerkje. En je mag altijd langslopen. May God bless you. En te trouw ik je baka. Amen.
2: Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.
3: Het is 6:00.
4: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

Welkom hier in Sabigado Kandu, een programma verzorgd door de gemeente Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Het programma komt elke dinsdagavond om 6:15 tot 7:15 avonds. Laat het programma u tot zegen zijn.

Lobby one, may body one bless you, Odi. In a name for Master Jesus Christus. Minena Sister Brigitte Bergstrom van gemeente Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Mide agena inyo oso kamra na ngada programa, ko yere sa wikado kandu. Lobby wang, mi wani nodig u uit, fu nodig uit, wan lobby wang, fu arke da programa di sinangayu, and God will bless you. Bos we gomoro fara, make we take you a moment fu draging op, na da lipi lipi gado. Vader in de hemel, ik dank u voor uw genade en voor uw liefde. Heere, grand tangi taki we see that day fu today.

In Jesus' name, be the way. Amen. We gaan gelijk naar onze tekst. Galaten 5 vers 19 tot 20. Galaten 5 vers 19 tot 20. Daarbij schreef hij: het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, feiten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat we dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Dat want die we vervolgen naar een afgunst en nijd. We gaan morgen varen naar een afgunst en nijd. Wat betekenen deze dingen? Ze zijn synoniemen van elkaar op een of andere manier, maar hier en daar misschien kleine verschillen. Wat betekent afgunst? De we lopen afgunst in een woordenboek dat we zien dat hij betekent jaloezie. Hij betekent nijd, daarom is dat hier in de synoniemen. Hij de wangunst en hij betekent naijver. Nijd aan de andere hand, het betekent afgunst, zijn synoniemen van elkaar. Maar het betekent ook to bitterheid. Het betekent haat en naijver. De we lopen den toer to disi in de relatie dat we zien dat nijd, moro. Diepi moroleki afgunst. Is erger, is een ergere vorm. Is een ergere vorm van afgunst. Amoro, diepi. Once masa abi net de instaat voor kiri srefi. Het is dieper dan afgunst. Maar alle den toe.

Dat zijn werken van het vlees en niet van de geest. Beda sanka je opereer. De eigen boom, nanga wantrawang. Dat we een breed

ziet op jou. Zijn de jaloers op jou. Wees voorzichtig met zulke mensen. Wees voorzichtig, Lobiwang. Ze zijn gevaarlijke mensen. Afijn, ik ga gebruiken voor de wantakroes aan in een ayu. Zo de

every once man, sei guster, neid in a ati. Jalousie, je gunt een ander niet. As my bloeier, as my gafesi, en je looking schil. Je looking en je ati vuur na a pita. Kadete icon, je ati e prong, look icon paka. Je de jere sting, je kan fadon tede, je vindt het zo erg.

No one delicate kind. No one kiri you brother om dat hij go boom. No one kiri you sister you look om dat e you look e pluya. No one kiri lobby one. No make you break. No gebruik you more for like one weapon tegen je brother, tegen je sister. No make you afianti gebruik you to vertel lee tegen je brother, tegen je sister. Alleen maar voor kan haal in neer of voor make you one kopje kleiner. Het is niet goed, het is het werk van de duivel. En u bent geen duivel aanbidder. You do want aanbidder voor dat libi libi gado. So no do dat roko voor dat feanti lobby wang. Axi gado voor jepi you.

Facebook.com. Alles in kleine letter. Ook doe je op een Facebookpagina. En dan neem voor dat Facebookpagina die zie. Naar MFM Suriname. Abra Broki Saron.

doel. Wij hopen van harte dat u hebt ontvangen en gezegend bent door de bemoedigingen. We zijn gevestigd aan de Herthutterstraat 57A te Abrabroki. Voor meer info kunt u contact opnemen met ons op het nummer 8759715 of 8734984.

oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Ma, uw haar ziet er echt gezond uit. Wat gebruikt u voor uw haar?
3: Hi, Chapito Healing Oil.
4: Chapito Healing Oil.
2: Oh, is een nieuw product nog?
3: Nee, man. Sinds 2015. Dus langer dan 10 jaar, hoor.
2: Maar wat voor producten verkopen ze allemaal?
3: Boy, het is te veel om op te noemen. Ze hebben zoveel, hoor. Dus check ze op Facebook.
2: Hi, werkelijk. Chapito Healing Oil is een Surinaams bedrijf dat natuurlijke cosmetica maakt. Gespecialiseerd in haar- en huidverzorgingsproducten. En Chapito Healing Oil biedt meer dan 25 producten aan, waaronder shampoos, conditioners, haarolieën, body butters en huidverzorgingsolieën. En Anno Laulo Saniere, want ze worden getest op veiligheid, kwaliteit en effectiviteit, zodat de producten voldoen aan de hoogste standaarden. En weet u, ze staan namelijk voor meer dan alleen een product. Zij bieden hoop en herstel in natuurlijke haarverzorging. De producten komen voort uit gebed en een tekst uit het boek Openbaringen, namelijk Openbaringen 22 vers 2. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volken. Bezoek ook hun website via www.chapito-healingoil.com. En check ook hun Facebookpage voor meer informatie. Chapito Healing Oil. From our heart to your crown.
5: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet zijn geloof maakt hem sterk.
6: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
7: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Ik doe Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen? Swingen?
5: Radio Shalom. Wie?

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution. De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods. Gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Telesur Fiber. Are you ready for the new normal?

0: Het is 8 uur.
1: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.
2: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Dat is wat ik niet aan niks doe.
3: En dan,
2: Je hebt die dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier voor mijn phone voor Chimboy thing. Dat ben ik wel haastig niet, joh. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zitten nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing nyang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.
1: Bon Dieu, merci chaque jour de la vie.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valken. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
4: Ozone 6-in-1 spray en wipe. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nagemaakt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
5: Is echt een aanrader.
6: Jij moet het ook proberen.
7: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
8: Vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.

mensen dat denken voor Jezus Christus. Serenaman na in Serena Conre, Nanga Buitenland, me barwan Santa Odi na in Jezus Christus neng. Me bar Odi ook to na a president voor Serena Conre, da vice-president voor Serena Conre, de ministers na alatra hoogwaardigheidsbekleders, wan Santa Odi na in Jezus Christus neng. Meneng na Van Genderen Wendel en me do auroko voor een voorganger na in Serena Conre, Nanga Buitenland. Today we debaka via the radio senders Radio Shalom na any oso camera na the Bible Boskopu on brief and Suriname. Lobby one at the Prince Pari for yere da Bible Boskopu this tidebaka. At the Prince Pari for you sabi abra a word to fugado for you can feni da passi for doro na any da konu kondre for Papa Jehovah Almighty. Vanuit a presidency. Me condoler a samenleving.